0: Lewis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Poen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, op een dag dat het tropisch warm gaat worden. Volop zon, soms sluierwolken, een zwakke zuidoostenwind. En het kan dus 30 graden gaan worden. Nou, hou je hoofd koel. En als je nog tips hebt, dan hoor ik ze natuurlijk graag van jou op 0118-499-999. In het nieuws is een ernstig verkeersongeluk tussen Westkapelle en Achterkerken gisteravond. 5 gewonden, 3 daarvan ernstig. De gezamenlijke provincies en de gemeente willen meer geld van het Rijk voor onderhoud van bruggen, tunnels, sluizen en kades. En de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas waarschuwt namens hen voor lang oponthoud als er niet snel iets gebeurt. En noemt bijvoorbeeld ook de Zeelandbrug en de Haringvlietbrug. En straks hoor je Imke Verstraeten uit Hulst. De hockeyster werd landskampioen met haar team Amsterdam. Ze kan het nauwelijks geloven.
3: Het is echt bizar. Ja, geen woorden voor.
2: Ja, nou, de woorden heeft ze toch uiteindelijk gevonden. Die hoor je zo dadelijk in Zeeland wordt wakker. Dan zullen we eerst beginnen op deze dag. De tropische dag. We zijn er allebei, jij en ik. We zijn samen en dat voelt goed.

0: Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Daarmee beginnen we deze dag, deze derde Pinksterdag. Dinsdag 26 mei, want voor sommige mensen is dat Pinkster 3. Vroeger een vrije dag voor de knechten en de boerenmeiden. Tegenwoordig de dag om te ringrijden. En dat gebeurt dan in Koudekerk en Nieuwe-Sint-Joostland, Oostkapelle en Oost-Soeburg. Mocht ik een plaats zijn vergeten, laat het even weten. Koningin Maxima is bij het UMC in Amsterdam om te horen over zorg die patiënten krijgen, omdat dat volgens de regels moet, maar die eigenlijk helemaal niks toevoegt. Dus die je net zo goed kan schrappen. Less is more heet dat. En in Goes-West worden zo'n 150 oude huurwoningen vervangen door nieuwe. Officieel startmoment is vandaag. In de hitte komt een tribune te staan, zodat je af en toe ook eens eventjes mee kunt kijken bij de bouwwerkzaamheden. En verder nog is het, en daar mag je natuurlijk op reageren, Wereld Roodharigendag. Dus heb jij rood haar? Laat het even weten. Mooi moment was het voor hockeyster Imke Verstraeten uit Hulst. Met haar club Amsterdam is ze landskampioen geworden. Bij de wedstrijd in Den Bosch had de 21-jarige Imke een absolute hoofdrol. Hoor je in het verslag van Omroep Zeeland's Roland van Vliet.
1: Dames en heren, veel applaus voor de volgende speelsters. Anne Veenendaal!
2: Eén voor één worden ze opgenoemd. De speelsters van Amsterdam die kampioen zijn geworden van Nederland. Juist door Den Bosch in eigen huis te verslaan. En daar zit natuurlijk ook bij
1: Imke Verstraeten.
3: Ja, landskampioen Imke. Kan je het al geloven?
4: Nee, echt niet. Het is echt bizar. Ja, geen woorden voor.
3: Je wordt vierde in de competitie en je verslaat de nummer 1, SCAC. Je verslaat Den Bosch.
4: Ja, en we wisten ook, het zit erin. Iedereen op de sim, maar we wisten, we zijn zo goed bezig en we hebben zoveel kwaliteit. Het is gewoon zo mooi dat het dan lukt.
2: De finale is bloedstollend spannend. De Bos komt eerst op 1-0, maar door twee strafcorners van uitgerekend Imke Verstraeten komt Amsterdam op 1-2. Als het dan toch nog 2-2 wordt, moeten shootouts uitkomst brengen. Penalties dus. Den Bosch komt in die serie eerst op voorsprong, maar Amsterdam heeft de langste adem. Mede dankzij een bal die door Imke Verstraeten binnen wordt geslagen.
3: Een eerste seizoen bij Amsterdam is dan zo eindig.
1: Dezelfde scheidsrechter.
4: Ja, het is echt heel mooi. Mooi seizoen.
1: Super scheidsrechter Paul van den Ossen. En de wedstrijd officials.
3: Arjen en heel veel goals.
4: Ja, heel veel goals. Ja, we hebben gewoon zoveel
1: kwaliteit. Marius Engelaar,
3: hoe gaan jullie dit nou vieren?
4: We gaan naar de club, gaan de man nog kijken op het scherm. We gaan met de bus terug, maar ik denk eerst hier lekker op de club met alle ouders. Gewoon echt even vieren.
0: Ja, ze heeft groot gelijk. Even vieren. Een heksenketel was het daar in de bos in elk geval. Voor de speelster uit Hulst zit het seizoen er nog niet helemaal op. Ze gaat zich nu met Oranje onder de 21 jaar voorbereiden op het Europees kampioenschap in Spanje.

0: vaker.
1: Snelle en maan en blijven slapen. Omroep Zeeland op deze dag dat het misschien wel 30 graden gaat worden. Ik weet niet hoe jij daarmee omgaat. Ik probeer dan een beetje kalm aan te doen. Lukt niet altijd. Zwemmen in elk geval. Ik heb in de zee gezwommen. Was nog even lastig om door te gaan in elk geval. Nou, hoe ga jij daarmee om met die hitte? Laat het me vooral weten via 0118-499-999. Sowieso ben ik benieuwd naar de bezigheden van jou. Wat staat er op je lijstje, op je to-do-lijstje vandaag? Laat het weten hè, via 0118-499-999. Volop zon vandaag dus. Met soms wat sluierwolken, een zwakke zuidoostenwind. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm, 30 graden. Morgen is het ook zonnig en warm, 25 tot 28 graden, een tikkie koeler of minder warm, zo net hoe je het zegt. Pas aan het einde van de week kan er ook een buitje gaan vallen. Het is opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 8:03. Laagwater om 3:07. De zon onder vanavond om 10:14. En dan de watertemperatuur als je gaat zwemmen. De zee bij Vlissingen en Katzand 16 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden 17. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 16. Aan de andere kant bij de Oesterdam 20 graden. Grevelingenmeer is 21 graden. En het Veersemeer ter hoogte van Arnhem-Muiden, ook daar zie ik op dit moment 21 graden. Jouw plannen voor deze dag? Ik hoor ze graag. 0118-499-999.
2: See if you can spot this one.

Eric Clapton en Layla. Deze muziek kun je het wel lekker rustig aandoen. Op deze dag, deze warme dag. Misschien een lekker drankje erbij. Koel water toch in elk geval. Op deze 26e mei.

0: Adele en Water Under the Bridge om 6:08 hier op Omroep Zeeland in Zeeland wordt wakker. Op deze dinsdag, ja het is dinsdag, het zat een beetje gek naar zo'n lang weekend. Dinsdag met een maandaggevoel. Wat ga jij doen vandaag? Of wat heb je gedaan de afgelopen dagen? Mag je natuurlijk ook laten weten. Want het was een mooi weekend, gebeurde van alles bij ons in Zeeland. En Petra Maguta, die liet mij weten dat ze ook iets bijzonders heeft gedaan de afgelopen dagen. Of ergens tijdens deze Pinksteren. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Waar was jij te vinden dit weekend?
1: Ik was in Veren.
0: Om wat te doen?
1: Ik mocht aan boord van de kamper Kogge.
0: De kamper Kogge. Wat
1: ja,
0: is dat?
1: Dat is echt super gaaf. Dat is een heel oud schip. En die is gemaakt in Kampen. En die maken nu een vaartocht door Zeeland heen. Richting Oostende. En ik mocht meevaren van Veren naar Zierikzee. Ik heb ook zelf mogen sturen op het Veerse Meer.
0: Wat zeg je nou toch?
1: Ja, super gaaf, super gaaf, super gaaf. En ja, dat is best wel pittig hoor, want dat is een helmstok, daar zeg je u tegen.
0: Ja.
1: Nou, daar krijg je spierballen van als je een beetje naar stuurboord moet. Of een
0: maar hoe groot is die Kogge? Want het is een oud middeleeuws schip dat ze nagemaakt hebben, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. En een paar jaar geleden zijn ze ook hier in Zierikzee geweest. Toen hadden we een feest, toen waren ze uitgenodigd.
0: Ja.
1: En toen zijn we met een hele peloton naar buiten gegaan om ze op te halen op de Oosterschelde. En ik was daar in mijn kleine pijlfletje.
0: Ja.
1: Dan gaat die Zeelandbrug open.
0: Ja.
1: Dan komt ze er doorheen. En ze glijdt door dat water. Echt zo mysterieus. Nee, serieus. Dat heb ik gezien.
0: Ja, maar...
1: Je ziet geen golven. Hoe is het nou mogelijk dat ze in die tijd waar het schip eigenlijk vandaan komt,
0: ja,
1: die techniek hadden over de waterverplaatsing en hoe bouw je een schip? En...
0: Omdat mensen toen ook al heel slim waren. En we denken tegenwoordig wel dat we alles weten, maar vroeger waren mensen ook niet gek.
1: Nee, dat is waar. Maar
0: hey, ik wil even terug naar dat moment dat jij daar aan boord was. Want ik weet dat je heel graag vaart en stuurt en zo op die kamper Kogge. Dat was een heel bijzonder moment van jou.
1: Echt wel. Dat is echt kippenvel. Eerst was er nog niet genoeg wind, dus gingen we op de motor.
0: Ja.
1: Maar het moment dat je wel mag zeilen. Je staat met z'n zevenen op een rij. En iemand geeft het commando. 1, 2, 3, los! En dat zeil, dat zakt van... Huppatee, zo naar beneden.
0: Geweldig. Hey, waar is die Kogge nu eigenlijk?
1: Hij is nu in Middelburg.
0: Ja.
1: Dus als je wakker bent... Jongens, ga naar de loskade. Ga kijken. Ga je verwonderen.
0: Ja.
1: Naar de schoonheid.
0: Ja, je mag niet aan boord, hè, maar je kunt wel kijken in elk geval.
1: Ja.
0: Petra, meld je aan als bemanningslid, zou ik bijna zeggen.
1: Dat ben ik al.
0: Echt waar? Je hebt je gewoon aangemeld.
1: Ja, ik ben officieel bemanningslid van een kamper Kogge.
0: Gefeliciteerd. Ik weet dat dat heel belangrijk voor jou is.
1: Ja.
0: Petra, hey, dankjewel. Kamper Kogge in Middelburg, kan ik later in de uitzending nog even contact leggen. Kijken hoe het is met dat schip van Safari inderdaad door Zeeland deze dagen. Petra, dankjewel. Geniet van deze dag. Warme dag gaat het worden. Hou je hoofd koel, hè?
1: Komt helemaal in orde.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All op deze dinsdagochtend. Straks dan ga ik het hebben over Pinkster 3, want dat is het natuurlijk, de derde Pinksterdag. Voor sommige mensen ringrijden, sommige mensen maken zich daar al klaar voor om te gaan ringrijden. Nou, straks maar eens eventjes bellen.
1: Heb je de Scherpe Nissenpolder wel eens vanuit de lucht gezien? Of het Rammengors? Kijk zondag naar de mooiste beelden van Zeeland, zowel van boven als onder water. En luister naar de verhalen van mensen die zich verbonden voelen met Zeeland. Aanstaande zondag in Zeedok. Verbonden met Zeeland om 16:45.
0: Het is ondertussen 18:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, overzicht van het nieuws in Zeeland. Bij een botsing tussen twee auto's in de buurt van Westkapelle zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. 3 zijn er ernstig aan toe en zij werden met een traumahelikopter en een ambulance naar ziekenhuizen gebracht. Bij de gewonden zijn 2 kinderen. Het ongeluk was op de kruising van de Baaiweg en de Prelaatweg tussen Westkapelle en Aagtekerken. De gezamenlijke provincies en de gemeente willen meer geld van het Rijk voor onderhoud van bruggen, tunnels, sluizen en kaders. In het AD zegt de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas namens de provincies dat er meer en langdurige afsluitingen dreigen met vaker files voor automobilisten. Zo is er voor onder meer de Zeelandbrug en de Haringvlietbrug te weinig geld voor onderhoud. De gemeente en provincies slaan alarm na een nieuw onderzoek van het Rijk. MBO-school Scalda werkt aan een nieuw digitaal klaslokaal. De muren zijn LED-panelen waarop situaties kunnen worden vertoond, zoals hoe het is in een operatiekamer. En doordat je er middenin staat, lijkt het net echt, zegt Serge Deurlo van Scalda.
3: Nu ervaren ze de praktijk vaak als ze op stage gaan. En we willen eigenlijk die scenario's hier alvast met de studenten gaan meemaken. En het fijne is dan dat we, als ze een fout maken, kunnen het scenario opnieuw afspelen. En dan kunnen ze dus dat leerproces doorgaan.
0: En het is het eerste klaslokaal in Zeeland in deze vorm. En volgende maand gaat die open. De 3 Zeeuwse teams bij de Europa Run hebben zo'n 182.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. De Vrienden van Siem, het eerste Zeeuwse Europa Run team en de Stadselopers 2.0 kwamen na 3 dagen dag en nacht estafette lopen over de eindstreep op de Koolsingel in Rotterdam. Aan de 35e Europa Run deden meer dan 200 teams mee en die moesten allemaal 500 kilometer rennen. En het weer voor vandaag, volop zon met soms wat sluierwolken, een zwakke zuidoostenwind. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm, 30 graden kan worden aangetikt. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. 1 melding van de ANWB gaat over de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, hou daar rekening met 5 minuten.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Phil Collins en Can't Stop Loving You hier in Zeeland wordt wakker. Met straks natuurlijk ook weer een ziel van de dag die alles weet over het jubileum van de zwemvereniging in Goes.
1: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
0: En de dag na Pinksteren, ook wel Pinkster 3. Dus ringrijden op Walcheren in Nieuwe Sint-Joostland, Koudekerke, Oostkapelle en Oost-Soeburg. Jolanda Pladet is bij dat laatste in Oost-Soeburg, want zij is de penningmeester van de Soeburgse ringrijdersvereniging. Jolanda, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En je hebt je paarden ondertussen verzorgd volgens mij. Daar ben je net mee klaar, dacht ik, hè?
2: Dat klopt, inderdaad. Ik heb wat paarden op stal staan, die heb ik net eten gegeven. En die gaan straks lekker in de wei.
0: Ja, dat zijn niet de paarden die meedoen met het ringrijden. Dat zijn er weer andere paarden?
2: Klopt, inderdaad. Omdat ik zelf niet meedoe met het ringrijden, staan de paarden gewoon thuis. Maar uiteraard op Soeburg staan nu straks verschillende paarden van de deelnemers die mee gaan doen.
0: Ja,
2: en we hebben ongeveer 30 deelnemers.
0: Ah, geweldig. 30 mensen, dus ook 30 paarden, denk ik dan?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Ja, mooi. Want even uitleggen, jij bent er wel bij, maar je zit straks zelf niet op het paard. Wat ga je wel doen vandaag?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb zelf 35 jaar ring gereden, maar inderdaad gestopt. Ik ben penningmeester van de vereniging. En dat betekent dat je verschillende ook hand- en spandiensten doet voor de vereniging. Het betekent dat ik zelf achter de bar ga staan en de drankjes ga verkopen. En tussen de middag gaan we ook hamburgers verkopen.
0: Ah, lekker. Maar waarom rij je zelf niet meer ring? Waarom doe je dat niet meer?
2: Ik laat het nu maar over aan de jongere generatie. Ja.
0: Wat?
2: Ja, nou op zich, als ze natuurlijk steeds moeten gaan helpen om je paard om op het paard te komen, dan wordt het toch wat minder leuk. Ja.
0: Het lichaam dus zat een beetje tegen.
2: Is, ja, het lichaam gaat dan wat tegenzitten, inderdaad. Ja. Dat klopt.
0: Hey, Pinkster 3, dat is wel een ding, hè, ook bij het ringrijden. Want op 4 plekken, voor zover wij weten, zijn dat de enige plekken waar dat gebeurt? Of zijn er ook nog andere plekken die ik niet weet? Net noemde ik dan Nieuwe Sint-Joostland, Koudekerke, Oostkapelle en Oost-Soeburg.
2: Nee, het is inderdaad een Walcherse traditie, alhoewel Zuid-Beveland ook een afdeling heeft. Maar nu inderdaad de plaatsen die je noemt, dus Oostkapelle inderdaad, Nieuwe Sint-Joostland, Soeburg en Koudekerke.
0: Ja. En waarom dan juist vandaag?
2: Nou, het is eigenlijk een traditie van oudsher. Vroeger was het zo dat de boerenknechten een extra dag vrij kregen. En dan mochten ze de paarden van de boeren mochten ze lenen. Mm. En op die paarden hielden ze eigenlijk een soort volksfeest, dorpsfeest. Dus echt folklore. En maakten ze er een wedstrijd van om de ring te gaan steken.
0: En dat is allemaal gebleven, dat feestje dus vandaag. Jij gaat daar zo dadelijk heen. Heb je ook nog een jubileum trouwens, hè, dit jaar voor jou?
2: Onze vereniging bestond vorig jaar 75 jaar. Ik weet niet, bedoel je voor mijzelf een jubileum?
0: Ja, volgens mij zit je

Dankjewel dat je eventjes hier aan de lijn kwam. En op vier plekken dus, ringrijden. Nieuwe Sint-Joostland, Koudekerken, Oostkapelle en Oost-Soemburg. Als je gaat kijken, heel veel plezier. Verbaas je over al die mooi versierde paarden en ringrijders. En moedig ze aan. Het is 10 minuten over 6:30, Omroep Zeeland. Dit is Bruno Mars.

Bruno Mars en Risk It All. Om 13 minuten over 6:30. Eventjes een blik op de weg. Dan zie ik melding van de ANWB over de A16. Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 4 kilometer file, 7 minuten vertraging heb je daar. Als je onderweg bent, neem voor de zekerheid even een extra flesje water mee. Dat kan misschien geen kwaad vandaag op deze warme dag met tropische temperaturen.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. 14 minuten voor 7. Kreeg net een foto van Loni toegestuurd van een hond. Niet haar eigen hond, maar een andere hond voor een ventilator. Ja, dat is inderdaad wel de situatie van vandaag. Andrea die appt nog op 01184999. Voor astma- en longpatiënten en ouderen en baby's is het misschien een tikkie te warm. Dat wordt dus binnenblijven, want daar is het koeler.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, en dat is het voor Erwin Dingemansen. Erwin, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Remco.
0: De voorzitter van de zwemvereniging De Ganzen in Goes. 70 jaar bestaan jullie. Dat moet je vieren, denk ik.
2: Dat moet je zeker vieren, absoluut.
0: Ja. Hoe gaan jullie dat doen?
2: Nou, wij gaan later dit jaar een clinic organiseren met Ranomi... onze bekendste Olympische zwemmer.
0: Ah, de Kromwie Jojo.
2: Ja. Dus die komt een hele mooie kliniek geven aan onze zwemmers in Goes.
0: En wanneer gaat dat gebeuren?
2: Dat gaat half september gebeuren.
0: Wat geweldig dat je zo'n topper hier naartoe had. Wat hoop je dan van haar te horen?
2: Nou, ik hoop natuurlijk dat zij onze zwemmers net even een paar tips en trucs kan geven waar de zwemmers mee uit de voeten kunnen. Kijk, een kliniek is natuurlijk altijd wel kort. Je kan nooit verwachten dat er alles blijft hangen. Maar als er één of twee dingetjes blijven hangen, ben ik al super tevreden.
0: Ja, dan heb je echt wel een topper voor je jubileum. Sowieso, hè? Hoe gaat het met jullie zwemvereniging?
2: Ja, eigenlijk hartstikke goed. We hebben... kijk, in de corona werd het wat moeilijker. Hè? Dan buiten voetballen, dat ging prima. Binnenzwemmen, dat heeft echt lang stilgelegen. Dus je ziet dat je daar wat aanwas gemist hebt. Maar daarna hebben we het opgepakt, zijn we heel hard bezig geweest en hebben we een flinke sprong met ledenaantal gekregen.
0: Ja, ja.
2: En zijn we heel veel activiteiten gaan organiseren in het bad, maar ook buiten het bad. En hebben er een hele leuke vereniging van gemaakt.
0: En bad, dat is dan Omnium, denk ik, hè, daar zo?
2: Ja, klopt. Ja,
0: dat is jullie thuisbasis een beetje.
2: Ja, in het Omnium. Dat is, het bad is ook flink verbouwd. Nieuwe tegeltjes op de vloeren. Later dit jaar wordt het hele bad ook nog een keer zelf betegeld. Dat wordt een hele mooie trainingslocatie.
0: Ja, lekker. Mooi jubileumjaar hebben jullie dan. En op dit moment is het hartstikke warm. Merk je dat dan ook, dat mensen juist naar het zwembad gaan? Of willen ze misschien toch liever de zee in? Hoe gaat dat bij jullie?
2: Nou, als het echt heel warm wordt, dan zie je toch wel dat de animo voor buiten zwemmen groter is dan binnen. Dus ik kan ze ook geen ongelijk geven.
0: Nee.
2: In de zomer trainen we niet binnen, maar dan gaan we juist in het kanaal zwemmen bij Wilhelmina Dorp. Dus de trainingen gaan gewoon door, maar dan gaan we lekker naar buiten toe.
0: Lekker, Erwin. Mooi verhaal met Ranomi Kromwie Jojo in september. Nou, die onthouden we vast in elk geval, Erwin. Wat mooi dat jullie haar hebben weten te strikken. Hey, dankjewel voor jouw verhaal hier vanochtend in Zeeland wordt wakker. Gefeliciteerd met jullie jubileum. En je bent natuurlijk ook nog eens een keertje de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

Raccoon. En The Ones We Seek hier op Omroep Zeeland. Ja, Peter Gillis zoekt ondertussen nieuwe koper voor zijn 9 vakantieparken, waaronder ook Marina Beach in Terneuzen, lees ik bij het AD. Het is nog wachten op een aspirantkoper die zich weer gaat melden, want de vorige aspirantkoper, ja, daar duurt het allemaal veel te lang mee, vindt Peter Gillis. Draait ook om een hoop geld, 185 miljoen moet het opleveren. Peter Gillis wil van die parken af, omdat hij vindt dat het ondernemen hem in ons land onmogelijk wordt gemaakt. Hij doelt op de 2 recente rechtszaken wegens belastingfraude. Hij is veroordeeld tot 2,5 jaar cel en daar is hij tegen in beroep gegaan. Nou, hij zoekt nu dus een nieuwe koper. Waarschuwing van de gezamenlijke gemeente en de provincies. Automobilisten krijgen de komende jaren te maken met langdurige afsluitingen als er niet snel meer geld komt voor onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen en kades. Veel zijn verouderd en versleten. Denk bijvoorbeeld aan de Zeelandbrug en de Haringvlietbrug. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas, die spreekt namens alle provincies en hij zegt dat zonder extra geld langdurige afsluitingen dreigen. De reddingsbrigade op het Banjaardstrand op Noord-Beveland heeft een nieuwe reddingsboot in gebruik genomen. De Jesse, die is vernoemd naar een van de oprichters van de Domburgse reddingsbrigade, Jesse Koman. Zijn nabestaanden die onthulden de naam. En de nieuwe boot wordt vooral gebruikt om nieuwe strandwachten op te leiden. En een hele reeks rouwadvertenties zag ik in de kranten voor Marjan Minnesma, die klimaatgroep Urgenda oprichtte. Dit weekend werd bekend dat zij is overleden. Urgenda zegt dat geen project te groot en geen idee te gedurfd was. Nabestaanden schrijven dat onze weergaloze, onvergetelijke, allerliefste er niet meer is. En de grootouders voor het klimaat, afdeling hebben we ook in Zeeland, die bedanken Minnesma voor haar onafgebroken steun. Omroep Zeeland hoor je. En dit is Matthew Wilder.

0: Matthew Wilder is dat en Break My Stride op deze dag, op deze dinsdag. En ik kreeg een appje van iemand die zei van ja, jullie hebben het wel heel vaak over dat mooie weer. Breng het nou alsjeblieft ook positief. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want het is mooi weer, dat is het absoluut, maar ook wel een beetje warm af en toe.
1: Ja, dat is het wel, maar die paar dagjes. En ik hoor niet anders op de radio. Oh, wat is het toch warm. Het is de hittegolf. Dan denk ik, mensen, probeer ervan te genieten.
0: Ja.
1: Het is mooi weer.
0: Dat is het zeker. Nou, hier hebben we gezegd, hou je hoofd koel en drink wat water.
1: Ja, tuurlijk. Dat moet je sowieso doen.
0: Wat ga jij doen vandaag op deze, nou, toch wat warme dag, zou ik maar zeggen.
1: Ik ga fietsen straks.
0: Oh, waar?
1: In Zeeuws-Vlaanderen.
0: Ja, heb je een vaste mooie route die je graag doet?
1: Ja, zeker wel.
0: Wil je ook zeggen welke?
1: Langs het water.
0: Oh, heerlijk. En dan waar? Oost, west?
1: Terneuzen.
0: Hey, dankjewel. Ik wens jou een goede dag. En geniet ervan in elk geval.
1: Dat ga ik zeker doen. Jullie ook. Dankjewel.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
4: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
3: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
5: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
3: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorien, dankjewel. Omroep Zeeland met een blik op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 9 minuten vertraging. De A16 nog een keertje richting Rotterdam. Tussen Hendrikje de Ambacht en Ridderkerk. 6 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Kwartiertje. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. Houd daar rekening met 6 minuten. Rij je ergens in Zeeland op de weg? Ontdek je ergens vertraging? Laat het me vooral weten. App me 0118-499-999. Maar alleen natuurlijk als het veilig kan.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com. Oh, hey. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
15: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
0: Zeeland. Het is een mooie dag vandaag met volop zon, soms wat sluierwolken, zwakke zuidoostenwind. 30 graden kan het geworden. Vanuit de welkom bij Zeeland wordt wakker. Met in het nieuws op dit moment een ernstig verkeersongeluk tussen Westkapelle en Achterkerken. 5 gewonden, 3 daarvan ernstig. De gezamenlijke provincies en gemeenten willen meer geld van het Rijk voor onderhoud van bruggen, tunnels, sluizen en kaders. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas waarschuwt namens hen voor lang oponthoud als er niet snel iets gebeurt. En zo dadelijk al hoor je hoe de mensen in de Sint-Barbara-kerk in Breskens dat gebouw willen kopen om de beelden die daar staan te behouden. Goedemorgen en welkom. Op dit moment is het 18 graden.

0: Joe Cocker en The Summer in the City. 7:10. Met een petitie willen de beheerders van de Sint-Barbara-kerk in Breskens voorkomen dat het gebouw wordt verkocht. Die kerk staat vol met kunstwerken van pastoor Omer Gilliet, die 9 jaar geleden overleed. En als je de beelden uit de kerk haalt, dan haal je eigenlijk de ziel van de kunst weg, hoorde Omroep Zeeland's Pim de Visser in Breskens.
1: Voor mij zie ik nu de Sint-Barbara-kerk. Ja, voordat je in binnen loopt, staan er al een hele hoop houtsculpturen buiten en aan de voorkant. Ja, met allemaal houtluiken waar ik Nelson Mandela op zie, Mohammed Gandhi. En dan loop ik nu even het kerkje binnen. Ja, het is geen heel groot kerkje hier in Breskens. Maar er staat wel helemaal vol met allemaal houtsculpturen die dus door de voormalige pastoor Omer Gilliet zijn gemaakt en hier in de kerk zijn neergezet. Nou, helemaal voor mij, achter het altaar, zie ik Jezus aan het kruis, dat uit een boomstam is gemaakt. Links in de hoek zie ik bijvoorbeeld een uitgeholde boom, waarin het kerstverhaal de geboorte van Jezus wordt verteld. Ja, zo staat het nog vol met allerlei andere verhalen en sculpturen, zoals bijvoorbeeld de Ark van Noach. Guus Langeraard, u bent deze petitie gestart. Waarom moet de kerk eigenlijk weg?
2: Nou, het kerkbestuur heeft natuurlijk verantwoording voor veel kerkgebouwen. En omdat er hier niet meer gekerkt wordt, omdat er weinig priesters zijn, moet het aantal kerken in Zuid-Vlaanderen gesaneerd worden. En daar is deze kerk het slachtoffer van.
1: Waarom zou het zo erg zijn als die weggaat?
2: Omdat heel veel mensen een echt goed gevoel bij deze kerk hebben. En dat unieke, authentieke karakter, wat Omer hier heeft gerealiseerd, dat willen ze behouden.
1: Jullie zijn nu een petitie gestart. Hoe gaat dat?
2: Nou, dat gaat best goed. Natuurlijk, de eerste dagen dat zo'n petitie gestart wordt, is er een opleving. Nu er weer gepraat wordt over de verkoop aan de gemeentegronden, levert dat ook weer op. En we hebben toch bijna, naast de petitie, met ook nog schriftelijke verklaringen van mensen, hebben een kleine 400 enthousiastelingen, mensen die zich betrokken voelen bij de kerk en die ons doel delen, de kerk behouden met de beelden.
1: Denken jullie dat die petitie effect gaat hebben?
2: We denken dat onze petitie zeker nut heeft om de bewustwording aan te wakkeren.
1: Nou, die kerk zit vol met allemaal mooie beelden. Adrie de Lobel, hoe komt dat zo?
3: Nou, toen pastoor Gilliet hier in 1967 kwam, trof hij een heel eenvoudig kerkje aan, waarvan hij zei, dit gebouw heeft geen ziel. En toen het kanaal van Gent naar Terneuzen in 1968 werd uitgediept en verbreed, kwamen er stukken oerbos tevoorschijn van meer dan 10.000 jaar oud. En daar is hij mee aan de slag gegaan, want door middel van zijn beelden wilde hij zijn visie op de wereld en zijn visie op het geloof wilde hij uitdragen.
1: Maakt dat ook deze kerk zo bijzonder?
3: Dat maakt het kerkje heel bijzonder, want alle beelden zijn niet zomaar beelden. Elke beeld heeft een symbolische betekenis, elk beeld heeft een verhaal. En dat maakt het zo bijzonder.
1: Dus als het kerkje weg zou gaan, dan zouden de beelden van de kerk scheiden worden? Dat kan gewoon niet.
3: Nee, in mijn ogen niet. Als je de beelden hier weghaalt, is het verhaal ook weg.
0: En dat is dus wat de initiatiefnemers van die petitie willen voorkomen. En mocht het toch zover komen dat de kerk wordt verkocht, dan verhuis je die beelden naar andere kerken in de buurt. Het weer, gespreksonderwerp nummer 1 vandaag. John, over een paar minuten, met zijn verwachting.

0: Dua Lipa en Chris Stapleton. And think I'm in love with you. Marco van Drongelen die appt naar 0118-499-999. Mijn zwembad staat klaar, laat hij weten. Zelf heb ik gisteren een plons in de zee genomen. Het was eventjes doorbijten om door te gaan. Maar het was wel lekker, uiteindelijk. Dus kan ik je aanbevelen, eventjes in de zee plonsen. John Havinga, goedemorgen John.
1: Ja Remco, goedemorgen.
0: Op deze tropische dag, want hoe warm gaat het worden uiteindelijk?
1: Ja, ik denk dat we daar inderdaad wel op kunnen wachten dat die 30 graden vandaag gehaald gaat worden. Maar zover is het op dit moment nog niet, want het kwik schommelt op dit moment rond de 16 graden. En vlak aan zee, Vlissingen heeft nu op dit moment een temperatuur van 18 graden. Dus daar moet nog wel wat bij. Maar goed, de zon is gaan schijnen. Er is geen bewolking. De lucht is vrijwel strak blauw. En als er al een beetje bewolking is, dan stelt dat niet heel veel voor. En is het eigenlijk alleen maar wat sluierbewolking. Ja, dus het wordt vandaag een prachtige dag met volop zon. En er is ook weinig wind. Ik dacht, ik zet hier even de deuren open. Dan kan de koelte van buiten even binnenkomen. Oh, ja. Maar dat gaat nogal moeilijk, want het is gewoon windstil. Dus ja, vandaag zijn de papieren heel gunstig voor een hele warme, onvervalste zomerse dag. En als die wind dan op een gegeven moment op gang komt, dan is die zwak uit het zuidoosten. Nou, dat is natuurlijk ook gunstig voor een hoge temperatuur. Dus ik denk dat op heel veel plaatsen die tropische 30 graden gehaald kan worden. Dus het zwembadje wat die meneer heeft klaargezet, ik denk dat dat bij heel veel mensen het geval is. Of anders kunnen we natuurlijk altijd wel hier in Zeeland makkelijk een beetje water of de zee opzoeken.
0: Absoluut, zeker weten. Hoe lang blijft het zo warm? Wordt het koeler uiteindelijk de komende dagen?
1: Ja, dat is natuurlijk nu dan ook wel de vraag. Want ja, het zomerweer is in één keer losgebarsten. Dus hoe lang kunnen we daarvan van profiteren? Nou, in ieder geval hebben we nu op dit moment te maken met een hoge drukgebied boven Duitsland. En dat ligt dus gunstig. Ook morgen hebben we te maken met het hoge drukgebied en is het zonnig. Maar iets minder warm, denk ik. Want de temperatuur die komt uit op 25 graden vlak aan de waterkant. Tot een beetje 28 graden op veel plaatsen verder de provincie in. Maar dat komt omdat er wat meer wind komt te staan uit het noordoosten tot oosten. Matig, windkracht 3 tot 4. Wellicht soms even windkracht 5. Maar goed, verder is het zonnig. Ook donderdag wordt nog een hele mooie dag. Met een zomerse temperatuur van 25 graden of 26 met veel zon. En ook nog steeds die matige noordoostelijke wind. En dan zien we richting het einde van de week zien we een paar veranderingen. Op vrijdag komt er een westelijke wind te staan. Dat betekent denk ik dat de temperatuur gaat zakken naar 23 graden. Met daarbij ook wat vaker en wat meer bewolking. En het ziet eruit dat er dan tijdelijk wat onstabiliteit in de lucht gaat komen. En dat betekent dat er wat berekeningen zijn voor een paar buien. Ja. Hoe lang dat dan weer gaat duren is natuurlijk ook natuurlijk zeer de vraag. Ik denk dat misschien hooguit eventjes op zaterdag en op zondag het geval is. Maar goed, dat moeten we echt even afwachten. Want het kan natuurlijk zomaar zijn dat het dan ook eventjes nog even weer wat meer bewolkt is. Een beetje wisselvalliger, dat we een paar buien krijgen. En dat er vervolgens daarna weer een zomerse periode achteraan volgt. Laten we het hopen. Aan de andere kant, het is ondanks de wat vochtigere en wisselvallige natte periode van de afgelopen weken, is het neerslagtekort wat we hebben opgebouwd nog steeds niet weggewerkt. Dus ik denk ook dat we zeker wel van tijd tot tijd, zeker ook voor de tuin, af en toe wat neerslag kunnen gebruiken.
0: Dat denk ik zeker weten. Dankjewel John Havinga. Stiekem is het ook wel lekker eventjes 30 graden trouwens. Het is opkomend tij nu. Volgende hoogwater in Vlissingen 3:08. Laagwater 7:30. En de watertemperatuur dan. De zee is 16 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden 17. De Oosterschelde bij de Oesterdam, daar zie ik 20. En het Grevelingenmeer en het Veersemeer 21 graden. Dan in de verkeersinformatie. Je staat stil op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 18 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 5. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp 8 minuten vertraging. Nog eentje. N57 Middelburger Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Hou rekening met 10 minuten vertraging.

0: You're the one that I want, John Travolta en Olivia Newton-John. Om 8:05. De Verenigde Staten hebben meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
1: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
0: En volgens deze correspondent zijn er ondertussen ook nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord tussen beide landen wel ver weg. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeenten heeft ermee te maken, blijkt uit een onderzoek van de gemeente. De medewerkers vallen vooral uit doordat de werkdruk is toegenomen door alle extra taken die gemeenten hebben gekregen. En ook is er een personeelstekort. En dat heeft dan weer gevolgen voor de inwoners.
2: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
0: En een ruimterots tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. En ook geeft ze daar lezingen over en ze voelt zich nu vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Ja, er zijn al eerder ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders. André Kuipers, Johan Cruijff en nu dus ook Astrid Ewes uit Nijmegen. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
0: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Straks een klaslokaal met ledlichten, ledpanelen als muur. Hoe zit dat? Ga je straks horen in Zeeland wat wakker. Nu eerst een overzicht van het nieuws. Bij een botsing tussen 2 auto's in de buurt van Westkapelle zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. 3 zijn er ernstig aan toe. Ze werden met een traumahelikopter en ambulance naar ziekenhuizen gebracht. Bij de gewonden zijn 2 kinderen. Het ongeluk was op de kruising van de Baaiweg en de Prelaatweg tussen Westkapelle en Aagtekerken. De gezamenlijke provincies en gemeenten willen meer geld van het Rijk voor onderhoud van bruggen, tunnels, sluizen en kaders. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas zegt namens de provincies dat er meer en langdurige afsluitingen dreigen met vaker files voor automobilisten. Zo is er voor onder meer de Zeelandbrug en de Haringvlietbrug te weinig geld voor onderhoud. Gemeenten en de provincies slaan alarm na nieuw onderzoek van het Rijk. De 3 Zeeuwse teams bij de Europa Run hebben zo'n 182.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. De vrienden van Siem, het eerste Zeeuwse Europa Run team en de Stadse Lopers 2.0 kwamen na 3 dagen dag en nacht estafette lopen over de eindstreep in de Koolsingel in Rotterdam. Aan de 35e Europa Run deden meer dan 200 teams mee. Die moesten allemaal 500 kilometer rennen. En het is de dag na Pinksteren. Op Walcheren is dat Pinkster 3 met traditioneel ringrijden in Koudekerken, Oostkapelle, Nieuwe Sint-Joosland en Oost-Soeburg. En daarmee is het een van de belangrijkste dagen in het Zeeuwse ringrijderseizoen. Op derde Pinksterdag kregen boeren, knechten en meiden vroeger vrij om feestdag te vieren. En dat is dus overgebleven op Pinkster 3 op Walcheren. En dan nog het weer in Zeeland. Volop zon, met soms wat sluierwolken, een zwakke zuidoostenwind. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met 30 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan Omroep Zeeland verkeersinformatie. ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Zonzeel 23 minuten. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder. 12 minuten vertraging. A58 Bergen-op-Zoom Breda tussen Sint-Willebord en Breda West 7 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Hou daar rekening met 11 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

Amy Winehouse en Back to Black op deze dinsdag. Want dat is het vandaag, derde Pinksterdag voor sommige mensen. Met dus ook ringrijden op sommige plekken op Walcheren. Als je erheen gaat, heel veel plezier. Waar ben jij nou onderweg? Wat houdt jou vandaag bezig? Ik hoop van je te horen. Laat het weten via een WhatsApp-berichtje naar 0118-499-999.

0: Dat is wel apart als je in een klaslokaal staat en toch zit je eigenlijk midden in een operatie of een bliksem slaat vlakbij in. Ja, dat kan allemaal in een nieuw digitaal lokaal waar mbo-school Scalda op dit moment aan werkt. Binnenkort gaat het open, dat digitale klaslokaal. En dat is wel bijzonder, het is het eerste klaslokaal in zijn soort bij ons in Zeeland. En daarom ging Omroep Zeeland's Eva van der Weede daar maar eens even kijken bij dat Immersive Classroom, want zo heet het.
1: Sjesje Durlo, we staan nu in die digitale classroom. Ze zijn het aan het opbouwen, dus ik zie al wat zwarte schermen, maar ik zie ook nog heel veel technische draadjes. Maar kan u maar uitleggen, waar staan we in en wat kan dit allemaal?
2: We staan hier eigenlijk in een klaslokaal waarvan de wanden volledig voorzien zijn van LED-panelen. Die zijn met touch. En wat we dus gaan doen is een 3D-omgeving projecteren op deze schermen. Die je dus waarmee je interactie kunt doen. Dus als ik op een scherm klik, reageert die wereld daarop.
1: Dus je mag echt, want ik zie de mannen hier met handschoentjes het heel voorzichtig opplakken, maar je kan deze schermen straks aanraken.
2: Dat is wel de bedoeling inderdaad, ja. Ja, dus dat willen dat immersiveness, dat willen we dan de studenten laten ervaren. Het lijkt een beetje op een VR-bril. Als je een VR-bril opzet, dan kom je in een nieuwe omgeving. Nou, dit is eigenlijk een ruimte zonder die bril.
1: En wat biedt dat die studenten? Wat voor meerwaarde?
2: Wat we willen doen is de praktijk wat eerder naar het onderwijs toe brengen. Dus nu ervaren ze de praktijk vaak als ze op stage gaan. En we willen eigenlijk die scenario.

0: Kan je hier bijvoorbeeld ervaren hoe het is in bijvoorbeeld een ziekenhuis?
1: Exact, dat is eigenlijk een heel erg goed voorbeeld. Zorgstudenten ervaren best wat stress als ze het werkveld ingaan. Het is natuurlijk een stressvolle omgeving. Nou, als we die stressfactoren hier in deze classroom kunnen brengen, kunnen ze daar volgens mij aan de slag, kunnen ze reflecteren, kunnen ze daarvan leren voordat ze het werkveld ingaan.
0: Harre van Loon, docent van Maritiem en Techniek. Wat maakt dit lokaal zo bijzonder?
2: Wij halen hier de wereld, het klaslokaal binnen.
0: En als u dit zo ziet als docent die natuurlijk techniek lesgeeft en er alles van weet dat u hiermee mag werken, wat doet dat?
2: Techniek blijft veranderen. Dus dit is ook gewoon weer vernieuwend en heel interessant. Ook voor mij om verder te ontwikkelen.
0: Is het nogal een klus om dit te ontwikkelen hier?
2: Er zijn in het land al soortgelijke ruimtes. Wat deze ruimte onderscheidend moet maken is dat wij wensen de echte hardwarecomponenten, dus de echte installaties waar de student mee gaat werken, integreren in een virtuele wereld.
0: Dat is nogal wat.
2: Ja, zeker. En dat is er ook nog niet. Dus dat maakt dat we echt aan pionieren zijn.
0: De opbouw is nu druk bezig. In juni willen jullie klaar zijn. Heb je er zin in?
1: Ja, ontzettend veel. Het liefst plug ik nu mijn laptop aan en gaan we van start.
3: Maar ook daarvoor is er nog even wachten. In juni dan wordt die Immersive Classroom officieel geopend in Vlissingen.

Miles Smith en Stay If You Wanna Dance hier op Omroep Zeeland. Straks even contact met de kamper Kogge, want die vaart door Zeeland op dit moment. Nou ja, nu liggen ze even stil, maar al een paar dagen zijn ze hier. En ze zijn ook nog een paar dagen hier. Nou, straks even contact. Nu naar de verkeersinformatie op de weg. En dan zie ik dat er best wel wat files zijn ontstaan op deze dinsdagochtend. De A16 bijvoorbeeld, Breda richting Rotterdam, tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum, kwartier vertraging. A17.

Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Klaverpolder. Ook een kwartier. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp. 5 minuten vertraging. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Rukven en Breda-West. 8 minuten. De A58 andere kant op richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markizaat en de afrit Kruiningen. 6 minuten vertraging. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Rokanje en Brielle. Houd daar rekening op dit moment met 6 minuten vertraging.

0: Billy Joel en The Longest Time hier op Omroep Zeeland om 8:11. Andrea liet me net weten via de WhatsApp dat zij inmiddels heeft gekookt. Dan hoeft ze straks, als het op het warmst van de dag is, niet meer de hete keuken in. Zij is in elk geval klaar voor deze dag. Dus Andrea, dank je wel. Verder zie ik bijvoorbeeld dat de brandweerpost Zuidland in Terneuzen nieuwe vrijwilligers zoekt. Vanavond is er daarom een informatiebijeenkomst. Begint om 7:30 aan de Da Costastraat 1A in Terneuzen. Opnieuw een verhaal in het nieuws over een boer die zijn gewassen niet kwijt kan. Dit keer knolselderijen van Reinier Stoutjesdijk in Rilland. De meeste Nederlandse knolselderijen gaan naar Oost-Europa, lees ik in de PZC. Alleen groeiden ze daar vorig jaar ook wel heel goed, dus hebben ze nu genoeg eigen knolselderijen. En blijft Stoutjesdijk met zijn oogst zitten. Nou, hij verkoopt ze nu via de No Waste Army. Dat is een organisatie die wel vaker van dat soort verloren groentezinnen gebruikt. Volgens Stoutjesdijk kun je nog veel meer met knolselderijen doen dan alleen maar in de ertessoep stoppen. Dus hou je niet in en probeer iets lekkers uit, bijvoorbeeld. En ik zie ook nog dat koningin Maxima vandaag bij het UMC in Amsterdam is om te horen over zorg die patiënten krijgen, omdat het volgens de regels moet, maar die helemaal niks toevoegt, die je dus net zo goed kunt schrappen. Less is more heet dat, en het gaat in dit geval over de zorg op maag, lever, darmafdeling van dat ziekenhuis in Amsterdam. En dan, ja, is mooi hoor, de kamper Kogge, die is al een paar dagen bij ons in Zeeland. In Sas van Gent zijn ze geweest, in Zierikzee kon je aan boord kijken. Maar nu op doortocht naar weer een andere plek. En op dit moment in Middelburg, die kamper Kogge. Schipper Willem-Jan van Dijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar aan boord?
1: Het is hier aan boord gezellig en mooie temperaturen hier in Zeeland.
0: Ja, heerlijk al dat water. Misschien wel de mooiste plek om te zijn vandaag op het water.
1: Ja, dat denk ik haast wel. Ik zat net te bedenken, we gaan vandaag over de Westerschelde naar Breskes. En ik hoorde iets van flink oplopende temperaturen. Ik denk, nou, dat kon misschien nog een goede combinatie weten.
0: Precies, jullie hebben geluk inderdaad. Die Kamper Kogge, dat is een oud middeleeuws schip, nagemaakt weliswaar. Maar wel, volgens de oude traditie kun je dat er allemaal zien. Op rondreis nu door Zeeland. Wat is het laatste staatje dan van de reis bij ons in Zeeland?
1: Nou, dat zal voor deze week Breskes dan wezen. We liggen nu nog in Middelburg. Dan gaan we vanmiddag verder varen. We zijn nu op reis naar Oostende. Daar is het komend weekend een havenfeest. Oostende voor anker. Maar niet getrut. De Kamper Kogge komt de week daarna naar Vlissingen.
0: Ja.
1: Vlissingen Maritiem. Dus en is dan ook tevens open voor publiek.
0: Precies, want dan zijn jullie weer open voor publiek. Vandaag in Middelburg niet, in Breskens ook niet, hè, denk ik.
1: Nee, dit is echt nog een tussenstop op weg naar Oostende. Het zou eventueel in één keer kunnen, maar dan zijn we wat te vroeg. En, we genieten zelf ook even van de tocht.
0: Je hebt groot gelijk, inderdaad. Wat is voor jou het mooie op het varen of van het varen op zo'n oud schip? Want dat is het uiteindelijk wel.
1: Ja, het is gewoon even een herbeleving van wat vroeger de mannen meemaakten op het varen van zo'n schip. Ik vaar zelf op een iets moderner binnenvaartschip. Dus dit is dan toch echt wel even terug to the basics. En gewoon even anders varen. Ik zeg altijd, dit is leuk varen. Niet dat mijn eigen beroep niet leuk is, maar ja, het is twee werelden van verschil.
0: Maar mis je dan ook wel eens de moderne apparatuur bijvoorbeeld, of de moderne dingen die je tegenwoordig aan boord doet op de Kamper Kogge?
1: Nee, eigenlijk niet. Wij proberen, zeg maar, 's nachts niet te varen. Daar ontkomen we niet altijd aan. En ik durf het ook bijna niet te zeggen, maar we hebben ook toch wel wat moderne middelen aan boord. Omdat dat gewoon met de veiligheid van de huidige bemanning te maken heeft.
0: Ja, nou, oké. Wat is het mooiste als je op zo'n traditionele manier vaart? Noem één ding waarvan je denkt van, nou, dit is echt helemaal
1: top. Gisterenmiddag waren we dus aan het varen op het kanaal door Walcheren. En de wind stond gunstig. Hè, want dat is natuurlijk best wel een recht kanaal.
0: Ja.
1: Maar toch, het beetje wind dat we hadden, konden we benutten. Dus dan is het zeil, laten we zakken. En dan gaan de motoren gaan uit. Hè, want dat zijn dan een van de moderne middelen die wij tot onze beschikking hebben. En de generator gaat uit. En dan die stilte en die rust.
0: Heerlijk.
1: Schapen blaten, de vogeltjes kwekken.
0: Nou, geniet er nog van, voor het laatste stukje inzet. En gelukkig komen jullie binnenkort weer terug bij je Vlissingen Maritiem. Willem-Jan van Dijk aan boord van de Kampen Kogge. Vandaag vanuit Middelburg vertrekken jullie richting Breskens. Hey, dankjewel en behouden vaart, hè.

0: Omroep Zeeland.
1: Jouw avontuur start bij Wave and Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker?
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeenten heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeenten.
11: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
10: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
6: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
7: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
8: Dag Jaap.
9: Hi.
8: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
9: Ja, we hebben echt veel nodig.
8: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
9: Klopt.
10: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
11: Last van houtvorm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
12: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
13: Goedemorgen, het is al druk op de weg naar de kust, zie ik. Tussen knooppunt Markezaat en Kruiningen. 12 minuten vertraging op dit moment. Ook niet zo gek, volop zon met soms wat sluierwolken, een zwakke zuidoostenwind. En het kan 30 graden worden vandaag. In het nieuws is de oproep van de gemeenten en provincies voor 1,5 miljard euro extra per jaar om bruggen en tunnels en dat soort dingen te onderhouden. Anders staan we vaker in de file. Ik ga zo even bellen. Verder, een ernstig verkeersongeluk tussen Westkapelle en Aagterkerke gisteravond. 5 gewonden, 3 daarvan ernstig. En Pinkster 3 met Solex rijden in IJzendijken en ringrijden op Walcheren. Daar hoor je allemaal over hier in Zeeland wordt wakker. Goedemorgen.

0: Taylor Swift en Opal Light. Ja, is het een waarschuwing of misschien een beetje dreigement? De gezamenlijke gemeenten en provincies willen meer geld van het Rijk voor onderhoud van bijvoorbeeld bruggen, tunnels, sluizen en kaders. Als er niet jaarlijks 1,5 miljard euro bij komt, dan krijgen automobilisten, jij en ik dus, te maken met langere vertragingen. Namens de provincies en de gemeenten is dat het pakje Jan van de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: Ja, waardoor komen die vertragingen dan, waar jullie voor waarschuwen?
1: Ja, wij willen eigenlijk een noodkreet slaken, hè, als 12 provincies en de Nederlandse gemeente. We zijn bezorgd over de bereikbaarheid van Nederland en in Nederland. Die raakt verder onder druk. En hoe komt dat? Nou, omdat we niet alleen te maken hebben met je beheer en je onderhoud van je wegen, van je bruggen, je tunnels, je kademuren. Dat is eigenlijk wat je jaarlijks behoort te doen. En dat is al enorm als je kijkt naar de budgetten die nodig zijn. Maar wat gaan we nu met elkaar, en zeker die automobilisten ook, merken de komende jaren? Dat is de vervanging, dus de vernieuwing. Bijvoorbeeld een viaduct is einde levensduur. Die kun je niet blijven repareren. Of een brug, die moet je op een gegeven moment vernieuwen, vervangen. En daar zit onze bezorgdheid op twee punten. Allereerst natuurlijk, hebben wij genoeg middelen om uiteindelijk dat te vernieuwen, te vervangen wat nodig is? Nou, niet. Daarom vragen wij 1,5 miljard euro in Nederland erbij om dat te doen. En het tweede, je zei het al, ja, dat gaat ons allemaal raken. Want we verplaatsen ons iedere dag. Dus hoe gaan we voorkomen dat we te veel hinder op de wegen krijgen? Of dat je te maken krijgt met beperkingen, bijvoorbeeld gewichtsbeperkingen op bruggen.
0: Ja, hier in Zeeland hebben we natuurlijk een heel bekend voorbeeld, hè, de Zeelandbrug, Haringvlietbrug, een klein stukje buiten de provincie, maar op andere plekken in Nederland dus ook, want dit is dus het landelijke verhaal. U spreekt hier namens de provincies en de gemeenten. Om hoeveel plekken gaat het dan eigenlijk?
1: Ontelbaar. Het gaat om heel veel plekken. En dan als je kijkt naar de infrastructuur in Nederland. We hebben een prachtige infrastructuur. Laten we dat ook vooral tegen elkaar zeggen. Goede bereikbaarheid. Daar verdienen we ons geld mee. Een gezonde economie. Daarmee verplaatsen we ons iedere dag. Maar op heel veel van die plekken. En iedereen weet al plekken in een eigen gemeente. Bij ons is dat de Zeelandbrug. Maar we hadden ook recent te maken met afsluitingen op de Tolse bruggen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Merk je dat het zodanig verouderd is dat je delen van zo'n brug of een kademuur of van een sluis moet gaan vervangen. Soms zelfs helemaal. Nou, dat zijn bijna ontelbaar veel plekken in Nederland. En daar moeten wij op voorsorteren.
0: Ja.
1: Ja, en je komt er ook achter dat dat gewoon heel erg moeilijk is met de bestaande budget.
0: Want op zich is dit geen nieuw verhaal, hè? We weten al dat infrastructuur, de bruggen en de tunnels en zo vaak verouderd zijn. En dat er toch echt wel snel iets moet gebeuren. Nu deze stevige oproep richting kabinet. Maar ja, het kwam bij mij ook een beetje over als een dreigement. Van jongens, als er niks gebeurt, dan hebben we straks grote gevolgen.
1: Ja, kijk, dreigement, daar hou ik niet zo van. Maar wel inderdaad van de stormbal hijsen. Dat we met elkaar hier een grote opgave hebben. En inderdaad, we zetten daar wel een paar stevige uitroeptekens achter deze kreet. En waarom? Omdat 80% van de infrastructuur in Nederland loopt via gemeenten en provincies. Omdat wij de wegbeheerder, je zou kunnen zeggen, de eigenaar zijn. En 20% het Rijk zelf.
0: Ja.
1: En de tweede reden is, de budgetten zijn al beperkt. Voor jeugdzorg hebben we geld nodig, voor natuur hebben we geld nodig, voor cultuur, noem maar op. En als je binnen je bestaande begroting te veel die schuif moet verschuiven richting de budgetten voor infrastructuur, je zou kunnen zeggen, nou, dat hou je wel een poosje vol.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk gaat het andere opgaven van gemeenten, van provincies raken, waar je ook voor aan de lat staat.
0: Dus moet er extra geld bij? Hoe aannemelijk is het als je nu je voelhoorns uitsteekt in Den Haag, dat het kabinet heel makkelijk zegt van oké, doen we?
1: Nou ja, kijk, tot nu toe is inderdaad de boodschap geweest,
0: we doen het niet.
1: Doen we niet. De minister die zegt, ja, ik heb hem ook een paar keer gesproken. En hij zegt, ja, wij moeten scherpe keuzes maken. Dus laten we ook niet te makkelijk daarover nadenken. Ik zie het vooral ook als een gezamenlijke opgave en ook een dringende oproep aan ons allen. En ons allen bedoel ik dan Rijksoverheid met gemeentelijke overheden. Met de provinciale overheid.
0: Nee, dat nou, toch, maar de kans ook... is dan klein dat dat geld gaat komen? Begrijp ik dat, dat toch
1: nee,
0: ook
1: nee,
0: een
1: nee.
0: beetje uit?
1: Nou, het geld moet er komen. Het geld moet er komen, maar je ziet dat we nu al enige tekorten hebben.
0: Ja.
1: En dat die de komende decennia fors gaan oplopen tot die 1,5 miljard euro... die er extra bij zou moeten per jaar voor Nederland. En daar willen wij nu eigenlijk naartoe werken dat we de komende jaren naar meer geld voor infrastructuur in Nederland gaan toewerken. En ik begrijp natuurlijk als geen ander dat het niet morgen geregeld is. Maar het zal wel de komende jaren geregeld moeten worden. Anders dan raakt het echt de automobilist. Dan raakt het bedrijf wat de producten moet vervoeren enzovoort.
0: Vandaar dus deze oproep richting het kabinet is vandaag verspreid. Landelijk groot in het nieuws op dit moment. Harry van der Maas, Zeeuws gedeputeerde, hartelijk dank.

0: De Fortraps en I Can't Help Myself. Omroep Zeeland, zie je iets op de weg? Laat het me vooral weten. Via de WhatsApp 0118-499-999. Maar alleen als veilig kan natuurlijk. Het weer dan? Ja, wat een weer. Misschien wel 30 graden, John Havinga.
1: Ja, ik denk dat we daar inderdaad wel op kunnen wachten dat die 30 graden vandaag gehaald gaat worden. Maar zover is het op dit moment nog niet, want het kwik schommelt op dit moment rond de 16 graden. En vlak aan zee, Vlissingen heeft nu op dit moment een temperatuur van 18 graden. Dus daar moet nog wel wat bij. Maar goed, de zon is gaan schijnen. Er is geen bewolking. De lucht is vrijwel strak blauw. En als er al een beetje bewolking is, dan stelt dat niet heel veel voor. En is het eigenlijk alleen maar wat sluierbewolking. Ja, dus het wordt vandaag een prachtige dag met volop zon. En er is ook weinig wind. Ik dacht, ik zet hier even de deuren open. Dan kan de koelte van buiten even binnenkomen. Oh ja. Maar dat gaat nogal moeilijk, want het is gewoon windstil. Dus ja, vandaag zijn de papieren heel gunstig voor een hele warme, onvervalste zomerse dag. En als die wind dan op een gegeven moment op gang komt, dan is die zwak uit het zuidoosten. Dat is natuurlijk ook gunstig voor een hoge temperatuur. Dus ik denk dat op heel veel plaatsen die tropische 30 graden gehaald kan worden. Dus het zwembadje wat die meneer heeft klaargezet, ik denk dat dat bij heel veel mensen het geval is. Of anders kunnen we natuurlijk altijd wel hier in Zeeland makkelijk een beetje water of de zee opzoeken.
0: Absoluut, zeker weten. Dankjewel, John. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 2:57. Hoogwater is het vanavond om 9:55. En ja, hoe zit het dan met die watertemperatuur? De zee is op dit moment 16 graden. Westerschelde bij Kloosterzander, daar zie ik 17. De Oosterschelde bij Neeltje Jansen zie ik dan weer 16 graden. Bij de Oesterdam 20. En de warmste temperaturen in de Zeeuwse wateren vind je in het Gevelingenmeer en het Veersemeer, allebei 21 graden warm op dit moment. Dan in de verkeersinformatie. Er zijn veel meldingen. Ik pik er even de belangrijkste tussenuit. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 17 minuten vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen knooppunt Klaverpolder. 12 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Willemstad en Numersdorp. 7 minuten. A58 Bergen op Zoom naar Breda. Tussen Rukven en Breda West. 11 minuten. Andere kant op A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markizaat en de afrit Kruiningen 16 minuten vertraging. En dan krijg ik ook nog een melding over de Deltaweg. Dat is de weg van de Zeelandbrug richting Goes. Tussen Kortgene en Wilhelminendorp houdt daar op dit moment rekening met langzaam rijdend verkeer.

0: Derde Pinksterdag in Zeeland. Dat betekent ringrijden, ook Solex rijden in IJsendijk. Maar wat zijn jouw plannen voor deze dag? Laat het me vooral even weten. Door een appje te sturen naar 0118-499-999. Zijn er nog evenementen op deze derde Pinksterdag? Niet voor iedereen een vrije dag, maar voor sommigen wel. Laat het me vooral even weten via dat appbericht op 0118-499-999. Verenigde Staten hebben meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
1: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
0: Ondertussen zijn er ook nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord tussen beide landen ver weg. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeenten heeft ermee te maken, blijkt uit onderzoek. De werkdruk is hoog door alle extra taken die gemeenten krijgen, en er is ook een personeelstekort, er zijn dus te weinig mensen. Heeft ook gevolgen voor inwoners.
2: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
0: Volgens de cijfers gaat het in de komende 10 jaar ook nog eens 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen. Een ruimterots tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat neerkomt op aarde, geeft ook lezingen. Ja, nu heeft ze dus een eigen ruimterots die heet zoals zij, Astrid Ewes.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: En zo is dat. Eerder al zijn er ruimterotsen vernoemd naar bijvoorbeeld André Kuipers en Johan Cruijff. En de Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Hij was een van de invloedrijkste saxofonisten in de muziekwereld. Zijn carrière begon eind jaren 40, bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, met ook bekende titels zoals de Tenor Madness en de Saxophone Colossus uit 1957. Ja, die ken ik wel. Hij is dus overleden, Sonny Rollins.
4: Omroep Zeeland. Altijd

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen... zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop... zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Bij een botsing tussen twee auto's in de buurt van Westkapelle zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. 3 zijn er ernstig aan toe. Ze werden met een traumahelikopter en ambulance naar ziekenhuizen gebracht. Bij de gewonden zijn 2 kinderen. Het ongeluk was op de kruising van de Baaiweg en de Prelaatweg tussen Westkapelle en Achterkerken. En de politie is direct daarna gestart met onderzoek. De gezamenlijke provincies en gemeenten willen meer geld van het Rijk voor onderhoud van bruggen, tunnels, sluizen en kaders. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas zegt namens hen dat er meer en langdurige afsluitingen dreigen met vaker files voor automobilisten als er geen extra geld komt.
6: De stormbal hijsen dat we met elkaar hier een grote opgave hebben. En inderdaad, we zetten daar wel een paar stevige uitroeptekens achter deze kreet.
5: Ze willen 1,5 miljard euro extra. Zo is er voor onder meer de Zeelandbrug en de Haringvliet op dit moment te weinig geld voor onderhoud. En de gemeente en de provincie slaan alarm na nieuw onderzoek van het Rijk. De 3 Zeeuwse teams bij de Europa Run hebben zo'n 182.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. De Vrienden van Siem, het eerste Zeeuwse Europa Run team en de Stadse Lopers 2.0 kwamen na 3 dagen dag en nacht estafette lopen gisteren over de eindstreep op de Coolsingel in Rotterdam. Aan de 35e Europa Run deden meer dan 200 teams mee, die moesten allemaal 500 kilometer redden. En beheerders van de Sint-Barbara-kerk in Breskens proberen met een petitie te voorkomen dat de kerk wordt verkocht. De kerk is bekend van de beelden die zijn gemaakt door de overleden priester en kunstenaar Omer Gilliet. De beheerders zijn bang dat de beelden hun betekenis verliezen als ze niet meer in die kerk staan. Het parochiebestuur wil het gebouw verkopen omdat er geen diensten meer in zijn. En het weer, volop zon met soms wat sluierwolken, een zwakke zuidoostenwind. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm, 30 graden. Straks maar eens even horen wat dat betekent voor de Solex-race vandaag in IJsendijken. Nu eerst Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. En dan zie ik meldingen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht houden we rekening met dik 20 minuten vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen-Klaverpolder 20 minuten. A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Zeggen en Breda West 9 minuten. Andere kant op, dat is dan tussen knooppunt De Stok en Heerlen 6 minuten vertraging. En richting Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en afrit Kruiningen 6 kilometer. 20 minuten vertraging heb je daar. En dan nog naar de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Rokanje en de afrit Brielen. Daar heb je 7 minuten vertraging.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Omroep Zeeland op deze dinsdag. En het is derde Pinksterdag, althans toch in elk geval op Walcheren. Daar ga je ringrijden, kan op vier verschillende plekken, ga ik het straks nog over hebben. Maar er is meer te doen op deze derde Pinksterdag, Pinkster 3 in IJsendijken. Is er dan altijd een Solex-race en vandaag ook nog een dikke bandenrace. En kermis is het volgens mij ook al een paar dagen. Ronald Pijker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heerlijk. Veel te doen bij jullie in IJsendijken.
1: We beginnen vanmiddag om 2:30 met het inschrijven van de dikke bandenrace. Voor de kinderen, we beginnen van groep 1 tot en met groep 6 en 7.
0: Ja.
1: We hopen op een opkomst van een 60 à 70 kindertjes.
0: Oeh, ja.
1: Ja, het weer is natuurlijk enorm goed. Het is misschien iets te warm, maar dan zorgen we voor extra water voor de kinderen.
0: Ja, want zo'n dikke bandenrace, het is een race, dus je moet eigenlijk zo snel mogelijk. Maar bij deze temperaturen zeg je juist, mensen, doe het een tikkie rustiger aan. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Dat gaan we ook aangeven aan de kinderen. Doe het gewoon rustig aan. En er is voor iedereen toch ook nog wel een verstapeling te verdienen. Dus iedereen gaat met een prijsje naar huis.
0: Dat is goed, dat is mooi. En daarna de Solex race, die begint dan om 4:30. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Dan hebben we een demonstratie van Solexen. Iedereen die in IJsendijken, veel inwoners van IJsendijken, die verkleden zich met een thema wat de afgelopen jaren in IJsendijken gebeurd is.
0: Ja.
1: Het is een soort met spot wat er gebeurt eigenlijk. We zetten sommige mensen een beetje niet in het zonnetje, maar in de regenbui, zal ik maar zeggen. En dat is eigenlijk altijd wel een heel mooi evenement.
0: Dus als je wil weten hoe mensen denken over gebeurtenissen in IJsendijken, dan moet je even langskomen vandaag.
1: zie je. In feite moet je gewoon even zorgen dat je om 4:30, zeker 4 uur in IJsendijken bent voor de Solex. Want het is een fantastisch evenement.
0: Wat doe je zelf aan dan op de Solex?
1: Ik ga straks om 9:00 beginnen met opbouwen van afzethekkers, dranghekkers, starten files maken en dan vanmiddag de Solex allemaal gereed zetten.
0: Ja.
1: En dan mijn eigen verkleden natuurlijk. En ik doe ook mee als spotprint.
0: Met wie spot jij vandaag?
1: Dat is met Sjaak van der Zanden.
0: Want?
1: Want normaal doet Sjaak altijd de organisatie, maar Sjaak is de... heeft een andere verplichting en ze is richting Frankrijk vertrokken.
0: Ja.
1: En heeft het stokje aan mij overgedragen.
0: En eigenlijk denk je van, man, ik ga nu even de... Ja.

Ed Sheeran is dit. En perfect. Wat zijn je plannen voor deze dag? Ja, je kunt dus naar IJsendijk. Je kunt natuurlijk ook, hè, voor het wat je net hoorde, de Solex Race. Je kunt ook gaan ringrijden kijken. Ga ik er straks nog eventjes over hebben. Op 4 plekken op Walcheren kun je gaan ringrij kijken. Want het is tenslotte Pinkster 3. Het is ook een warme dag, 30 graden gaat het worden. Op dit moment is het een graad of 19. Het gaat behoorlijk opwarmen toch in elk geval. Files zijn er op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht. 18 minuten vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 10 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Barendrecht. Daar zie ik 11 minuten. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda.

Breda, dan zie ik bij de afrit Wouwse Plantage 9 minuten vertraging. En de andere kant op, richting, even kijken hoor, dat is tussen Roosendaal en Heerlen. Er is een ongeluk gebeurd, 24 minuten vertraging. Dat is in de richting van Bergen-op-Zoom. En de A58 in de richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en de afrit Kruiningen, 5 kilometer file. Dat is 19 minuten vertraging. Verder nog een melding van het Vlaams Verkeerscentrum over de E34 van Antwerpen in de richting Knokke bij Zelzaten. Is een vrachtwagen lading verloren. De rechte rijstrook is versperd en dat zorgt voor hinder.

0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Straks even luisteren bij de laatste voorbereidingen voor het ringrijden. In dit geval in Oost-Soeburg. Maar eerst nog eens eventjes naar dat mooie moment voor hockeyster Imke Verstraat uit Hulst. Gisteren gebeurde dat. Met haar club Amsterdam werd ze landskampioen. Bij de wedstrijd in Den Bosch had de 21-jarige Imke een absolute hoofdrol. Hoor je in dit verslag van Omroep Zeeland's Roland van Vliet.
1: Dames en heren, veel applaus voor de volgende speelsters.
2: Eén voor één worden ze opgenoemd. De speelsters van Amsterdam die kampioen zijn geworden van Nederland. Juist door Den Bosch in eigen huis te verslaan. En daar zit natuurlijk ook bij...
1: Imke Verstraeten!
3: Ja, landskampioen Imke. Kan je het al geloven?
4: Nee, echt niet. Het is echt bizar. Ja, geen woorden voor.
3: Je wordt vierde in de competitie en je verslaat de nummer 1, SCAC. Je verslaat Den Bosch.
4: Ja, en we wisten ook, het zit erin. Iedereen op de stem, maar we wisten, we zijn zo goed bezig en we hebben zoveel kwaliteit. Het is gewoon zo mooi dat het dan lukt.
2: De finale is bloedstollend spannend. De Bos komt eerst op 1-0, maar door twee strafcorners van uitgerekend Imke Verstraeten komt Amsterdam op 1-2. Als het dan toch nog 2-2 wordt, moeten shootouts uitkomst brengen. Penalties dus. Den Bosch komt in die serie eerst op voorsprong, maar Amsterdam heeft de langste adem. Mede dankzij een bal die door Imke Verstraeten binnen wordt geslagen.
3: Een eerste seizoen bij Amsterdam is dan zo eindig.
5: Ja, het is echt
4: mooi. Mooi seizoen.
5: Prima scheidsrechter, Paul van den Ossum.
4: En de wedstrijd officials.
3: Arjen en heel veel goals.
4: Ja, heel veel goals. Ja, we hebben gewoon zoveel tijd in
5: de hand. U applaus.
3: Hoe gaan jullie dit nou vieren?
4: We gaan naar de club, gaan de man nog kijken op het scherm. We gaan met de bus terug. Maar ik denk eerst hier lekker op de club met alle ouders. Gewoon echt even vieren.
0: Ja, ze heeft groot gelijk. Nou, voor Imke Verstraeten zit het seizoen er nog niet helemaal op. Ze gaat zich nu met Oranje onder de 21 jaar voorbereiden op het Europees kampioenschap in Spanje. En ja, Pinkster 3 is het dus, hè. Derde Pinksterdag, voor sommigen een vrije dag. In elk geval, Solex rijden hoorden we net al in IJsendijken. En ringrijden op Walcheren in Nieuw-Sint-Joostland, Koudekerken, Oostkapelle en Oost-Soeburg. Saskia de Werk, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Het is een beetje een gek verhaal, want jij zelf wil heel graag meedoen, maar je hebt je paard moeten afstaan aan je dochter.
6: Ja, dat klopt. Zo gaat dat als je je kinderen succesvol infecteert met dit ringrijvirus. Wij hebben thuis twee paarden en haar paard is kreupel. Dus ik kreeg de mededeling dat ik het vast niet erg vond om vandaag aan de kant te staan. En daar had ik last van, maar nu is het zulk warm weer dat ik het eigenlijk toch op dit moment niet zo heel erg vind.
0: Hé, gelukkig is het 30 graden zo dadelijk.
6: Oh, ja, inderdaad. Ja, dan heb ik wat minder schuldgevoel naar mezelf enzovoort.
0: Maar toch, dit jaar sla jij dus even over op het paard.
6: Ik snap.
0: Maar je bent er wel bij. Waarom wil je er altijd ringrijden op Pinkster 3?
6: Nou, dat is natuurlijk van oudsher de traditie. De dag na de Pinkster werd er altijd ring gereden. En ik ben daar ook mee groot geworden. Dus ja, dat doen wij gewoon al heel lang. Dus ja, dat ga je ook niet zomaar stoppen.
0: Nee. Is het dan speciaal juist op die dag? Voelt dat anders dan andere toernooien?
6: Ik denk juist vanwege het karakter dat we dit al heel lang doen op deze manier. En dat het eigenlijk, de meeste verenigingen bestaan 75 jaar, maar eigenlijk voor die tijd al zo was. Dat voelt wel speciaal inderdaad, want het is een stukje traditie die je toch gewoon in ere houdt en doorgeeft.
0: Ja, want jij zit in de Soeburgse ringrijdersvereniging, hè, dacht ik.
6: Ja, klopt.
0: Ja, ja, ja. Ja. Al 35 jaar ringrijden. Wat is jouw mooie moment?
6: Oh, er zijn er heel veel geweest natuurlijk. De keren dat je kampioen wordt in een klassewedstrijd zijn natuurlijk het meest fantastische. Maar ik moet je eerlijk zeggen, persoonlijk is de dag dat ik samen met mijn dochter op het paard stapte en zij voor het eerst reed, dat is echt het allerleukste om te doen. Samen met je kinderen zeg maar een dagring rijden.
0: Wauw, ja. Maar nu gaat zij en jij mag even niet.
6: Nee, ik mag assisteren aan de kant.
0: Oh ja, dan noemen we het gewoon op die manier. Je bent de assistent vandaag van jouw dochter. Hoe heet je dochter?
6: Ik ben de assistent. Victoria Hartveld.
0: Victoria, succes. Jij ook heel veel plezier, Saskia de Werk.
6: Dankjewel.
0: Dankjewel dat je toch eventjes in de uitzending kwam. Op deze toch wat gekke dag voor jou op Pinkster 3. Zeeland tot wakker is voorbij. Straks heel veel plezier met Espen in de Goedemorgen Zeeland.

0: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: 27 mei, demodag, scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
6: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
5: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
7: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
5: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
8: 9 uur geweest. Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland. Verkeersinformatie van de ANWB. De A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen. 2 kilometer file, maar vertraging van 40 minuten komt door een ongeluk. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Bergen op Zoom Oost en afrit Wouwse Plantage. 4 kilometer, 10 minuten extra reistijd. Het is ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam Feyenoord. 9 kilometer file, ruim een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 10 kilometer file, daar doe je er 12 minuten langer over. Er is ook nog een file gemeld op de N256, de Deltaweg, Zierikzee richting Goes tussen afrit Kortgene en afrit Wolfartsdijk. 4 kilometer, je vertraging is daar 6 minuten.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met Esme Beg.
3: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland op deze stralende, misschien wel tropische dag. Hou je radio lekker aan. We hebben tot 12 uur heerlijke muziek. En ik ben er samen met Veerle.

0: Will to Power, baby, I love your way. Goedemorgen ook aan Veerle.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij zitten hier als een soort twee kreupelen. Zullen we daar eens even mee beginnen?
1: Ja, laten we de dag goed beginnen, want we kunnen allemaal helemaal niks, geloof ik.
0: Zitten gaat nog net.
1: Wat is er bij jou gebeurd?
0: Ja, ik wilde gisteren een broodje uit de koelbox pakken op het strand. Toen schoot het in mijn rug. Ja, ik ben ook geen 20 meer.
1: Ja, je begint echt oud te worden.
0: Ja, dank je.
1: Het schoot in je rug toen je een broodje uit de koelbox zou pakken.
0: Ja, okay. Knap hè?
1: Ja.
0: En jij?
1: Nou, ik was lekker aan het varen. En ik, dan moet je de boot aan de kant leggen. Dan moet er één iemand afspringen om hem tegen te houden. En ik sprong van de punt. En er zit een soort uitsteeksel aan voor het anker. En daar landde ik lekker op. Dus ik heb echt heel erg veel last van mijn stuitje. Ik kan niet zitten, ik kan niet liggen. Ik kan eigenlijk helemaal niks.
0: En ze lacht er nog bij.
1: Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje verdrietig. Want ik ga op een soort paardrijvakantie waar je 6 uur per dag in het zadel moet zitten.
0: Oeh.
1: En dat gaat eigenlijk niet als je je stuitje beseerd hebt.
0: Maar je hebt nog even hè, voordat je dat gaat doen.
1: Ja, een dag of 4.
0: Ja, oh nee. Dan ga ik duimen dat stuitje heel snel voor in ieder geval over is. En misschien als mensen goede tips hebben. Maar stuitje is altijd volgens mij erg lastig.
1: Ja,
0: om
1: het
0: daar,
1: duurt heel lang voor mij.
0: Ja, dus ik duim met je mee. En als iemand nog een hele goede tip heeft voor oefeningen. Om het een beetje te verlichten. Kom maar door, ook voor andere zaken vandaag in de app tot 12 uur op 0118 499 999.

0: need hide.
1: Cameron Whitcomb met Medusa. Ja, we hadden het nog even over het water, de zee. Dan prijs ik me wel gelukkig dat ik in Zeeland woon met deze temperaturen.
2: Ja, heb je ervan genoten?
1: Ja, het was wel echt heel lekker. Het was wel een strandje, wel een heerlijk strandje voor die kids. Maar daar lopen dus echt ontzettend veel krabben. Ze in het Grevelingenmeer.
2: Oh ja.
1: En dat stukje is een soort afgezet met boeitjes ook. Nou ja, dat je dan ook voor die kinderen het allemaal niet te diep is. Maar echt, ik ben een soort panische angst voor krabben. En ik weet dat dat echt heel stom is dat ik dat heb. Maar ik vind dat gewoon zulke vieze beesten. Dat ik gewoon dus constant naar beneden aan het staren ben. Of er niet een krab ineens over mijn tenen loopt. Nou, want dan gil ik zeg maar zo ver dat ze drie strandjes verderop denk ik ook nog horen.
2: Ja, dat is wel lastig als je in Zeeland woont. Ja, als je bang bent voor krabben. Dat, ja, maar en dan ze kunnen wel af en toe knijpen. Ja. Het is wel echt niet lekker.
1: Nee, precies. Dus dat blijft in mijn hoofd zitten. En ja, mij zou je er ook nooit eens zien vastpakken. Of zo. Dat doen mensen dan wel eens zo over dat lijfje. Dat die scharen niet bij je kunnen komen. Nee, echt niet.
2: Ja, wij deden toen we klein waren dat krabben vangen. En dan in een emmer. En dan de emmer leeg. En dan krabbenrace.
1: Ja, dat durf ik wel. Maar dan lopen ze van me weg.
2: Ja, maar je moet ze wel eerst in die emmer zetten.
1: Ja, dan heb ik een netje voor dan, hè.
2: Oh, ja.
1: Dus krabben vangen met mijn kind, dat doe ik wel.
2: Okay.
1: Maar eraan zitten of zo? Nee, dankjewel. Zullen we maar zo eventjes in de duik in de geschiedenis nemen, niet in het water. Maar in de geschiedenis. Het is 26 mei, het is dinsdag. Ondanks dat ik al de hele dag denk dat het maandag is. Maar wat gebeurde er allemaal op 26 mei, Veerle?
2: Nou, 26 mei 1999 wordt een van de beroemdste voetbalfinales uit de geschiedenis gespeeld. Manchester United verslaat al een heel onverwacht Bayern München. Al na 6 minuten had Bayern de leiding gepakt en kort voor het laatste fluitsignaal voert de trainer nog een publiekswissel uit. En dat gaat mis. Uit een hoekschop van David Beckham wordt kort voor tijd de gelijkmaker gescoord. En na een halve minuut krijgt Manchester United nog een hoekschop. Bracht Beckham weer de bal voor het doel. En zo werd het 2-1.
1: Ongelooflijk, hè?
2: De zege kwam zo onverwachts dat er al helemaal voorbereidingen waren getroffen voor de zege van de Duitse club. Zo hing er aan de beker met grote oren al lintjes in de kleuren van Bayern München.
1: Ja, dat verwacht je ook niet in de laatste 2 minuten nog 2 goals tegen.
2: Nee. Ja, ik weet niet. Er zullen luisteraars zijn die zich dit misschien nog wel herinneren.
1: Ik herinner dit me ook niet.
2: Maar het was heel bijzonder. Verder op 26 mei in 1676 zag Antonie van Leeuwenhoek voor het eerst animalculen, kleine diertjes, door zijn microscoop. In 1912 verbiedt de Duitse voetbalbond schoolvoetbal en de aanwezigheid van vrouwelijk publiek bij voetbalwedstrijden.
1: Okay.
2: En in 1938 legt Adolf Hitler in Wolfsburg de eerste steen voor de fabriek van de Kraft durch Freudewagen, de huidige Volkswagen. En in 1994 trouwde Michael Jackson met Lisa Marie Presley. En in 2011 werd in Servië vandaag Ratko Mladic opgepakt. De voormalig Bosnisch-Servische generaal wordt sinds 1995 gezocht voor genocide die hij gepleegd zou hebben tijdens de Bosnische oorlog.
1: Dat gebeurde er allemaal nog meer op 26 mei. En wie er jarig zijn, dat hoor je zo.
3: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Raccoon met Hey Yo Jip. Laten we eens even naar Veren luisteren wie er vandaag allemaal jarig zijn.
1: Lenny Kravitz is jarig. De Amerikaanse zanger, gitarist en acteur scoorde wereldwijd hits met nummers als Always on the Run, Are You Gonna Go My Way en I'll Be Waiting. Hij wordt 62. En Helena Bonham Carter, de Britse actrice, is vooral bekend van Harry Potter en Fight Club. Maar ik vind het ook wel echt van Les Miserables. Mm. Ze werd in 1998 genomineerd voor een Academy Award voor haar hoofdrol in The Wings of the Dove. En in 2011 nogmaals genomineerd voor haar bijrol in The King's Speech. En zij wordt 60 jaar. Erika Terpstra is jarig vandaag. Nederlandse presentatrice en zwemkampioene. Ze is ook voormalig staatssecretaris en Tweede Kamerlid geweest. En zij blaast 83 kaartjes uit.
0: Ja, die Erika op reis, dat vond ik dus echt fantastisch. Hè? Die vrouw is toch heerlijk op zo, op van die onbekende plekken. Die vraagt alles, die doet alles en die heeft volgens mij overal lak aan.
1: Ja, ik vind het ook wel een mooi karakter. Ja. Lauryn Hill, ook wel Miss Lauryn Hill genoemd, vrouwelijke hip-hop artiest, kreeg haar bekendheid door de Fugees in de jaren 90 en ging later vooral solo. Ze is ook actrice en ze blaast 51 kaartjes uit. En Stevie Nicks, de Amerikaanse zangeres die een megaster werd na toetreding tot Fleetwood Mac. Dit gebeurde als een soort package deal met haar toenmalige man, Lindsey Buckingham.
0: Al zou je denken dat Stevie de man is en Lindsey de vrouw, maar dat is in dit geval dus niet zo.
1: Ja, dat is best verwarrend. Hun romance liep vlak voor de opnames van het legendarische Fleetwood Mac album Rumours stuk, wat de inspiratie vormde voor veel van hun nummers. En Stevie Nicks wordt vandaag 78 jaar.
0: En dan kunnen we natuurlijk niks anders dan een nummer van Fleetwood Mac draaien. Dit is Rhiannon.

0: 78 jaar is ze vandaag geworden. Stevie Nicks, die jarenlang bij de band Fleetwood Mac als zangeres was. Veerle, je krijgt de tip om een zwembad op je stoel te leggen.
1: Op mijn stoel. Ik dacht dat ik in een zwembad moest gaan zitten.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk een beter idee. Maar ik denk dat dat ontlast, zeg maar, dat zitten niet zo'n pijn doet. En op je buik slapen.
1: Ja, dat vind ik altijd moeilijk.
0: Tips van Nel.
1: Ja, ja. Nou, bedankt Nel. Ik ga het proberen. Oh, en Petra die appt nog even over het krabben vangen. Dat ze vroeger altijd op de camping krabben ging vangen. Stok met een touwtje eraan, opengesneden mossel. En we lieten ze natuurlijk na de vangst weer vrij, hoor. Zo kun je ook nog doen. Maar ja, dan moet je ze toch... Of kun je ze dan zo met je hengeltje in de
0: emmer
1: doen?
0: Ja, zo doe ik dat altijd thuis.
1: Jij raakt ze echt niet aan?
0: Nee, okay. Voor geen goud. Nee, echt niet. Al krijg ik er 100 euro voor, ik raak het echt niet aan.
1: 100 euro?
0: Nee hoor, doe ik echt niet. Nee. Oh, je kan me niet gekker maken dan met krabben. En als ze dan zo... Dan doet mijn dochter heeft dat aan zo'n aan dat hengeltje, zeg maar. Wij doen dan vaak een stukje salami of zo. Of zalm, dat vinden ze dus ook heel lekker. En dan komt ze met... Kijk mama, jij moet hem in het netje doen. Maar dan gaat ze net iets te veel met dat hengeltje naar mij toe. Nou ja, dat is zeg maar geen succes, kan ik je vertellen.
1: Maar als je ze uit dat netje moet vissen, dan zitten ze toch met die schaartjes helemaal vast erin. Dan moet je toch
0: dan doe je gewoon plop zo ondersteboven dat netje knal in die emmer.
1: Okay.
0: Ze kunnen best wat hebben, die krabben, heb ik wel gezien.
1: Okay.
0: Maar goed, tot zover over de krabben. Want hoe vaker ik aan denk, hoe erger het in mijn hoofd wordt. Hè? Dus laten we dat even niet doen. Dit is Alvaro Soler, dit is Loca.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Het is 9:30 en voordat hij van een zonnige weer gaat genieten, krijg je eerst nog het Zeeuwse nieuws van Remco. Goedemorgen.
3: Goed smeren. Goedemorgen, Esme. De beheerders van de Sint-Barbara-kerk in Breskens proberen met een petitie te voorkomen dat het gebouw wordt verkocht. In de kerk staan de beelden van de overleden priester en kunstenaar Omer Gilliet. Die passen eigenlijk alleen in die kerk, zeggen ze.
4: Alle beelden zijn niet zomaar beelden. Elke beeld heeft een symbolische betekenis. Elk beeld heeft een verhaal. En dat maakt het zo bijzonder. Als je de beelden hier weghaalt, is het verhaal ook weg.
3: En het parochiebestuur wil het gebouw verkopen omdat er geen diensten meer in zijn. Als dat inderdaad gebeurt, dan worden de beelden over andere kerken verspreid. De gezamenlijke provincies en gemeenten willen per jaar 1,5 miljard euro van het Rijk voor onderhoud van bruggen, tunnels, sluizen en kaders. Door het hele land is er achterstallig onderhoud, zoals ook bij de Zeelandbrug en de bruggen bij Tolen. Zonder extra geld dreigen langdurige afsluitingen, zegt de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas.
5: De stormbal hijsen dat we met elkaar hier een grote opgave hebben. En inderdaad, we zetten daar wel een paar stevige uitroeptekens achter deze kreet.
3: En Van der Maas die spreekt in dit geval namens al die gemeenten en provincies. De reddingsbrigade op het Banjaardstrand op Noord-Beveland heeft een nieuwe reddingsboot in gebruik genomen, de Jesse. Die is vernoemd naar een van de oprichters van de Domburgse reddingsbrigade, Jesse Koman. Zijn nabestaanden onthulden de naam en de nieuwe boot wordt vooral gebruikt om nieuwe strandwachten op te leiden. Het is Pinkster 3, de dag na Pinksteren. Vooral op Walcheren wordt dat nog gevierd met ringrijcompetities in Koudekerke, Oostkapelle, Nieuwe Sint-Joosland en Oost-Soeburg. Jolanda Pladet van de Soeburgse ringrijders vertelt over de herkomst.
6: Vroeger was het zo dat de boerenknechten een extra dag vrij kregen. En dan mochten ze de paarden van de boeren mochten ze lenen. Dus echt folklore. En maakten ze er een wedstrijd van om de ring te gaan steken.
3: En in IJzendijken is het vandaag op Pinkster 3 de jaarlijkse Solex-rit. Daarbij nemen verklede mensen dorpsgenoten op de hak. En het weer in Zeeland, volop zon met soms wat sluierwolken, een zwakke zuidoostenwind en het kan 30 graden worden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Remco, dankjewel. Heb ik nog verkeersinformatie voor je. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal-Oost en Heerlen. Daar heb je de langste vertraging. Bijna 3 kwartier, 7 kilometer file staat daar. Komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, meldt de ANWB. Dan is het ook nog druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 11 kilometer, 13 minuten. Tussen Zwijndrecht en afrit Rotterdam Centrum op diezelfde A16... heb je 10 minuten extra vertraging. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel 5 kilometer, 5 minuten extra reistijd.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Bruce Springsteen met Human Touch. Het is 9:30 geweest en dat betekent dat het tijd is voor ons dagelijkse spelletje waarbij jij kans kunt maken op die Omroep Zeeland sokken. De kalender niet meer, maar wel de sokken, Veerle.
1: Ja, heerlijk. Als het 30 graden is, je sokken aan.
0: Die wil je echt aan, ja.
1: Je kunt ze maar hebben.
0: Je kunt ze ook gewoon in je kast leggen en bewaren tot het moment dat je wel weer sokken aan wil.
1: Oh ja.
0: Maar dan moet je wel eerst het goede antwoord weten op de volgende opgave die Veerle voor jou heeft bedacht.
1: Hoe heet de nieuwe boot van de reddingsbrigade op het band? Op het zwembadstrand. Op het Banjaardstrand.
0: Komt niet meer goed.
1: Nee,
0: doe
1: hem
0: nog
1: goed.
0: Even één keer.
1: Hoe heet de nieuwe boot van de reddingsbrigade op het Banjaardstrand?
0: Als jij de naam van de boot weet, dan bel je 0118-499-999. Appen mag ook, maar zoals je weet, bellers gaan voor.

0: niet zijn wat je net in het nieuwsoverzicht bij Remco hebt gehoord, of wat op onze website of in onze app staat. Veerle, de opgave van vandaag.
1: Hoe heet de nieuwe boot van de reddingsbrigade op het Banjaardstrand?
0: Goedemorgen, Nel.
2: Goedemorgen.
0: In West-Soeburg.
2: Ja.
0: Hoe heet de boot?
2: Jelle.
1: Oei.
0: Je zit wel in de buurt, maar ik denk dat je twee letters verkeerd hebt. Je mag nog een tweede poging wagen. Het leek wel alsof of iets anders.
1: Het is wel een vreemde naam.
2: Nee, er was geen zucht hier van onderaan.
0: Het was een grote zucht. We zullen het eventjes nog... Dus niet...
2: Ja, sorry, maar dan is het misschien Jens.
0: Nee, dus je hebt, zeg maar, je zei Jelle en ik zei je hebt de twee letters verkeerd in het midden.
2: Nee, dat zou ik echt niet weten.
0: Oh, we hebben nog iemand aan de lijn, Nel. Zal ik eens heel even kijken wie we hier aan de lijn hebben. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat moet het dan wel zijn?
3: Yes, sir.
0: Ja, Nel.
2: Ja, tuurlijk.
0: Zonde, gaat die sokken aan je neus voorbij?
2: Ja, het is toch geen weer om sokken aan te doen.
0: Zo is dat. En genoeg pogingen nog om... We hebben de hele week nog, hè, dus we horen je vast nog wel weer een keer. Hé, hey, dankjewel. En ik hoor een bekende stem, maar ik kan er nog even geen naam op plakken.
3: Ja, dat klopt. Co.
0: Dag, Co. Ja, die sokken zijn dan in ieder geval de verlotingsplek voor jou. En mogelijk dan die sokken dus ook voor jou.
3: Ja, dat ligt er dan. Ik heb nog een paar te goed van afgelopen vrijdag.
0: Oh ja, maar die worden zo snel nog niet verstuurd, hoor.
3: Ja, maar dan zouden ze voetballen, want ze wisten mijn nummer niet of zo.
0: Oh, nou, blijf dan zo eventjes hangen, dan ga ik het eventjes allemaal goed voor je regelen. Maar goed, dan krijg je vandaag opnieuw een verlotingsplekje van ons. En dank voor het meedoen. In de app kwam die ook al een paar keren voorbij. Van Leni en ook van Erlin. En iemand dacht dat de boot Banjaard heette. Ik denk dat wij daar zo over struikelden. De nieuwe boot dus van de reddingsbrigade op het Banjaardstrand, die heeft dus de naam Jesse gekregen, vernoemd naar een van de oprichters van de Domburgse reddingsbrigade.

0: Yeah. Talk to me. Goes heeft een nieuw handzenuwcentrum. En dat heet HANDS. Vorige week is dat officieel geopend. Een van de mensen achter dit centrum is Inge Schilder uit Goes. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hard aan gewerkt de afgelopen maanden.
1: Ja, maanden, jaren kan je misschien wel zeggen.
0: Ja.
1: Het idee is echt wel in 2023 ontstaan.
0: En waarom wilden jullie graag jullie eigen centrum oprichten?
1: Verschillende redenen. Zagen dat patiënten lang moesten wachten, bijvoorbeeld met handzenuwklachten. Wat resulteert in dat mensen slecht slapen, veel pijn hebben en lang moesten wachten met hun onderzoek en diagnose en behandeling. Ik doe dit werk al jaren in het ziekenhuis.
0: Mm-hmm.
1: Maar de plastisch chirurg van het centrum is tevens een goede vriend van mij. Dus ik besprak met hem van, goh, dit kunnen we ook buiten het ziekenhuis doen. En toen zijn we daar een beetje over gaan brainstormen. En hebben we dit plan opgezet. Waardoor we de mensen ook sneller kunnen helpen. En ja, een soort aanvullende bijdrage geven in de zorg in Zeeland.
0: Ja, precies, want hiervoor kon je dus hier, en dat kan natuurlijk nog steeds, kun je daar gewoon ook mee naar het ziekenhuis. Vanuit jullie kant dus echt bedoeld om die wachttijd een beetje te drukken. Wat voor soort klachten helpen jullie allemaal? Is dat heel breed?
1: Het zijn eigenlijk alle handzenuwklachten, armzenuwklachten, die niet vanuit de nek komen. Dus geen nekhernia of dat soort problemen. Maar bijvoorbeeld het heel bekende carpal tunnel syndroom. Dat is de zenuw in de pols die kan bekneld zitten. En dat geeft heel veel slapende handen, tintelingen, pijn. Maar ook de zenuw in de elleboog, de ulnaropathie, met een moeilijk woord.
0: Ja, ik wou zeggen, dat zegt mij natuurlijk helemaal niks. Gelukkig jou wel.
1: Ja, precies. Maar dat geeft allemaal klachten aan de vingers, de hand, de arm.
0: En daar zorgen jullie ervoor dat dat verholpen wordt?
1: Ja, dan kunnen ze bij ons terecht en krijgen ze meteen bij mij het onderzoek. Dus ik doe wat testjes om te kijken of het ook echt dat syndroom is. En dan komen ze gelijk bij de neuroloog die de uitslag geeft. En dan wordt er meteen een behandelplan gemaakt. Direct een injectie of een spalk. En eventueel heel snel daarna de operatie als het nodig is.
0: Ja, en in welke zin zijn jullie dan weer anders dan het hand- en polscentrum wat ook in Goes zit?
1: Wij werken zelfs nauw samen met het hand- en polscentrum. Wij zitten ook in hetzelfde gebouw.
0: Mm.
1: Maar die hadden niet zeg maar die zenuwdiagnostiek. Dus wat wij doen, die onderzoeken en behandeling van de zenuwen, dat zat er nog niet. Het hand- en polscentrum was meer revalidatie, fysiotherapie, andere takken, maar niet de zenuwen.
0: En hoe vindt het ziekenhuis het eigenlijk dat jullie dat zijn begonnen?
1: Ik heb zelf nog niemand gesproken daar. Ik heb daar zelf jarenlang gewerkt, dus ik ken iedereen heel goed. Mijn oud-collega's zeg maar, die zijn heel enthousiast en vinden het leuk voor me. En ik hoop dat ze ook gewoon het fijn vinden dat wij een bijdrage leveren aan het weghelpen van die wachttijden.
0: Ja, want als je je pols natuurlijk, of als je zenuwpijn hebt, dan wil je dat het liefst zo snel mogelijk in ieder geval bekeken en als het even kan behandeld hebben.
1: Ja, toch? Dat lijkt me alleen maar fijn voor iedereen dat het nu een beetje kortere wachttijd geeft.
0: Ja. Is het een droom voor jou die uitkomt? Je eigen centrum waar je mensen kunt helpen met natuurlijk je collega's en de plastisch chirurg?
1: Ja, zeker. Ja, het is voor mij heel bijzonder omdat ik dit werk op zich in het ziekenhuis al 30 jaar doe, of langer. Maar nog nooit een eigen behandelcentrum heb gehad. Dus dat is echt wel inderdaad, ja, als je het een droom wil noemen, ik ben er wel heel trots op, ja.
0: In ieder geval net geopend in Goes dus, dat handzenuwcentrum HANDS. Inge Schilder, ik wens je heel veel succes en ik hoop dat je veel mensen kunt helpen om er wat beter uit te komen, zeg maar.
1: Ja, dat hoop ik ook. En dank je wel. Don't tell the

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl. Let's
10: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
14: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Een paar meldingen van de ANWB. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Bij afrit Middelburg-Oost naar de N57 richting Veren staat een kapotte vrachtauto. De verbindingsweg is daar dicht. Er is ook een ongeluk gemeld op de E19 over de grens richting Antwerpen. Dus dat betekent dat je op de A16 Rotterdam richting Breda, dat daar een omleiding is ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Omrijden is dan via de Berg op Zoom, de route A4. En op de A4 stond net ook een korte vertraging, maar die verdwijnt weer van mijn scherm. Op de A16 Rotterdam richting Breda is het wel druk op verschillende plekken. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 4 kilometer 12 minuten. En tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum 8 kilometer file. Daar sta je een kwartier in de file.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
16: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes,

0: met Zoe.
1: Oeh, en mijn tafel die schiet in één keer omhoog. Dat is toch vervelend.
0: Zoe.
1: Er zit hier een knopje bij de tafel, Veerle. En als je daar soms iets met je buik te ver tegenaan gaat...
2: Ja, je bent niet de eerste.
1: Dan gaat die tafel omhoog. Dus dat is altijd vrij ingewikkeld. Wat ik wilde zeggen, goedemorgen en welkom. Welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er tot 12 uur, hè?
2: Ja.
1: Op de radio. Ook meekijken kan je via de televisie of via de website of de app. En over 3 weken, weet je dan wat er is?
2: Delta Ride for the Roses.
1: Goh, in één keer goed gegooid.
2: Ja, nou, alsof ik...
1: Was ook alsof je het niet wist, hè. Er zit er al een hele vriendelijke meneer naast jou. Want elke week spreken we iemand die bij dat evenement betrokken is. Vandaag is dat Antoine van Goedhem. En ik spreek hem zo na de Jonas Brothers.

0: What a man gotta do. In het tweede weekend van juni, dat is over een kleine 3 weken... is de Delta Ride for the Roses. Bijzonder evenement waarbij honderden deelnemers samen in beweging komen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. De komende tijd hoor je hier bij Omroep Zeeland tot die Delta Ride for the Roses verschillende verhalen van mensen die betrokken zijn bij het evenement. Antoine van Goetem uit Goes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vandaag ben jij dat.
1: Ja.
0: Vorig jaar meegelopen als vrijwilliger bij Delta Ride for the Roses en ondertussen commissielid start en finish van Midden-Zeeland.
1: Ja, klopt. Ik ben daar voor gevraagd of ik daar een steentje bij wou dragen ervoor.
0: En vorig jaar dan als vrijwilliger, dat is dan wel snel ineens de stap naar commissielid.
1: Nou ja, toen was eigenlijk al de vraag of ik het wou worden. En toen heb ik als het ware een snuffelstage gelopen om eens te kijken hoe het allemaal ging. En of ik eventueel zitting wou nemen, omdat ze wisten dat er toch een aantal mensen afscheid zouden nemen. En of ik die functie op me zou willen nemen.
0: Ja, en wat doe je precies als commissielid start en finish?
1: Wij regelen alles gereed zetten, zorgen voor je materiaal, de draanghekkers, het podiumwagen, vlaggen, alles. Dat alles geregeld is. En de tekeningen voor de vergunningen en al, die worden dan ook door ons gemaakt. Mm. En ja, dat is een heel werk.
0: Ja, je hebt gelukkig wat ervaring als bestuurslid bij VV Kloetingen.
1: Ja, ik ben zelf 24 jaar bestuurslid geweest bij Kloetingen als wedstrijdsecretaris. En ja, daar heb ik wel ook wel wat organisatorische wedstrijden meegemaakt, als het ware.
0: Ja, en is het dan nu nog druk in aanloop naar die het is bijna over 3 weken of kleine 3 weken. Of heb je het meeste wel gedaan nu geregeld?
1: Het meeste is gedaan, maar onze grootste zorg is nu eigenlijk nog voldoende vrijwilligers. Dus we zenden voor het opbouwen van de start en finish. En ja, we hadden een hele pool, maar ja, de vergrijzing slaat daar behoorlijk aan toe.
0: Hmm. Dus bij deze gelijk even een oproepje.
1: Er is zeker nog een oproep. Mensen, wil je nog helpen? Sta voor de vrijdagmorgen zeker. Of en de zaterdag. Ga even naar onze site en geef je op als vrijwilliger.
0: Ja, dat gaat dan om vrijdag 12 juni of zaterdag 13 juni.
1: Ja.
0: In Goes.
1: In Goes.
0: De start. Dus,
1: bij de Zeelandhallen en op de Grote Markt.
0: Ja, dus mocht je kunnen en mocht je willen helpen, ga dan vooral even naar de website of laat het even via ons weten via 0118 499999. Dan brengen we iedereen wel in contact met elkaar. Je bent dus jarenlang bestuurslid geweest. Daar stopt hij uiteindelijk mee. En nu toch gekozen voor Delta Ride for the Roses om opnieuw je vrije tijd weg te geven. Waarom dit evenement?
1: Ja, 4 jaar geleden is mijn vrouw overleden aan de verschrikkelijke ziekte kanker. Toen had ik gezegd, joh, ik ga eens even een stapje terug doen. Even voor mijn eigen en voor mijn 2 zoons wezen te
0: gaan. Ja.
1: Maar ja, dan gaat toch het bloed weer kruipen. Waar, als je eenmaal bestuurlijke ervaringen hebt, ja, dan ga je dat toch ondervinden dat je dat ook leuk vindt. Toen werd ik benaderd en ik zei ja, dat is iets waar ik echt wel weer mijn eigen voor in wil zetten. En zeker om het goede doel.
0: Ja, de voetbal was dan leuk, maar dit is natuurlijk in die zin een ander doel. Iets wat heel dichtbij ligt dicht bij je hart ligt, omdat je hebt gezien wat het kan doen met iemand.
1: Ja, klopt. En ik dacht eigenlijk, goh, het is veel minder werk dan bij de voetbal. Want het is een heel jaar door. Maar ik heb inmiddels wel ontdekt dat de Ride for the Roses organisatie ook een heel jaar doorgaat. Van vergunningen tot aan alle materialen beschikbaar te zoeken.
0: Daar denk je niet over na als je er daar natuurlijk aan meedoet.
1: Nee, maar dat is altijd. Hè. In een cv of een sollicitatie, zoiets, zeggen ze altijd maar een paar uurtjes werk op een week.
0: Maar stiekem is dat natuurlijk dan toch wel een beetje meer. Een groot deel van de opbrengst gaat naar KWF, maar ook regionale doelen.
1: Ja, klopt. Onder meer het Klarenhofje in Goes, weet ik dat dit jaar een van de regionale doelen is. En als vrijwilliger mochten we wel eens in een vergadering zelf regionale doelen aangeven. En dat kwam bij mij eigenlijk als eerste op, omdat mijn vrouw daar een aantal maanden gezeten heeft. En het kwam daar echt als een warme deken, heb ik dat ervaren.
0: Mm.
1: En ik dacht, nou, als er dan een regionaal doel is, dan geef ik Klarenhofje op. En laat nou net Klarenhofje ook een van de regionale doelen zijn.
0: Ja, mooi is dat dan. En zeker omdat je dan zelf ook weet hoe bijzonder het is om daar de tijd samen nog te mogen doorbrengen die er is. En hoe belangrijk het is. Dat zij zijn natuurlijk afhankelijk van donaties.
1: Ja, klopt. En die zijn natuurlijk. Er zijn heel veel activiteiten die daar georganiseerd worden. Maar ook ik zag toevallig gisteren op Facebook dat er bijvoorbeeld met Pinkster ook weer een heerlijke maaltijd verzorgd is. Maar er zijn ook muziekoptredens vaak. Dat zullen wel vaak ook wel goede mensen zijn die dat vrijwillig komen doen.
0: Mm.
1: Maar er zijn altijd kosten die
0: doorgaan.
1: Die doorgaan.
0: Ja.
1: En dat toch vanuit giften voor een klare hofje ook besteed worden. En dat is onder meer dit, als het ware.
0: Heb jij in je omgeving nog mensen die mee gaan fietsen?
1: Ja, wij elk jaar hebben wij al met als familie al met een hele groep gefietst. Vriendinnen ook van mijn vrouw. Die toen echt vriendinnen waren. En elk jaar, zeker met de ladies rides, zijn er altijd nog die mee fietsen. En zelf heb ik gezegd, ik wil kost wat kost op zondag in Terneuzen fietsen.
0: Ja.
1: Ook met een aantal familieleden.
0: Omdat je zelf natuurlijk verantwoordelijk bent voor start en finish Midden-Zeeland. Kun jij gaan genieten zondag van en extra aan je vrouw denken in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Ja, klopt. En dan ben ik ook toch op het einde van de dag wordt dan het eindbedrag bekendgemaakt. Dan kan ik daar ook gewoon weer bij zijn. Dus ik heb verder rest geen bemoeienis met Terneuzen als het ware.
0: Valt het je mee of tegen tot nu toe al het geregel?
1: Ik had gedacht dat er iets minder werk was. Ben ik eerlijk in.
0: Maar het is nog steeds leuk.
1: Het blijft nog steeds leuk.
0: Gelukkig. En fijn dat er dan ook nog ruimte is om zelf die dag te kunnen fietsen. En met elkaar te zijn. Ter nagedachtenis aan je vrouw en alle mensen die die strijd tegen kanker voeren. Of verloren hebben helaas. Antoine van Goetem, ik wens je nog veel succes met de laatste voorbereidingen. En ook een heel mooi weekend dan op 12, 13 en 14 juni.
1: Dank u wel.

0: Tina Turner, Let's Stay Together. Zou het iets voor jou zijn? Zo ver fietsen? Nou, voor het goede doel?
1: Ik vind het heel mooi voor het goede doel. Maar ik denk, ik voel gelijk mijn stuitje als ik er aan denk om zo lang op een fiets te zitten. Nou, ik ben niet zo van het wielrennen en zo. Dat heeft me nooit gepakt. Maar ik denk, ja, zo samen met zo'n
0: doel.
1: Dat denk ik wel dat heel, heel fijn kan voelen.
0: En je kan ook korter fietsen. 25 kan je nog wel op een gewone fiets, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is nog wel, wel te doen. Ja, ik heb hem één keer wel gefietst. Dat was toen de landelijke Rijd voor de Roses voor het eerst naar Zeeland kwam. En toen heb ik er eigenlijk, ben ik er eigenlijk een beetje soort ingeluist. Dus er een fiets op mijn stoep stond. Ik heb het hier al wel eens verteld. Ik stond toen nog achter de bar als vakantiewerk. Toen zei ik, ja, als jullie morgen een racefiets voor mij regelen, dan doe ik mee. Ja, en die stond er de volgende ochtend.
1: En hoe ver moest je toen fietsen?
0: 100.
1: En
0: toen kwam ik in Goes aan en toen bleek er geen plek meer in busje. Ben ik ook nog naar huis gefietst. Maar dat ging eigenlijk verrassend goed. Ik had niet zo heel veel getraind. Maar goed, toen was ik een jaar of 20, denk ik. Dat ging eigenlijk best wel prima. Daarna ook nog best wel vaak gefietst. Maar nu eigenlijk al jaren weer niet gedaan. Maar ik vond het altijd wel heel erg leuk. Het is ook wel een bepaalde manier van, vind ik ook, van vrijheid. Je ziet het landschap lekker en je gaat net wat harder dan dat je aan het wandelen of gewoon fietsen bent. En dan vaak in een clubje, een beetje uit de wind fietsen. Vond ik altijd wel lekker hoor, zo achter iemand hangen. Daar was ik misschien wat meer van dan op kop.
1: Goh.

0: terugkieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Straks krijg je weer je wekelijkse energietip. Eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En daarvoor is hier Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De beheerders van de Sint-Barbara-kerk in Breskens proberen met een petitie te voorkomen dat het gebouw wordt verkocht. In de kerk staan de beelden van de overleden priester en kunstenaar Omer Juliette. En die passen eigenlijk alleen in die kerk, zeggen ze.
4: Alle beelden zijn niet zomaar beelden. Elke beeld heeft een symbolische betekenis. Elk beeld heeft een verhaal. En dat maakt het zo bijzonder. Als je de beelden hier weghaalt, is het verhaal ook weg.
3: Het parochiebestuur wil het gebouw verkopen omdat er geen diensten meer in zijn. Als dat inderdaad gebeurt, worden de beelden over andere kerken verspreid. De gezamenlijke provincies en gemeenten willen per jaar 1,5 miljard euro van het Rijk voor onderhoud van bruggen, tunnels, sluizen en kades. Door het hele land is er achterstallig onderhoud, zoals bij de Zeelandbrug en bruggen bij Tolen. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas dreigen langdurige afsluitingen als er geen extra geld komt. De reddingsbrigade op het Banjaardstrand op Noord-Beveland heeft een nieuwe reddingsboot in gebruik genomen, de Jesse. Die is vernoemd naar een van de oprichters van de Domburgse reddingsbrigade, Jesse Koman. Zijn nabestaanden mochten de naam onthullen. De nieuwe boot wordt vooral gebruikt om nieuwe strandwachten op te leiden. En het is Pinkster 3, de dag na Pinksteren. Vooral op Walcheren wordt dat nog gevierd met ringrijcompetities in Koudekerken, Oostkapelle, Nieuwe Sint-Joosland en Oost-Soeburg. Jolanda Pladet van de Soeburgse ringrijders vertelt over de herkomst.
5: Vroeger was het zo dat de boerenknechten een extra dag vrij kregen. En dan mochten ze de paarden van de boeren mochten ze lenen. Dus echt folklore. En maakten ze er een wedstrijd van om de ring te gaan steken.
3: En in IJsendijken is vandaag de jaarlijkse Solex-rit. En dan het weer in Zeeland. Volop zon met soms wat sluierwolken. Een zwakke zuidoostenwind en het kan 30 graden worden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Lonneke, dankjewel. Heb ik nog verkeersinformatie voor je. De N256 Zierikzee richting Goes tussen Colijnsplaat en afrit Wolfartsdijk file van 3 kilometer. Je doet er 6 minuten langer over. De A58 dan, berg op Zoom richting Vlissingen bij afrit Middelburg-Oost. Naar de N57 staat een kapotte vrachtauto. De verbindingsweg is daar dicht. En de A16 Rotterdam richting Breda, daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Er is op de E19 richting Antwerpen een ongeluk gebeurd. Omrijden wordt geadviseerd via Bergen op Zoom via de A4. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum sta je een kwartier in de file.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid.

0: Billy Joel met The River of Dreams. En elke dinsdag is ook de dag dat jij een energietip krijgt van Theo van der Sluis van Zeeuwwind. Hij is al in de studio. En heel even kort, Theo, we gaan heel even terugblikken op iets van eerder. Hè? Een vraag van eerder.
1: Ja, we hadden het over koken. En mensen vroegen zich af of dat je water eerst moet koken in een waterkoker voordat je het op het gasfornuis zet.
0: Jij hebt dat uitgezocht en daar gaan we het zo over hebben.

0: George Ezra, Anyone for You. Gasprijzen stijgen, maar ook de kosten voor elektriciteit. Ja, en energie besparen kan nu serieus geld opleveren. Ja, en elke week geven we in Goedemorgen Zeeland een goede bespaartip. Theo van der Sluis, manager bij Zeeuwind. Jij weet alles van duurzame energie, het verduurzamen van je huis. En we gaan nu even terug naar iets waar we in de eerdere uitzending van Goedemorgen Zeeland over hebben gehad. Over moet je water eerst koken in een waterkoker? Dus dat zeg maar slimmer. En het dan op het gasfornuis zetten.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik wist er toen geen antwoord op, want sommige dingen moet ik ook even uitzoeken. Het is niet dat ik de hele dag met waterkokers bezig ben. Dus ik dacht, nou, daar zal ik eens een paar uitzendingen later even op terugkomen als ik het helemaal heb uitgezocht. En de efficiëntie van een waterkoker is vrij hoog. Dat is 90%, omdat dat ding is gebouwd voor één ding en dat is het koken van water. Dus ofwel het element zit in het water of er vlak onder. Dus het heeft een hele hoge efficiëntie. En als je dan kijkt, zeg maar, met betrekking tot je gasfornuis. Gas heeft maar 30-40% efficiëntie. En dan vragen mensen hoe komt. Want gas heeft een hele hoge brandtemperatuur. Alleen, hoe komt dat? Heel veel warmte verdwijnt onder je pan

0: kookplaat op, dan de pan en dan pas wat er in de pan zit. Dus dan heb je ook een lage efficiëntie. Dus dan is de waterkoker eigenlijk ook nog steeds slim om te doen. Maar wel een stuk minder dan gas. En inductie, ja, daar is het eigenlijk om het even. Want inductie werkt weer op een andere manier. Die maakt eigenlijk gelijk wat er in je pan zit. Mits je de juiste pan hebt. Want dat is wel heel erg belangrijk. Die doet dan tussen de 85% en 90% efficiëntie, zeg maar.
1: Ja, want je pan moet heel goed contact maken bij inductie. Heel plat zijn, waardoor...
0: En het moet eigenlijk ook een speciale inductie... Dus ze moeten plat zijn, want het werkt met magneten. Maar eigenlijk moet de pan ook nog speciaal zijn. Dat niet de pan heel erg opwarmt, maar wat erin zit. En dan wat erin zit, dat verwarmt dan weer je pan op. Dus dat werkt ook weer echt wel heel, heel anders.
1: Ja, dus daar kook je op inductie. Je hebt goede pannen, hoef je die waterkoker in principe niet te gebruiken. Bij alle andere oplossingen is het veel sneller.
0: Ja.
1: En dus ook duurzamer om het op die manier op te warmen eerst.
0: Ja, en ga dan geen 2 liter verwarmen, zeg maar. Als je maar
1: 1 ei moet koken.
0: Precies, dat is ook een beetje zonde. Maar het is, als je 1 liter water kookt in een elektrische waterkoker, dan is het ongeveer 0,1 tot 0,15 kilowatt per liter. Dus dat is echt vrij weinig. Dan heb je natuurlijk ook nog kokend waterkranen. De boilers in de keukenkastjes.
1: Ja.
0: Je hebt verschillende daarin. Je hebt de normale boiler, die heeft heet water. En de echt kokend kraan optie. Maar die zou ik ook niet aanschaffen om alleen je water voor je gasfornuis te verwarmen. want dat ding dat verbruikt ongeveer 2 tot 3 kilowatt per dag. En dat kost 200 tot 300 euro per jaar.
1: Oh, dat is ook nog best wel een serieus bedrag.
0: Ja, dat is echt een serieus bedrag.
1: Denk niet dat de waterkoker dat haalt als je die per dag zou aanzetten.
0: Want een kokend waterkraan die verwarmt het constant onder hoge druk. En het is ook 110 graden. Mensen vragen zich ook wel eens af. Dat was ook een vraag van de vorige keer. Van, is het wel heet genoeg? Maar het is echt 110 graden. Maar dat kost heel veel op een jaarbasis. Het is wel heel handig. Hè? Je hebt gelijk warm water. Dat hoeft niet eerst van de gijzer of van de cv-ketel te komen. Je hebt dus ook kokend water voor je thee. Maar ook daar was een vraag over.
1: Van... Ja, daar kijken we even naast jou.
0: Nee, ja, dat was
2: nee, van, oh, van de andere collega.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja. Met E en het eindigt op sla.
0: Ja.
1: sla.
0: Want die vond de thee niet lekker uit de kokend waterkraan.
1: Oh.
0: En haar optie, eerste gedachte was van... joh, is dat niet omdat het niet kookt? Maar het kookt dus echt, want het is 110 graden. Maar toen dacht ik van, ja, waarom is dat dan? En daar ben ik achter gekomen... Ik wist het ook niet. Dat ding staat onder druk. En dat is constant kokend water. En als je water heel lang kookt, dan gaat de zuurstof eruit.
1: Oh.
0: En de zuurstof maakt dus ook de smaak eigenlijk van je thee. Buiten groene thee, want als je groene thee, dan moet geen kokend water overheen. Maar als er geen zuurstof in je water zit, dan smaakt thee dus ook heel erg anders. En daarom zeggen mensen vaak van, nou, ik wil het niet uit mijn kokend waterkraan. Ik doe dan toch even, zeg maar, met een keteltje het verwarmen of gewoon. Want dan blijft die zuurstof er wel in zitten. En
1: wat een fijnproever is die Elsa.
2: Ja. Ik dacht, die zit weer moeilijk te doen over niks. Maar heeft ze er weer gelijk?
0: Nee, ze heeft,
2: ongekend.
0: Ze heeft echt gelijk.
2: Ik moet wel zeggen, Theo, je hebt echt veel invloed op mijn leven, weet je dat?
0: Oh.
2: Nee, maar de vorige keer zei ik van, nou, ik kook altijd eerst dat water in die waterkoker. En toen zei jij van, ja, volgens mij, die waterkoker verbruikt best veel. En nu heb je het uitgezocht, blijkt dat anders te zijn. Maar ik heb gelijk de afgelopen weken gewoon mijn water in de pan gekookt.
0: Oh.
2: Gisteren nog dacht ik, ik denk aan Theo Veerle, je hoeft niet in de waterkoker. Maar nu ga ik vanavond het natuurlijk weer anders doen.
0: Als je op gas kookt, dan is dat wel...
2: Ja, ik kook op gas.
1: Ook als het een klein pannetje is? Stel dat je alleen een ei wil koken in een klein pannetje waar net twee eieren in passen.
2: Dat is ook weinig in de koker dus natuurlijk.
0: Ja, dan moet je geen liter water in de koker doen.
1: Nee, dat zou een beetje zonde zijn.
0: Ja, echt wel zonde. Of je wil gelijk een glas thee daarna. Maar nee, je moet wel echt dat water in de waterkoker afstemmen op wat je in de pan nodig hebt.
1: Dus eigenlijk gewoon je pannetje vullen, waterkoker open, pannetje water in de waterkoker. Ja. En dan weet je dat je precies genoeg hebt.
0: Ja, dat is het slimste. En dan kost dat eigenlijk minimaal qua stroom. En als je wel een kokend waterkraan hebt, ja, dan kan je het beter daar gelijk uit tappen. Want dat ding staat toch aan.
2: Die staat dus echt continu te koken. Dus als jij vraagt, daarom geeft hij het gelijk.
0: Ja.
2: Ja, het is eigenlijk een idioot apparaat. Dat wil je zeker niet zeggen.
0: Nee. In basis, als je van het gas af wil, zijn dat wel hele goede opties. Maar dat moet je wel meenemen in je algemene berekening, zeg maar. Van wat ga ik doen? Maar hij kost best veel geld door een jaar heen.
1: Ja. Maar wat jij zegt, 200 tot 300 euro, dat is toch

0: gewoon, zeg maar even grofweg gerekend, €25 per maand. Zeker om wat je extra kwijt bent aan een kokend waterkraan.
1: Ja.
0: Ik ga weer twijfelen, want als het goed is komt er een nieuwe keuken bij ons. En er staat nu zo'n kraan ingetekend. Maar dan denk ik, ja, misschien kan ik toch beter maar gewoon dat waterkokertje houden. Wat we nu hebben, dat werkt ook prima.
1: Op termijn denk ik dat het goedkoper is, ja.
0: Oh, dan ga ik weer twijfelen. Ja, dat is die invloed, Veerle.
2: Ja. Theo verandert je leven. Ja.
0: Nou ja, en het is ook goed om erover na te denken dat we met z'n allen wat duurzamer leven en kijken waar je kan besparen. Het is natuurlijk goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Voor volgende week hebben we het over, heb jij het over met Elsa, is dan weer terug, zonnepanelen.
1: Ja.
0: Misschien handig om daar een kleine toelichting op te geven en dat de luisteraar de vragen daarover kan insturen.
1: Je hebt twee verschillende soorten mensen op dit moment, met en zonder zonnepanelen. De mensen zonder zonnepanelen die denken, nou, ik ga ze niet meer aanschaffen, want ik hoor alleen maar om me heen dat die dingen geld kosten. De mensen met zonnepanelen denken van, ik ga ze op marktplaats zetten, want in 2027, als de salderingsregeling eraf gaat, dan gaan ze maar geld kosten. En dat is niet zo. Alleen het verdienmodel erachter is wel wat anders. En daar kom ik dan volgende week op terug.
0: Ja, en wel, als je ze hebt, wel of geen batterij. En hoe groot moet je batterij dan zijn? En is dat het waard, de investering, tegenover hoe vaak je het gebruikt? Nou, kortom, vragen genoeg om volgende week te behandelen. Heb jij nog een specifieke vraag over zonnepanelen, over het gebruik of over de aanschaffen van een batterij, Theo? Die beantwoordt ze met alle liefde volgende week weer in Goedemorgen Zeeland, rond hetzelfde tijdstip op dinsdag, iets na 10:30. Theo, dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Grace Jones, La Vie en Rose. Ja, ik vind het toch ook wel weer mooi, Veerle, dat jij dan ook zo zegt... Ja, jij zei de vorige keer, dat kan je beter maar gewoon op het gasfornuis zetten. Je gelooft Theo op zijn woord natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Gewoon.
1: Ja, en, ik denk, dit het gelijk is de expert. Toe. Ja.
0: Schitterend.
1: Je kan mij alles wijs maken. Nee, dat is niet waar.
0: Nou ja, ik ben wel vaak van het waterkoken. Was ik al van het waterkoken. Ik vond het ook vooral, voor mij was het meer vanuit efficiëntie. In het waterkoken is het gewoon sneller.
1: Ik deed het dus altijd. En precies om deze reden. En ik had daar altijd, met mijn vriend zei ik altijd, jij moet dat ook doen. En daarom had ik het tegen Theo gezegd van, werkt dat nou?
0: Nou, tot in de puntjes uitgezocht met de kilowattuur erbij. Het werkt dus inderdaad. Zeker als je op gas kookt. Op inductie hoef je het dus niet te doen, want dan is het om het even. En dan is het eigenlijk alleen maar extra werk. Mooi altijd, die wekelijkse tips van Theo waar we iets mee kunnen. Nou, straks na 11 uur gaan we eens even horen of de Zeeuwse vliegervrienden nog de lucht in zijn gegaan.
1: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, want het was wel heel erg... windstil dit weekend.
0: Ja, er stond wel een beetje einde van de middag is een beetje een briesje. Ja. Maar echt heel hard gewaaid heeft het niet. Ze maken heel veel vliegers ook zelf. Hè. En de bedoeling was dit Pinksterweekend ze in de lucht te laten. Nou, of dat gelukt is, dat hoor je zo meteen. Want dan spreken we een van de mensen van die Zeeuwse vliegervrienden.

0: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
5: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Dan nog melding van de ANWB over de N256. Zierikzee richting Goes. Tussen afrit Kortgene en afrit Wolfartsdijk. 4 kilometer sta je daar in de file. Daar doe je een kleine 10 minuten langer over. En de A16 Rotterdam richting Breda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Omdat er een ongeluk is gebeurd op de E19 richting Antwerpen. Omrijden moet via Bergen op Zoom. Via de A4. En daar is het dan ook wat drukker. Tussen Steenbergen en Bergen op Zoom staat op dit moment een file van 6 kilometer. 12 minuten extra rij. Nog een laatste melding over de A58. Breda richting Bergen op Zoom. Tussen knooppunten Stok en Bergen op Zoom Oost. 4 kilometer, 5 minuten.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
14: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
15: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid.

0: En het laatste uur van Goedemorgen Zeeland zijn we begonnen met Matt Simons. Met Matt Simons. Ik krijg nog een vraag in de app voor jou, Veerle.
1: Even kijken.
0: Het met je broedse kip is.
1: Oh, nou dan heb ik goed nieuws. Ja, even voor de mensen die dit nu voor het eerst horen. Ik had een broedse kip en die wilde dus op haar eieren blijven. En die wilde dan ook niet lastiggevallen worden door hanen. En mijn haan, lekker aan het puberen is, die wilde dat wel. Dus Het was echt chaos in het kippenhok en het was niet leuk. Dus ik de broedse kip steeds eens proberen te redden en apart te houden.
0: En toen had Carla nog de suggestie gedaan van stop die kip even met zijn kont in de emmer.
1: Ja, en toen had ik dat toch niet gedurfd, omdat dat erg stressvol schijnt te zijn. En het was mijn favoriete kip, Chardonnay Mercedes.
0: Wat een naam!
1: Ja, je moet wat. Maar in ieder geval, daar gaat het goed mee. Ze is broeds af. Ik heb haar eigenlijk elke dag uit het kippenhok gedaan met de deur dicht. Dat ze niet terug kon gaan broeden. En dan blijft, als de tocht maar onder de dorp komt, dan koelt ze af. En dan gaan die hormonen eigenlijk net hetzelfde systeem met kip in het water. Ja, dat afkoelen zorgt voor het verdwijnen van die hormonen.
0: Gelukkig was het nog niet zulk heet weer dan tot eind vorige week.
1: Anders had het misschien wel een stuk langer geduurd. Maar ze loopt weer gezellig met heel de kliek, of noem je dat, een totem.
0: Jij bent van de kippen, ik niet.
1: Ja, dat zei mijn moeder nou laatst, daar had ik nog nooit van gehoord. Een clubje kippen. Nou ja, misschien is er nog een luisteraar die het weet. Kudde kippen.
0: Kudde zou ik niet zeggen eigenlijk bij kippen, denk ik.
1: Nee, alles is wel.
0: Ja, nou gelukkig maar. En je haan? Is die ook nog blij dan?
1: Ja, die is weer wat rustiger. Misschien gaat de hitte heeft ook weer invloed op zijn hoofd. Dat hij denkt, het is al warm genoeg. Maar hij blijft een beetje. Ja, het blijft een puberhaan.
0: Ja, nou ja, dat zal misschien nog wel even duren. Hè? Puberen, dat kost wel tijd, wordt gezegd. Gelukkig gaat het dus weer goed met de kip van Veerle. Leuk dat je er even naar vroeg, Nel, via 0118-499-999. Dat en voor al je andere vragen zijn wij er nog. Tot 12 uur, natuurlijk ook hier op je radio.

0: Roxette met The Look. De Zeeuwse Vliegervrienden zijn een club van vliegeraars die je op Zeeuwse dijken en stranden kunt tegenkomen. Meestal met zelfgemaakte vliegers. En dit Pinksterweekend was het de bedoeling dat er weer gevliegerd zou worden. Piet Schrier uit Vlissingen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de grote vraag, hebben jullie kunnen vliegeren?
1: Ja, we hebben heel goed kunnen vliegen. Vooral de eerste Pinksterdag was een hele goede wind uit zee. Zonder storing, wat dan ook. En dat ging prima.
0: En met hoeveel waren jullie in de lucht?
1: Vliegers, een stuk of 25, 30 toch wel, ja.
0: Dat is denk ik een prachtig zicht.
1: Ja, ja, zeker. Wij vonden het wel een prachtig zicht, ja.
0: Ja, en dat zijn ook niet zomaar vliegertjes zoals je zeg maar de toerist ziet vliegen, zeg ik altijd maar. Hè? Maar er zitten serieuze afmetingen bij.
1: Ja, er zijn wel hele grote vliegers. Wij zijn van 4,5 meter breed en 2 meter hoog.
0: En is dat dan moeilijk ook om dan zeg maar in bedwang te houden? Of is dat juist wel makkelijk met een grote vlieger vliegeren?
1: Nou, je laat hem op aan één lijn en dan zet je hem vast aan een vast punt in het zand.
0: Hmm.
1: Dus dan heb je eigenlijk je handen vrij om iets anders te doen.
0: Ja, precies, want ik vind het soms nog wel eens moeilijk met zo'n klein vliegertje dan. Ja, het ligt misschien ook aan op welk moment ik vlieger, doordat er te weinig wind is. Dat, ja, voordat je het weet, ligt hij weer op de grond, zeg maar.
1: Ja, dan is het meestal te weinig wind.
0: Ja, ja, dus daar moet misschien nog iets geoefender in zijn. Want vanaf welke windsnelheid, zeg maar, kunnen jullie met die vliegers de lucht in?
1: Willen we eigenlijk heel goed kunnen vliegen, moet het wel een windkracht 3 zijn.
0: Ja,
2: en wat was dit weekend?
1: Tussen 3 en 4. Smiddags in Oostgevelle bij Zeecafé. Toen kwam er wel meer wind om 1 uur of 3.
0: Ja, en baal je dan ook als er te weinig wind staat? Dat je dan niet, ja, ben je met al die vliegers naar het strand gegaan en dan lukt het niet?
1: Ja, dat is gewoon jammer.
0: Ja. En dit weekend was er denk ik ook wel hartstikke druk op het strand. Is dat dan niet heel lastig?
1: Nou ja, dat ligt er een beetje aan als je zelf natuurlijk gaat vliegen. Maar het Zeecafé heeft ons uitgenodigd. En daar was een stuk strand en het was midden om 3 uur was het laag water. Dan heb je natuurlijk een heel groot strand in Oostkapelle.
0: Ja, dat scheelt dan natuurlijk weer.
1: Ja.
0: En jullie waren dus uitgenodigd op een stuk strand om met die vliegers er naartoe te komen. Wat zijn dan reacties van mensen?
1: De reacties waren heel goed. We hebben zelfs een paar applaus gekregen voor onze vliegers. Dus.
0: Wat leuk. En dan, ja. Daar doe je het dan ook wel een beetje voor.
1: Ja, dat is allemaal even iets leuk om te horen.
0: En wat is voor jou, waar zit voor jou het plezier van vliegeren in?
1: Het maken van de vliegers is een heel groot punt. En dan om uit te proberen en zien dat hij het goed doet. Dat is ook heel wat mooi. En de mensen die dus zeggen van, hey, dat is mooi, heb je mooi voor elkaar.
0: Ja, want we zien bijvoorbeeld een zeepaardje en verschillende draakjes aan één lijn. Heb jij een van die vliegers gemaakt?
1: Nee, die draakjes. Ik heb wel zo'n zeepaardje gemaakt, maar die is van een andere vlieger.
0: Maar hoe lang doe je daar dan over om dat zo mooi te maken?
1: Ja, daar heb je natuurlijk je patronen voor, net als kleding maken.
0: Maar hoe lang ben je er dan mee bezig, Piet?
1: Ja, zo'n zeepaardje denk ik dat je daar een uur of 10, 12 wel mee bezig bent.
0: Ja. Ja, en dan natuurlijk ook zorgen dat al die lijnen goed zitten, zodat die ook goed de wind pakt dan natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Mooi hoor. En ik vind het een fantastische hobby. En het is ook nog iets wat je echt wel moet kunnen, dat vliegeren.
1: Nou nee, iedereen kan dat vliegen.
0: Ja?
1: Vliegeren is niet zo moeilijk.
0: Oh, ik vind het er altijd...
2: Hij moet vooral goed gebouwd worden dus.
1: Hij moet goed gebouwd worden. En degene die de veel vliegers hier... kunt kopen, die zijn meestal goed getoond. Zeker als het een beetje wat duurdere vliegers zijn.
0: Mm. En als er dan maar genoeg wind staat, kan iedereen het, zeg jij?
1: Ja, ja. Tot winter 6 kan je bijna alles vliegen.
2: Maar ja, ik zie... wij hebben hier allemaal foto's en dan zie ik dus ook een vliegende koe. Nou, die heeft echt de vorm van een koe met een uier eraan en 4 poten en een staart. En dan denk ik, hoe kan dat? Ja, hoe kan zoiets nou in de lucht blijven hangen?
1: Nou, dit is eigenlijk gewoon een 3D-figuur. Hij wordt opgeblazen door de wind.
2: Ja.
1: Aan de voorkant zit een flap die door de wind naar binnen wordt gedrukt. wordt gevuld met lucht. En die lucht die in het doet de klap weer, de flap weer dicht.
2: Oh,
1: dus dan
2: ja.
1: blijft die helemaal opgeblazen.
2: Oh ja.
0: En doordat er daar steeds die luchtstroom in zit, kan die dus in de lucht blijven?
1: Ja, ja. Nou, die vlieger, of die koe, die hangt aan een lijn met een andere vlieger. Wij noemen dat een lijnversiering.
0: Ah, oké. Okay. Oh, wacht, die daarboven is degene waar die aan vast zit.
1: Ja,
0: het soort vliegtuigje.
1: Klopt. Ja.
0: Ja, precies. Ik snap nu helemaal hoe het werkt. Ik vind het in ieder geval altijd een schitterend zicht als ik ze zie. Al die vliegers op het strand. Heb je al een volgend moment op de agenda staan?
1: Ja, het volgende moment is dit laat hoor. Dat is pas in juli.
0: In juli?
1: 15 juli in Westkapelle pas.
0: Oké.
1: Okay. Tussendoor hebben wij zelf van de vereniging nog een clubweekend. Dus ja, dat is niet direct voor het publiek.
0: Nee. Nou goed, geeft niks. Alles wat ook weer in het vooruit zit, is ook natuurlijk helemaal prima. 15 juli dus bij Westkapelle worden de vliegers dan ook weer in de lucht gelaten. Dus als je dat wil zien, dan kun je dat alvast in je agenda schrijven. Piet, dank je wel voor je toelichting. Ik ben weer heel wat wijzer over vliegers. En ik ga het dan toch nog maar een keer zelf proberen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dank je wel, hè. Fijne dag.
1: Tot ziens.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: The Thing I Love, Max en Andy Grammer. Het is 11:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is een nieuwe week, nieuwe kansen om de plaats in Check de Plek weer te raden. Maar eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld. Automobilisten die met pech langs de snelweg staan worden dan zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Zo moet voorkomen worden dat ze te lang in de zon op het warme asfalt staan. De temperatuur op het wegdek kan oplopen tot 50 graden. De beheerders van de Sint-Barbara-kerk in Breskens proberen met een petitie te voorkomen dat het gebouw wordt verkocht. In de kerk staan beelden van de overleden priester en kunstenaar Omer Gilliet, en die passen eigenlijk alleen in die kerk, zeggen ze.

0: alle beelden zijn niet zomaar beelden. Elke beeld heeft een symbolische betekenis. Elk beeld heeft een verhaal. En dat maakt het zo bijzonder. Als je de beelden hier weghaalt, is het verhaal ook weg.
1: Het parochiebestuur wil het gebouw verkopen omdat er geen diensten meer in zijn. Als dat inderdaad gebeurt, worden de beelden over andere kerken verspreid. De reddingsbrigade op het Banjaardstrand op Noord-Beveland heeft een nieuwe reddingsboot in gebruik genomen, de Jesse. Die is vernoemd naar een van de oprichters van de Domburgse reddingsbrigade, Jesse Koman. Zijn nabestaanden mochten de naam onthullen. De nieuwe boot wordt vooral gebruikt om nieuwe strandwachten op te leiden. En het is Pinkster 3, de dag na Pinksteren. Vooral op Walcheren wordt dat nog gevierd. Met ringrijcompetities in Koudekerke, Ooskapelle, Nieuwe Sint-Joosland en Oost-Soeburg. Jolanda Pladet van de Soeburgse ringrijders vertelt over de herkomst.
2: Vroeger was het zo dat de boerenknechten een extra dag vrij kregen. En dan mochten ze de paarden van de boeren mochten ze lenen. Dus echt folklore en maakten ze er een wedstrijd van om de ring te gaan steken.
1: En ook in IJzendijken wordt het gevierd. En daar is vandaag de jaarlijkse Solex-rit. En dan het weer in Zeeland. Tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Volop zon en een zwakke wind uit het zuidoosten. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Lonneke, dankjewel. Gaan we nog even naar de verkeersinformatie. De N256 Zierikzee richting Goes tussen Alfred Kortgeen en Alfred Wolfartsdijk. File van 4 kilometer, ruim 5 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder door een ongeluk op de E19 die richting Antwerpen is gebeurd. Omrijden moet via Berg op Zoom via de A4. Daar is het dan ook druk tussen Alfred Tolen en knooppunt Markiezaad. 12 kilometer file. Je extra reistijd is daar iets meer dan 10 minuten. En dan de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom-Oost. 8 kilometer file, 12 minuten extra reistijd.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.
5: Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Van Dasha. Het is het laatste half uurtje van Goedemorgen Zeeland. Een druk half uur nog, want check de plek. We gaan nog bellen met fietsers Esther en Roel. En we willen natuurlijk heel graag van Michiel weten wat er straks het thema is. Inzegt u het maar. Laten we bij check de plek beginnen, Veerle.
1: Oké.
0: De opgave maar gelijk geven, dan ben ik toch
1: wel. Ja, want iedereen weet wel hoe check de plek werkt. Hè?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Een plek in Zeeland.
0: Okay. Leg het nog even uit. Ja, dan hoef ik het niet te doen.
1: We zoeken een plek in Zeeland. Daar krijg je een aanwijzing voor. Maar het kan een dorp, een stad, een plek waar niemand woont zijn. En vaak is het een beetje een cryptische, maar het kan ook een letterlijke aanwijzing zijn. En vandaag ben ik benieuwd of hier ook een paleis staat.
0: Oké, dat was hem al.
1: Ja.
0: Oké, of er ook een paleis staat. Heb jij enig idee waar Veerle aan denkt? Dan mag je bellen. Je mag appen 0118 499999. Of er ook een paleis staat.

0: Adele, Send My Love. Ja, zou hier ook een paleis staan.
1: Ja.
0: Ja. Zullen we maar eens gaan luisteren wat de luisteraars erbij bedacht hebben. Gaan we eerst naar Theo in Terneuzen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar denk je dat we naar op zoek zijn?
2: Ja, ik had eerst iets anders in gedachten, maar ik denk toch Dam in Middelburg.
1: Dam, aha, ja, Dam van paleis.
0: Paleis op de Dam.
2: Ja. Paleis op de Dam.
0: Dat is een leuke gedachtegang, maar je hoort het al.
1: Dat is niet goed.
0: Daar zoeken we niet naar vandaag. Dankjewel hoor, voor het meedoen.
2: Tot ziens, tot horen.
0: Peter dan, in Vrouwenpolder.
3: Goeiedag. Ja, ik denk Koninginnenhaven. En dat ligt in de Koninginnenpolder.
0: Ja, die kregen wij ook al binnen via de app van Piet.
1: Ja, dat is logisch gedacht, maar ook niet juist.
3: Oké.
0: Dankjewel voor het meedoen. Dan gaan we naar Biezelingen, naar Tony.

0: Ik dacht aan de Koninklijke Wilhelminapolder.
1: Ja, het heeft... Hey, jullie denken allemaal aan de koninginnen en aan de namen daarvan.
2: Ja.
1: En daar kunnen we verklappen, daar heb het niks mee te maken met namen van het Koninklijk Huis.
2: Nee, er moet iets meer aan paleizen gedacht worden.
1: Ja. Zou hier ook een paleis staan? Misschien moeten we het zo zeggen. Ja. Zou hier ook een paleis staan? Nou, we geven jullie nog één kans vandaag en anders gaan we het gewoon verklappen. Want ik wil ook heel graag nog even bellen met Esther en Roel. 3 minuten de tijd om te raden. Zou hier ook een paleis staan? Dit is Allerbeste Vriend van Peskens en Lily Luna.

0: Allerbeste vriend van Peskens en Lily Luna. We zitten midden in Check de plek waarin we dagelijks op zoek zijn, behalve op vrijdag als we de finale spelen, naar een plek in Zeeland die wij dan met een cryptische omschrijving bij de luisteraar proberen te brengen. Veerle, wat wilden we vandaag weten van de luisteraar?
1: Zou hier ook een paleis staan?
0: We hebben weer een beller gehad. Dat is Co, want die had het al aangekondigd. Goedemorgen, Co.
2: Goedemorgen.
0: Waar denk jij dat we naar op zoek zijn?
2: Ja, ik had het niet goed, hoor. Maar ik kwam een miniatuur walgen zeggen.
0: Nee. Maar, dat is inderdaad niet goed.
2: Dat is toch ook, hè? Maar ik ben vader en pieken, maar ja, als je onder aan de lijn, dan kan ik niet op zoek.
1: Nee.
0: Blijf dan nog vooral even meeluisteren. We gaan naar Ria. Goedemorgen.
2: Ria, ja.
3: Goedemorgen.
0: Waar denk jij dat we naar op zoek zijn, Ria?
3: Nou, ik dacht Hoek en Bos.
0: Kijk even naar Veerle.
1: Nee, Hoek en Bos is niet goed.
3: Oké,
0: dan heb
3: jammer.
0: Ik nog iemand aan de lijn. Dankjewel voor het meedoen, Ria. Wie heb ik hier aan de lijn? Goedemorgen.
4: Ik ben Peter.
0: Hoi Peter, nog een gokje wagen?
4: Oh, ik doe nog een gokje, ja. Slot Moermond.
0: Nee. Zou die dan toch te moeilijk zijn geweest vandaag, Veerle?
1: Ik denk dat die moeilijk is, omdat het...
4: Ik denk het.
0: Het is zo letterlijk. Even kijken, ik heb nog één iemand aan de lijn. Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marleen.
0: Dag Leen, wat denk jij daar we naar op zoek zijn?
1: Buurtschap Kasteel bij Baarland?
0: Nee. Even kijken, Peter hangt nog volgens mij, hè?
2: Ja, ik hang nog.
0: Ja. Als wij nou zeggen, hier wordt ook hard gewerkt in dit paleis. Gaat er dan een belletje rinkelen?
2: Nee.
0: Ook nog niet. Dan hebben we nog een beller. Dan ga ik even nog gauw naar de laatste beller van vandaag. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Leni.
0: Dag Leni.
3: Ja, ik heb er twee gedachten. Maar de eerste waar ik binnen schiet is Oranje Zon.
4: Nee,
0: ook
4: en was
0: niet.
4: De tweede?
3: Haamstede.
4: Nee, ja, daar staan natuurlijk allemaal wel.
0: Prachtige paleizen, kasten van huizen.
4: Maar heb je nog meer aan de lijn?
0: Nee, volgens mij, ja. Nee,
4: hij is op de app ook gewoon helemaal niet geraden.
0: Helemaal niet, dat gebeurt ons niet vaak.
4: Nee, terwijl eigenlijk moet je gewoon denken, waar denk je, welke paleizen ken je?
0: Ja, en waar wordt er hard gewerkt door de koning? Zeg het maar, Veerle.
4: Okay, ik mag het zeggen. Het was Noordeinde. Er ligt dus blijkbaar een buurtschap bij Kloetingen in de gemeente Goes. Dat Noordeinde heet. En we hebben natuurlijk ook Paleis Noordeinde.
0: Ja, wij dachten dit raden ze binnen.
4: Misschien in een klein plekje, hè? Dat is moeilijk. Dan
0: dat
4: kennen
0: is misschien
4: niet veel
0: ook.
4: Mensen het.
0: Dat is waar. Het is inderdaad een klein buurtschapje vlak bij Kloetingen.
4: Helaas geen winnaar vandaag.
0: Geen winnaar, dat wordt een rustige finale dan vrijdag. Want dan hebben we alleen nog maar woensdag en donderdag finale tussen twee mensen. Dus dan maak je extra veel kans op die Omroep Zeeland sokken wat dat betreft. Is dat dan natuurlijk weer heel erg goed nieuws. Dank alle bellers voor het meedoen. Goed gegokt, goed meegeraden. Allerlei prachtige suggesties. Allemaal plaatsen die we misschien nog wel eens een keer mee kunnen nemen om een opgave bij te bedenken. Maar het was vandaag dus Noordeinde waar we naar zochten. Het is ook niet per se heel gek dat ik al heel de dag denk dat het maandag is. Want ook vandaag bellen we weer met onze fietsers die we al maanden volgen, weken volgen. Ze zouden eigenlijk 5 maanden door het Midden-Oosten fietsen. Maar ja, vanwege de situatie daar werden de plannen helemaal omgegooid bij Roel en Esther uit Kortgene. Goedemorgen Esther.
5: Goedemorgen Esme.
0: Ja, niet meer ver van ons vandaan volgens mij.
5: Nee, dat klopt. We fietsen al heerlijk langs de Oosterschelde.
0: Oh, dan ben je bijna thuis.
5: Ja, inderdaad. En ik bel nog net voordat we Noord-Beveland oprijden.
0: Oh, kijk, dus je bent vanavond slaap je gewoon weer in je eigen bed.
5: Nou, dat niet helemaal, maar dat is een heel lang verhaal. Oh. Maar we zijn wel in ieder geval op ons eigen eiland en bij Kortgene.
0: Ja, precies. Dus de eindbestemming wordt vandaag dan wel bereikt.
5: Zeker, ja hoor.
0: En hoe ging het de afgelopen week?
5: Afgelopen week zijn we bij het Gelderse Spijk de grens overgegaan. Zijn we Nederland ingefietst. En dat is toch altijd wel weer een leuk en mooi moment. Want zeker als je maanden onderweg bent, dan het is toch altijd thuiskomen natuurlijk.
0: Ja.
5: En echt gewoon het typische Nederlands vinden we altijd leuk om te zien. Dat merk je dan weer des te meer als je dat lang niet hebt gezien. Hè. Ik vind het altijd gezellige mensen. De tuinen zien er gezellig uit. Iedereen is lekker buiten bezig.
0: Ja, het weer was ook prima natuurlijk.
5: En het weer was gelukkig omgeslagen. Ja, voor iedereen was dat natuurlijk fijn. Maar wij hebben ook veel kou gehad.
0: Ja.
5: Dus we hebben heerlijke warme dagen de laatste kilometers.
0: Ja, heerlijk zeg. En dit is natuurlijk helemaal geen straf om met dit weer langs de Oosterschelde te fietsen. Nee. En we kregen een foto binnen van Roel. Naar Nederland gaan betekende ook gelijk één ding. De eerste stop werd gemaakt voor wat?
5: Voor het frikadellenmoment.
0: Een frikadel speciaal. Echt Hollandse kun je het niet maken.
5: Inderdaad, ja. Dat krijg je toch nergens zo lekker als gewoon in Nederland.
0: Grappig dat je dat soort dingen dan ook mist.
5: Ja, nou ja, ja. Het is meer, we denken er eigenlijk helemaal niet aan als je onderweg bent. Maar als je dan weer de grens overrijdt, denk je, oh ja, wat zou ik nou het eerste eens willen eten? Dan is frikandel eigenlijk toch wel.
0: Het ding dat naar boven komt, ja.
4: Het is een soort traditie geworden misschien bij jullie.
5: Ja, inderdaad, de traditie. En de Chinezen ook. Ja, dat klopt.
0: En als we dan nog heel even terugblikken, maar dat kunnen we misschien volgende week nog wel beter doen. Over alle maanden. Is dan toch de fietstocht, ondanks alle wisselende plannen, wel wat jullie ervan gehoopt hadden. Nou, niet helemaal gehoopt natuurlijk, want je wilde in het Midden-Oosten fietsen. Maar zijn jullie wel blij? Komen jullie wel blij naar huis?
5: Ja, we komen blij naar huis. En het is inderdaad niet wat we gehoopt hadden. Het maakt het rondje er niet minder om. Het is totaal, je kan het ook niet vergelijken. Hè? Vanaf Istanbul naar huis fietsen bouw je toch langzaam af. Want je gaat steeds meer Europese, echt Europees fietsen.
0: Ja.
5: En uiteindelijk in Nederland. Dus dat is altijd wel mooi om te zien als je echt naar huis toe fietst. Nee hoor, het was een mooi rondje en het Midden-Oosten was fantastisch. Daar ben ik heel eerlijk over, want ja, het is natuurlijk een totaal andere cultuur. En we hebben daar mooie dingen meegemaakt en gezien.
0: Mm.
5: Maar de Balkan is ook zeker de moeite waard. En daar hadden we ook landen nog niet van gereden, dus dat is ook...
0: Was toch ook wel mooi.
5: Ja. Zeker weten. Nee hoor, weet je, het is zoals het is.
0: En je bent in ieder geval weer veilig thuis. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
5: Ja, nee, dat is ook zo. En dingen lopen. En dat zei ik vorige week ook tegen Stefan. En als je reist, ja, daar horen ook onvoorziene... Dat hoort ook bij het reizen.
0: Ja.
5: En dit wil je niet. En dit gebeurt dan. En het komt op je pad. En dan moet je gewoon...
0: Ja, je plan op aanpassen. Denken. Ja, zeker. Zo is dat ook. Nou, volgende week gaan we dan nog wat meer terugblikken op al die maanden en op alles wat jullie hebben meegemaakt. Ik zou voor nu willen zeggen, doe voorzichtig nog die laatste kilometers richting Kortgene. En dan spreken we jullie volgende week ook graag nog een keer om nog eens heel even die reis met jullie door te nemen.
5: Dat gaan we zeker doen.
0: Dankjewel,
5: Fijne dag.
0: En groetjes, Arul. Dankjewel.
5: Doei.
0: Doei.

0: Imagine Dragons, On Top of the World. Zeeland Nu staat al op de deur te bonzen. Goedemiddag, Michiel.
1: Hi, hallo.
0: Eventjes laten weten natuurlijk waar jij het vanmiddag in zegt u het maar over wil hebben om 5:30.
1: Ja, zeker. Het gaat volgens mij net goed op het strand. Want de stroming die kan zwemmers meesleuren. De wind die kan mensen op luchtbedden zomaar de zee opblazen. Vergeten we eigenlijk de gevaren van de zee niet met dit mooie weer? En wat moet er gebeuren? Wat voor adviezen heb jij misschien wel voor als je toch gaat zwemmen met dit mooie weer? We praten erover verder. Zometeen om 5:30 in zegt u het maar.
0: Ja. Helemaal goed. En natuurlijk zometeen weer een bomvolle uitzending in Zeeland Nieuws. Ik ga gauw plaats voor je maken. En ik wil iedereen alvast een hele fijne tropische middag wensen. Drink goed en smeer je goed in.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
5: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Het is 12:02 in Omroep Zeeland met de verkeersinformatie nu. Je staat stil op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor knooppunt Markiezaan 13 kilometer. Daar ruim 20 minuten op dit moment. De A16 Rotterdam richting Breda. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Er is een ongeluk gebeurd op de E19 richting Antwerpen. Omrijden kun je het beste doen via Bergen op Zoom. Volg dan de A4. En ook op de A58 sta je stil in Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen 7 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 10 minuten.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
22: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk. Want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
12: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
1: Het gaat al jarenlang over een lerarentekort, maar er klinkt nu in de collegezalen positief nieuws. Want het studentenaantal dat kiest voor de lerarenopleiding, dat groeit. Middenaf hoor je zo in Zeeland nu. Verder in het Zeeuwse nieuws vandaag. De verouderde toiletgebouwtjes op de recreatieeilanden in het Grevelingenmeer worden vervangen. En dat is na jaren van discussie, onderzoek en financiële onderhandelingen. temperaturen vandaag rond de 30 graden. John Havinga weet hoe warm het waar gaat worden. En de Zeeuwse Kamer, daarin duiken we in de wereld van DJ's en producers in Zeeland. Zeeland kent heel veel muzikanten, bands en festivals, maar het aantal DJ's en producers, dat groeit ook. En het publiek wat dat bereikt natuurlijk ook. Meer daarover hoor je zometeen iets na 12:30. 6:12. Het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. Al jarenlang wordt er gesproken van een lerarentekort in Zeeland. Het komt regelmatig voor dat lessen uitvallen omdat er geen leraren beschikbaar zijn. Maar bij de lerarenopleiding de PABO op de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen, daar zien ze dit jaar een stijging van het aantal studenten. En dat heeft verschillende redenen. Verslaggever Eva van der Welen sprak met opleidingsmanager Rinke Dellebeke.
0: Het is heel fijn dat we zien dat die aanmeldcijfers toch ieder jaar weer steeds een beetje stijgen. Er zijn heel veel verklaringen voor te geven. We denken dat het imago van het beroep echt wel geholpen heeft. Daar is heel veel aandacht aan besteed. De landelijke overheid heeft een campagne gedaan. En we zien gewoon dat het vak van leerkracht echt weer in de belangstelling staat. En bovendien is ook het salaris gelijk getrokken met het VO. En sindsdien zien we ook die lichte groei wel ontstaan.
2: Op dit moment is er sprake van een voorlopige stijging van zo'n 5%. Is dat veel? Want dat klinkt niet veel.
0: Ja, het is natuurlijk altijd best wel wat. Hè? Het is meer dan een paar. We zien bij de voltijd nu een stijging van tussen de 6 en de 10 studenten. En bij de deeltijd een stijging van ongeveer 5 studenten. Ja, wij vinden extra studenten wel echt belangrijk. Ook omdat natuurlijk iedere bijdrage aan het lerarentekort is er 1. Het is gewoon heel goed om te zien dat het beroep van leerkracht weer volop in de belangstelling staat. En mensen daar ook de pracht van zien. Omdat dat de scholen gewoon ten goede komt. Iedere leerkracht draagt weer een beetje bij.
2: Nou, wordt er natuurlijk ook vaak gesproken dat er vooral juffen voor de klas staan. Hoe is het met de meesters? Zitten er al meer mannen in de klas?
0: Er zijn ook gelukkig meer mannen in de klas. We proberen echt om te zorgen voor een diverse aanwas van nieuwe leerkrachten. Dat betekent zowel meesters als juffen. Maar dat betekent natuurlijk ook in de breedte. We zouden heel graag nog meer mensen zien met een niet-westerse achtergrond. Dus mensen met een Marokkaanse achtergrond, Turkse achtergrond, Antilliaanse achtergrond. Die zijn ook van harte welkom.
2: En er wordt natuurlijk nog steeds veel gesproken over lerarentekort, klassen die geen meester of juf hebben bij ziekte of gewoon het niet voor elkaar krijgen. Hoe belangrijk is dan zo'n groei om het lerarentekort tegen te gaan?
0: Ja, met deze groei bij de PABO zullen we het lerarentekort niet helemaal kunnen opvangen. Dat gat blijft gewoon groot. Er gaan meer mensen met pensioen dan er van ons uit bijkomen. Maar het helpt natuurlijk wel. En zeker als het imago van het beroep gewoon goed staat. Als iedereen weet wat voor prachtig en uitdagend beroep het is, waar je een hele grote boterham mee kunt verdienen. Hoe beter het ook voor het onderwijs is. Want dat betekent dat de juiste mensen in het onderwijs terechtkomen. En dat straks ook op scholen alle groepen gewoon prima een professional voor de klas hebben. Zowel onderwijsassistent als leerkracht.
1: Verslaggever Eva van der Welen was dat in gesprek met opleidingsmanager Rinke Dellebeke van de leraaropleiding op de HZ. De verouderde toiletgebouwtjes op de recreatieeilandjes in het Grevelingenmeer worden vervangen. Na jaren van discussie, onderzoek en financiële onderhandelingen zijn de werkzaamheden inmiddels gestart. Omdat eigenaar Staatsbosbeheer geen geld heeft, trokken de gemeenten Goeree Overflakkee en Schouwduiveland, Rijkswaterstaat en ook de provincie Zeeland de portemonnee. En het was nodig, want die hygiëne die was inmiddels ver te zoeken in de toiletgebouwen op de eilanden. Verslaggever Michael Komans die ging met de boot samen met de boswachter naar een van de eilanden.
4: Nou, liggen hier wel genoeg dode krabben. Melanie van Zeder, boswachter van Staatsbosbeheer. Jeetje.
23: De meeuwen hebben goed hun best gedaan om deze krabben lekker op te peuzelen.
4: Ja, aangekomen bij een van de vele eilandjes hier op het Grevelingenmeer. Wat gaan jullie nu allemaal doen?
23: Ja, we gaan op 5 recreatieeilanden gaan we nieuwe toiletvoorzieningen aanbrengen. Dus we zijn nu gestart met bouwen, dus we kijken er uit.
4: Mensen hebben er wel langer moeten wachten, hè? Toeristen, bewoners, noem maar op.
23: Klopt, het was een lang proces met onze bochtpartners. Dus zowel de gemeente Goeree Overflakkee, gemeente Schouwduiveland, de Rijkswaterstaat, wij als Staatsbosbeheer en de provincie Zeeland. Er was veel onderzoek voor nodig van wat is er mogelijk op de eilanden. Maar nu hebben we eindelijk een oplossing gevonden en zijn ze gestart met werken.
4: En ook veel gekissenbis, hè? Want ja, wie moet dat dan betalen? Het is eigenlijk op eilandjes van Staatsbosbeheer. Ja, die leken wel letterlijk alsof ze de scheid dan hadden. Hè? Want het waren geen lekkere gebouwtjes meer.
23: Nee, het was echt flink verouderd. verwijderd. En wij krijgen niet meer betaald voor het onderhoud als Staatsbosbeheer. Dus ja, daar hebben we andere mensen voor nodig. Dus gelukkig hebben we met de bochtpartners voor een oplossing gevonden.
4: Ja, dus die andere partners die betalen dit nu. Nou, eindelijk kunnen we straks weer een beetje lekker naar het toilet als we met een bootje varen hier op het Gevelingenmeer. Nou zijn er rondom, want hier op dit eiland staat nog zo'n houthuisje. De fundering ligt hier met wat zand. Maar rondom de eilanden of het meer, daar zijn ook nog van die gebouwtjes. Gaan jullie er ook nog wat mee doen?
23: Ja, die staan zeker op de planning. Ja, op dit moment zijn de eilanden als eerst verkozen om het plaats te laten vinden. Maar we zijn zeker aan het kijken om het op de vaste wal ook rond te brengen.
4: Ja. Ja, want is dat al gelukt? Is er al geld voor? Want ja, die zitten natuurlijk ook te springen. Die hebben letterlijk hoge nood.
23: Snap ik. Is er zeker waar. Maar ja, op dit moment zijn er nog geen financiën beschikbaar. Dus het staat op de lijst.
4: Ja. Nu zijn er ook in het plan afmeerboeien neergelegd. Een stukje verderop ligt er zo eentje in het water. En nou ja, het is niet heel groot. Maar als ik het goed zie, het lijkt wel een QR-code.
23: Ja, het is een grote gele boei. En er staat een QR-code op met informatie hoe je daaraan kunt leggen met een lichtgeldplek. Want je moet wel lichtgeld betalen. Net als op de andere afmeerplekken op het Gevelingenmeer. Maar op deze manier kun je heel rustig midden op het meer kun je aanleggen aan een boei.
4: Nou, en allemaal lekker schoon en goed onderhouden straks met de nieuwe toiletgebouwtjes. Kunt u die meeuwen ook nog een beetje opvoeden? Want het ligt hier echt vol met dode krabben.
23: Het blijft de natuur natuurlijk, dus dat hoort er ook gewoon een beetje bij het Gevelingenmeergevoel.
1: Later vandaag meer over de voorzieningen bij het Gevelingenmeer, want er is ook kritiek. De voorzieningen rondom het meer worden namelijk niet aangepakt. Meer daarover hoor je vanmiddag in Zeeland Komt Thuis. Hoe warm gaat het nou precies worden? John Avira vertelt het naar Shania Twain. Love.

0: Shania Twain en You're Still the One. Het is 11:15. We gaan voor het weer naar John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Michiel.
0: Het is een stralende zomerse dag. De temperatuur mogelijk straks rond de 30 graden later vanmiddag. Is er dan een mogelijkheid voor een weerrecord vandaag eigenlijk? Oh, en dat was John Haviga. Bezweken onder de hitte. Proberen we zo dan nog eventjes te bereiken, John Haviga. Eens even kijken. Zullen we dan ondertussen even kijken wat er gebeurt op de weg? Misschien is dat wel een goeie. Wat daar ook voldoende drukte, of misschien wel iets te veel. Je staat stil op de volgende wegen. De A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide, 4 kilometer. Daar nog zo'n 5 minuten. Diezelfde A4, maar dan de andere kant op Rotterdam richting Antwerpen. Voor Hoge Heide, 6 kilometer. Daar bijna een kwartier. Melding van de A16, Rotterdam richting Breda. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Door een ongeluk op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je omrijden via Bergen op Zoom. Dat is de route A4. A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein, 4 kilometer. Daar een kwartier. En op de A58, 2 meldingen. Allebei in de richting van Bergen op Zoom. Voor Heerlen 6 kilometer, daar 10 minuten. En verderop voor Bergen op Zoom Oost nog eens 2 kilometer. En daar een kleine 10 minuten vertraging. Als ik een keertje proberen, John Haviga, ben je er weer? Nee, hij is echt verdwenen. Dat is lastig zeg. Dan moet ik het denk ik maar vertellen. Want die maxima, ze komen te liggen rond de 30 graden vandaag. Het is een zwakke wind die er vandaag is uit zuidoosten tot oosten. Vannacht dan koelt het weer af tot 18 graden. Is het helder. En morgen dan is de wind matig uit het noordoosten. Wordt het 25 tot 28 graden. Iets koeler dus dan vandaag. Maar zonnig en warm blijft het tot en met donderdag. En dan richting het einde van de week. Dan wordt het 22 à 23 graden. Meer bewolking en dan misschien een paar buien. Ik zie dat er weer iets van verbinding is met John Haviga. John, ben je er weer?
1: Ja, ik ben er weer. Mijn toestel viel op de grond toen ik jou net wilde beantwoorden. En toen
0: zul je net zien? Ik heb alles verteld zo ongeveer. Maar die vraag die ik stelde aan het begin, daar was ik toch nog even benieuwd naar. Dat weerrecord, kunnen we dat verwachten vandaag, denk jij?
1: Ja, kijk, die temperatuur die is nu al opgelopen naar 27 graden. En als wij boven de 28,5 gaan in Westdorpen, dan hebben we voor deze 26 mei hebben we een dagrecord. De temperaturen die zullen op heel veel plaatsen boven die waarde gaan komen. Want ik verwacht maximum temperaturen van 29 à 30 graden. Ook als het in Vlissingen meer dan 27,1 à 2 wordt, dan hebben we ook te maken met een dagrecord. Maar goed, dat zijn natuurlijk dagrecords. Die sneuvelen wel eens vaker. Maar het is best vroeg, dus het kan.
0: Hoe bijzonder is dat nog, met al die warmte die er is tegenwoordig?
1: Ja, ik vind eigenlijk warmterecords zelf, als het een dagrecord is, niet zo heel erg uitzonderlijk. Het is meer als er koude records komen in deze tijd of in de winter. Dat is wel bijzonder. Want natuurlijk, de warmterecords die worden wel vaker gebroken, omdat we te maken hebben met een geleidelijke klimaatverandering. Dus ja, dan zie je wat minder vaak die koude records. En als het een maandrecord is of een allerhoogste temperatuur, dan zul je mij ook horen.
0: Precies, oké, duidelijk. Vanmiddag meer van jou, John Haviga. Dankjewel eventjes voor dit moment. Oh.

0: Sienna Spyro en Material Lover. Omroep Zeeland met nieuws wat opvalt buiten onze provincie. In België, daar is een aanrijding geweest tussen een trein en een kleine schoolbus. Er zijn 2 tieners en 2 volwassenen bij omgekomen bij die aanrijding. Dit hoorde je eerder vanochtend over het ongeluk bij de VRT.
1: Het is nog onduidelijk of het gaat over leerlingen die op die bus zaten of misschien de chauffeur. Het is ook duidelijk dat er ernstige mensen gewond zijn geraakt, maar hoe hun toestand is, dat weten we nog niet. Op de trein zaten 100-tal passagiers, daar raakten niemand gewond, maar zij zijn intussen ook allemaal geëvacueerd.
0: Ja, dat ongeluk dat gebeurde rond 7:15 vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. En inmiddels dus bekend. 2 tieners en 2 volwassenen daarbij omgekomen. Centrale eindexamens, Arabisch en Turks, die staan vandaag en morgen op het programma. Die vakken die worden steeds vaker gekozen. De afgelopen 4 jaar kwamen er 100 examenkandidaten bij. Arabisch wordt vaak gekozen door kinderen van vluchtelingen die thuis al de taal spreken. Al is het daarmee geen eenvoudig vak, zegt deze docent.
2: Het lezen en het schrijven, dat is niet de taal waarmee ze opgroeien. Dat is meer een spreektaal. Dus een van de dialecten, daar groeien ze vaak mee op. Maar lezen en schrijven is iets anders. Ja, zeker wel. Ze moeten zeker aan de bak.
0: Turks wordt dan vooral gekozen door Nederlandse leerlingen met een Turkse achtergrond. Vaak om meer te leren over het land en de cultuur. Dit is bijzonder nieuw. Ferrari heeft een eerste volledige elektrische sportwagen gepresenteerd. De Ferrari Luce. Die heeft 4 elektromotoren en kost meer dan 500.000. Hij ziet er anders uit dan de andere Ferrari-modellen. Deze journalist van het autoblad Autoweek is niet zo heel enthousiast erover.
3: De achterkant, daar is wat Ferrari-geen in verwerkt. Maar ja, de rest van de auto is radicaal anders. Dus ja, in die zin was het voor mij ook eventjes een lichte shock toen ik hem zag. Oké, dit is het dus.
0: Ja, dit is het dus. De maximumsnelheid 310 km per uur. Eind dit jaar dan komt die elektrische Ferrari op de markt. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. En het gaat over DJ's. Zometeen in de Zeeuwse Kamer.

0: Acta en de Munnik, ik wou dat ik jou was. 00:30 geweest. Lonneke de Klerk die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen... zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop... zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De Zeeuwse scholen gaan niet in hoger beroep om de treinproef in Zeeland alsnog tegen te houden. De scholen stapten onlangs naar de rechter vanwege de proef die het treinverkeer in 2029 zeker 4 maanden lang ontregelt. Maar van de rechter mag het doorgaan. In een gezamenlijk statement zeggen de scholen dat er te veel naar politiek en financiën wordt gekeken en te weinig naar de praktijk en de impact op jongeren. Maar in de uitspraak zien ze te weinig ruimte om een ander besluit af te dwingen. De lerarenopleiding in Vlissingen wordt steeds populairder. De afgelopen jaren was er al een toename van het aantal nieuwe PABO-studenten en ook voor komend schooljaar is er een voorlopige groei van 5%. Al jaren is er sprake van een lerarentekort, dus die groei is belangrijk, zegt opleidingsmanager Rienke Dellebeke van de HZ.
8: Iedere bijdrage aan het lerarentekort is er één. Het is gewoon heel goed om te zien dat het beroep van leerkracht weer volop in de belangstelling staat en mensen daar ook de pracht van zien, omdat dat de scholen gewoon ten goede komt. Iedere leerkracht draagt weer een beetje bij.
7: Volgens Dellebeke komt de groei onder meer door landelijke campagnes van de overheid om het imago te verbeteren. Ook zijn de salarissen in het basisonderwijs gelijk getrokken met het voortgezet onderwijs. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld. Automobilisten die met pech langs de snelweg staan worden dan zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. Zo moet voorkomen worden dat ze te lang in de zon op het warme asfalt staan. De temperatuur op het wegdek kan oplopen tot 50 graden. En de reddingsbrigade op het Banjaardstrand op Noord-Beveland heeft een nieuwe reddingsboot in gebruik genomen, de Jesse. Die is vernoemd naar een van de oprichters van de Domburgse reddingsbrigade, Jesse Koolman. Zijn nabestaanden mochten de naam onthullen. De nieuwe boot wordt vooral gebruikt om nieuwe strandwachten op te leiden. En dan het weer. In Zeeland tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden, volop zon en een zwakke wind uit het zuidoosten. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. Op de weg, vertragingen op de volgende wegen. De N59 om te beginnen. Knoop het Hellegatsplein richting Zierikzee. Voor Den Bommel 6 kilometer, daar is je vertraging zo'n 10 minuten. Ook op de A4 meldingen rondom de Belgische grens is dat. Richting Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid 7 kilometer, daar 10 minuten. En de andere kant op Rotterdam richting Antwerpen voor Bergen op Zoom-Zuid 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten ook. Melding op de A16 Rotterdam richting Breda. Er is een omleiding ingesteld bij knoop het Klaverpolder. Door een ongeluk op de E19 richting Antwerpen. Omrijden kun je het beste doen via de A4, volg dan Bergen op Zoom. En de A58, ook daar sta je stil. Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen 5 kilometer. Je vertraging is iets meer dan 5 minuten.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Hoorde je bij Omroep Zeeland Elizabeth Taylor. Goedemiddag, al bijna 10:50, de hoogste tijd voor de Zeeuwse Kamer. Daarin duiken we in de wereld van DJ's en producers in Zeeland. Want Zeeland die kent heel veel muzikanten, bands, festivals. Achter de schermen groeit ook een groep aan DJ's en producers die op een andere manier muziek maakt en ook het publiek bereikt. Niet altijd vanuit een oefenruimte of een podium, maar dan gewoon vaak thuis op een zolderkamer, een kleine studio, online, cafés, lokale feesten. Het festival Vestrock in Hulst die maakt dit jaar ruim baan voor bijna 60 Zeeuwse DJ's en producers die op 3 dagen van het festival optreden. Waar komt die Zeeuwse DJ-scene eigenlijk vandaan? Hoe groot is hij inmiddels en wat heeft hij nog nodig om verder te groeien? We gaan erover praten in deze Zeeuwse Kamer. Doe ik met Koen Schouwaert van Tijdverdrijf Record Labels en Events, coördinator van de Novus Stage op Vestrock. En Sanne Verhaar, DJ Sandstorm, ook wel bekend, hè? Ja. Op het festival weer actief. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, Koen, om bij jou te beginnen. Jij zit diep in die haarvaten van de Zeeuwse muziekscene. Hoe zijn jij en Festival Vestrock dan eigenlijk bij elkaar gekomen met dat idee? Ruim 50 DJ's en producers op die stage daar.
1: Ik ben al een langere tijd zelf aan het produceren. En ook als DJ. Niet super actief, maar ik vind het wel leuk af en toe zijn plaatje te draaien. En ik merk ook om me heen dat als we zelf eens een keer een klein evenementje organiseren, dat daar wel animo over is vanuit de DJ's. En dat het ook niet altijd dezelfde mensen zijn die achter die draaitafels willen staan. En ik denk, ja, een festival, om het even welk festival voor mij, maar Vestrock die hapte toe, gelukkig. Die heb ik ongeveer 1 jaar of 1,5 geleden voor het eerst gecontacteerd. Is het niet leuk om iets meer lokaal neer te zetten? Ja, leuk idee, maar de programmering was al klaar. En heb ik dan eind vorig jaar nog eens een keer gecontacteerd. En dan zei ze, ja, tof, we komen in januari terug, kijken of het mogelijk is. Ja. En midden januari kreeg ik positief nieuws dat we de Novus Desperados Stage, zoals die officieel heet, mogen vullen met 66 uur aan muziek.
0: Bizar zeg, ja. Echt heel tof, want er zijn nogal wat DJ's, hè, wat ik zei, 54 Zeeuwse DJ's en producers.
1: Ja, niet allemaal Zeeuws.
0: Oké.
1: Grotendeels wel, okay. 60% is Zeeuws.
0: Oké.
1: En de rest komt vooral uit Noord-Brabant, het noorden van België en 2 stuks uit Duitsland.
0: Oké, okay, een beetje de regio, dan ja. Nog wat verdwaalde uit Duitsland. Waar selecteer je dan op eigenlijk? Wat is
1: in eerste instantie eigenlijk op niet zo heel veel. Het was eigenlijk een open call en ik had zelf voor mezelf een lijstje gemaakt met DJ's die ik kende. Of jongens waarvan ik denk, oké, jullie kunnen ook al eens een keer een podium gebruiken. En daar is eigenlijk best wel veel reactie op gekomen. En ik heb eigenlijk tegen niemand nee moeten zeggen, dus iedereen...
0: Het is ook fijn lijkt me, toch?
1: Zeker weten. Ja.
0: Wat hoop jij dat dit initiatief, wat dat gaat doen bij het publiek, maar ook binnen die DJ-scene dan?
1: Ik hoop vooral dat het wat meer een samenhangsel wordt of blijft of kan worden. Niet alleen de DJ's, want ik denk de DJ's zelf hebben dat op zich wel. Die staan vaak wel open om met elkaar samen te werken. Niet alleen de DJ zelf, maar ook wel productie. Maar het is ook voornamelijk, ik denk vanuit de cafés, de bars en de festivals, waar het eigenlijk vanuit moet komen. Kijk, het publiek vind je uiteindelijk wel, zeker op een festival. Mensen komen er wel op af. En niet dat mensen specifiek komen voor de kleine namen die daar dan op ons festival staan, of op onze stage staan. Maar je pakt ze wel mee.
0: Ja. Hey Sander, jij bent beter bekend als DJ Sandstorm.

0: Ja, ik was een jaar of 14 tot 16. En in die tijd dat je zeg maar niet zo... Ja, het begon toen een beetje. Hè. Je had op de radio had je maar een paar mensen die het deden. Ben Liebrand is eigenlijk voor iedereen, zelfs voor mensen als Chesto en Armin van Buuren, is dat altijd geweest. De man die het, die het al deed in de clubs en op de radio. En dat was het voor mij ook, Ben Liebrand dus. En dat komt eigenlijk voort gewoon uit wat er in de jaren 70, 80 in de discotheken gebeurde. Eigenlijk begon het toen pas. Dus toen ik opgroeide, was het jaren 80. Nou ja, toen kwam ook de hip-hop en de house op. En ik had ook echt wel zoiets van, ja, dat is een passie die ik zelf ook wil volgen. Ik wil met draaitafels aan de slag, ik wil gaan mixen. Dus begin jaren 90 begon dat een beetje professionele vormen aan te nemen. Maar goed, inmiddels zijn we dus 35 jaar verder.
1: Ja. Maar hoe gaat dat dan van het idee van, oh, dit is een passie, hier wil ik iets mee doen. Hoe gaat dat dan naar optredens en alles wat
0: eraan
1: volgt?
0: Nou ja, het grappige is dat het natuurlijk nu een heel andere tijd is. Je had toen nog geen internet, je had geen social media, er waren geen apps. Dus waar was je mee bezig? Je kocht apparatuur, maar ook DJ-controllers en zo waren er niet. Dus ik begon met een oude draaitafel van een rommelmarkt. En een bij elkaar geraapte mixer en wat andere spullen en een cassette recorder. Dan ga je cassettebandjes opnemen met mixen. Ja. En omdat er nog geen internet was, wat deed je dan? Je ging dat opsturen in een envelop naar iemand waarvan je dacht, oh, die wil daarnaar luisteren. Die kan mij misschien wel op een feest neerzetten. Of als je ging produceren, dan was het, oh, ik moet het opsturen naar een platenlabel. En dat was echt nog... de cassettebandjes waren eerst de demo's en daarna kwamen de cd's. Dus de cd-r'tjes die je zelf kon opnemen, branden. En dat was echt wel gewoon, ik stop het in een envelop, ik doe het op de brievenbus en ik wacht af wat er gaat gebeuren. Ja, en daar werd op gereageerd. Dus ik kon op een gegeven moment, ik kon op 3FM dingen gaan doen. Remixen maken. Ik heb 15 jaar lang de 3FM jaarmix gedaan. Ja. Ik heb met een DJ-wedstrijd meegedaan waarbij ik via de VPRO op Lowlands kon draaien. Wow. Maar dat was echt nog wel een beetje pionieren op die manier.
1: Ja, maar van dat pionieren zijn we ineens al 35 jaar verder. Als we dan naar Zeeland kijken, zijn er eigenlijk genoeg plekken om te draaien en ook om beter te worden?
0: Nou ja, kijk, ik vind altijd, als je zelf een bepaalde passie hebt, dan vind je vaak die plek wel. Kijk, ik kwam ook vanuit een jongerencentrum in Capelle bij Goes. Ging ik draaien in Goes, in café. En poppodia zoals het Beest. Je vindt inderdaad mensen om je heen. Wat Koen ook zegt. Je kent mensen die gelijkgestemd zijn. En je vormt toch al gauw een groepje, zeg maar. Ja. En dan is het op een gegeven moment dat je denkt, ja, wat gebeurt er nog meer in Zeeland? En kunnen we nog op meer plekken draaien? Maar ik merk vaak wel, en daar had ik het net met Koen ook al even over, het lijkt soms wel een beetje alsof het toch allemaal heel lokaal georganiseerd is. En dat vind ik wel typisch dat het na 30 jaar nog steeds zo voelt. Als je in Middelburg bent, dan is het toch wel wat er in Middelburg en omstreken gebeurt. Vlissingen heeft zijn eigen scene. Goes en omstreken ook. Ja, en aan de overkant kom ik niet eens zoveel. Weet je wel, dus in Terneuzen. Ik heb wel een paar keer in de pit gedraaid en dat soort plekken. Maar je ziet dus dat het toch, ondanks dat Zeeland natuurlijk niet belachelijk groot is, redelijk lokaal georganiseerd is.
1: Maar er is dan toch een fantastisch initiatief nu dat er gebeurt.
0: Ik zei ook al van, ik vind het ook voor mij, want ik kende dus tijdverdrijf niet. Hè. Kan je nagaan, ik ben ook al meer dan zoveel jaar bezig. En voor mij was dit ook weer een eye-opener. Dus ja, het is ik juich het alleen maar toe.
1: Ja, we hebben het daarover in deze Zeeuwse Kamer, over de Zeeuwse DJ-scene. Hoe groot is die nou eigenlijk? En wat gaat er nu gebeuren straks op Vesterhok met dus ruim 50 DJ's. En jullie hebben ook wat de muziek meegenomen. En dan valt me op dat je dan ook met name komt uit Zeeland. Waar ik heel eerlijk gezegd tot een paar dagen geleden nog niet van had gehoord. Jack Knowledge.
2: Dat ben ik.
1: Tessa dan.
2: Ja, die heeft Zeeuwse roots, maar die woont regio Berg op Zoom nu.
1: En KVG.
2: Dat is Kevin van Goedem, die komt uit Hulst.
1: Laten we een stukje luisteren, want dit hebben jullie meegenomen. MUZIEK

0: Wat weet je eigenlijk nog meer niet over die DJ scene? Want nu noemde ik dus wat namen. Jouw eigen DJ-naam onder andere. Waarom kennen we eigenlijk relatief weinig namen als er toch best wel wat makers zijn in Zeeland?
1: Ik denk dat er weinig podia zijn voor de kleinere DJ's of degene die willen starten. En ze hebben wel een talentenjacht hier en daar. Er zijn best wel wat festivals in de buurt die daaraan meedoen. En dan als je daar dan een keer staat, dan mag je openen. Maar dan, ja, daar blijft het dan vaak bij. Je moet dan, ja, ik heb soms ook het idee, het is een beetje dat eilandjesgevoel misschien. Ja, ik vind het soms lastig om dan, ik ben zelf niet heel extrovert. Dus om dan naar afterparties te gaan of een feestje te lang te blijven hangen. En met de DJ's dan, dat is dat niet echt iets voor mij. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat ook hebben. Dus hoe kom je dan ergens binnen? En als je dan ergens een keer staat en je mag een keer optreden, ja, hoe blijf je dan hangen? Ja, dan draai je eigen muziek, mensen gaan los. Maar eigenlijk een week later, ja, dat momentum vast blijven houden. Als je niet regelmatig weer je gezicht kan laten zien in een, al is het maar gewoon een lokaal café. Dat denk ik dat wel een grote rol meespeelt.
0: Zou je dan kunnen spreken van een Zeeuwse DJ-scene? Of zijn het dan inderdaad te veel losse makers en collectief inderdaad per eiland verdeeld?
1: Ik denk dat dat op zich misschien de Zeeuwse DJ-scene is. Je hebt natuurlijk een scene in verschillende genres. Ik weet dat er in Goes wel een grotere techno, hard techno-scene is. Ik zou niet direct weten waar je bijvoorbeeld direct een house scene of dat ergens een specifieke locatie heeft. Maar goed, er zijn genoeg mensen die wel een keer een plaat willen draaien en die dat ook gerust samen willen doen, zeg maar.
0: Wat denk jij, Sander? Wat is er nodig om deze scene nog verder te laten groeien?
2: Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten clubs en horeca. En in Zeeland is het misschien niet zo dat we ontzettend veel clubs hebben. We hadden vroeger wel discotheken, maar discotheken zijn volgens mij behoorlijk op hun retour. Mm. Dus, en discotheken waren natuurlijk van oudsher de plek waar de DJ stond. En café, daar zie je wel steeds meer dat daar ook een DJ staat te draaien. Maar dat is volgens mij ook heel erg afhankelijk van het soort avond wat er georganiseerd. En er wordt nou niet elke week een deep house avond of een techno avond gehouden. Want volgende week is het weer Hollandse hits of feestmuziek, ski hut, noem het maar op. Dus ja, misschien is het ook een beetje. Kijk, als je in Amsterdam bent of in Rotterdam, is het natuurlijk, zou je op een paar vierkante kilometer veel meer mogelijkheden hebben om clubs of cafés te hebben die een soort scene kunnen creëren. Maar als je hier nu zegt bijvoorbeeld, we willen drum and bass. Ja, oké, dan is dat een paar weken geleden bijvoorbeeld in Middelburg. En dan is het misschien over een half jaar in Goes. Maar het is niet zo dat je dat zegt van, je kunt van week tot week dat overal zien. Ja, waar ligt dat dan aan? Ja, misschien toch de kleinschaligheid en de diversiteit aan horeca. Dat is niet echt kritiek, maar dat is natuurlijk wel de realiteit een beetje.
0: Hoe zouden we het dan kunnen oplossen om het te laten groeien?
2: Nou ja, ik heb zelf wel eens gedacht van, je zou Zeeland veel meer als één geheel moeten zien. Als één groot. Waarom is Zeeland niet gewoon één grote stad? Weet je wel, Amsterdam is bij wijze van spreken een soort. Dat is natuurlijk een samengaan van verschillende culturen en stijlen. Maar wij denken toch om de een of andere reden altijd zo van, ik ben in Middelburg, ik ben in Vlissingen, ik ben in Goes. Maar ik zou het best wel tof vinden als ik zou kunnen zeggen van, ik ken Koen. Volgende week draaien we samen in De Neuzen of in Hulst. En de week erop staan we met een paar man dan weer in Goes. Weet je wel, dus ja. Maar ik geloof niet dat er helemaal op dit moment zo gedacht wordt.
1: Nee, volgens mij ook niet.
2: Nee. Nee. Zou leuk zijn als we dat kunnen bereiken.
0: Nou precies, wie weet dan in de toekomst. Maar goed, voor nu de Vestrock natuurlijk met de ruim 50 DJ's die daar staan. Wat denk jij, Koen? Wordt dit een blijvend programma onderdeel?
1: Ik hoop het. Ja. Ja, ik heb er langs mijn kant alles aan gedaan om het, om het volledig in te richten. En Vestrock is heel responsief naar mij. Dus eigenlijk als ik een vraag heb, dan krijg ik vaak binnen de dag nog reactie op.
0: Kijk.
1: Van alle verschillende organisatorische personen die je daar dan moet hebben. Ook naar de DJ's toe krijg ik wel te horen dat het organisatorisch langs mijn kant goed geregeld is. Dat de informatie duidelijk is en dat ik daar ook kort op de bal speel.
0: Dat is positief allemaal.
1: Dat is positief. Ja. Dus ik denk dat als dat allemaal positief op vrijdagmiddag naar binnen wandelt en op zondagavond positief naar buiten wandelt, Ja, dan hoop ik dat ik misschien op maandagochtend al gebeld word van jongens, dat doen we volgend jaar gewoon weer.
0: Hey, tof zeg. Vrijdag gaat dat dus gebeuren. Dan begint de Vestrock in Hulst. 3 dagen kun je genieten van de Zeeuwse DJ's daar dus. Ruim 50, nog 2 uit Duitsland, wat uit de grensstreek, dus inderdaad Noord-Brabant. Tof. We gaan dat allemaal volgen. Koen Schouwenaard, die coördinator van de Nova Stage op Vestrock. Dank voor je komst. Sander Vaar, DJ Sandstorm. Sluiten we af met een mashup van jou, om dan toch een beetje richting die festivalsfeer te gaan.
2: Ja, oké, okay, leuk.
0: Mannen, dank jullie wel. Veel succes met alles.
1: Ja, dank je wel. Ja.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
12: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland. En het is best druk op de weg. Vertragingen zijn er gemeld door de ANWB op de volgende wegen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid, 6 kilometer. Daar is je vertraging 10 minuten. Andere kant op, Rotterdam richting Antwerpen op diezelfde A4 voor Hoge Heide nog eens 7 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat na aanleiding van een ongeluk op de E19 richting Antwerpen. Omrijden kun je het beste doen via de A4, volg dan Bergen op Zoom. De A58 Breda richting Bergen op Zoom voor de Wouwse Plantage 4 kilometer, daar 5 minuten. En ook nog vertraging op provinciale wegen. En 57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 4 kilometer, daar 6 minuten. En de laatste is de N59. Knoop het Hellegatsplein richting Zierikzee voor Den Bommel 6 kilometer. Daar 5 minuten optellen bij je reistijd.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
24: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
25: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
26: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
27: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
28: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
29: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren-in-zeeland.nl.
30: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Perfectly lonely. Als je alleen bent, ben je niet per definitie zielig. Maar ik hoop dat je vandaag niet alleen bent en dat we samen naar de muziek gaan luisteren in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Straks Van Morrison en nu Bente. Goedemiddag.

schijnt dat Van Morrison een nukkige man is, waar moeilijk mee valt te werken, en dan toch nog zo'n vrolijk liedje uitbrengen, hè? In zijn carrière Bright Side of the Road. Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Straks weer een fragmentje van een hit die verderop in deze uitzending wordt gedraaid. Dan zou je weer eens even kunnen meeraden.

muziekmiddag. Leuk dat je luistert. U2 voorman Bono schreef dit voor zijn vrouw omdat hij een keertje haar verjaardag was vergeten. En dat leverde niet gelijk een hit op, want het kwam op de B-kant van de single Where the Streets Have No Name toentertijd. En jaren later heeft de band het nog wel eens een keer opnieuw opgenomen en opnieuw uitgebracht. En toen werd het wel een grote hit. Straks het laatste Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Dus blijf luisteren. En daarna in het tweede half uur hoor je sowieso deze hit. Maar ja, wat is dit? Nog een keertje. Voor het antwoord raad ik je aan om te blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. De Zeeuwse scholen gaan niet in hoger beroep om de treinproef in Zeeland alsnog tegen te houden. De scholen stapten onlangs naar de rechter vanwege de proef die het treinverkeer in 2029 zeker 4 maanden lang ontregelt. Maar van de rechter mag dat doorgaan. In een gezamenlijk statement zeggen de scholen dat er te veel naar politiek en financiën wordt gekeken en te weinig naar de praktijk. Maar in de uitspraak zien ze te weinig ruimte om een ander besluit af te dwingen. De lerarenopleiding in Vlissingen wordt steeds populairder. De afgelopen jaren was er al een toename van het aantal nieuwe PABO-studenten. En ook voor komend schooljaar is er een voorlopige groei van 5%. Die groei is belangrijk vanwege het lerarentekort, zegt opleidingsmanager Rienke Dellebeke van de HZ.
5: Iedere bijdrage aan het lerarentekort is er één. Het is gewoon heel goed om te zien dat het beroep van leerkracht weer volop in de belangstelling staat en mensen daar ook de pracht van zien. Omdat dat de scholen gewoon ten goede komt. Iedere leerkracht draagt weer een beetje bij.
4: Volgens Dellebeke komt de groei onder meer door campagnes om het imago te verbeteren. Ook zijn de salarissen in het basisonderwijs gelijk getrokken met het voortgezet onderwijs. En het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Zeeland. In Westdorpen is 29,5 graden Celsius gemeten. Het vorige dagrecord werd in 2018 behaald. Toen was het een graad minder warm dan vandaag. Het is vandaag de 5e dag op rij dat het dagrecord wordt verbroken. En omdat het zo warm is, heeft Rijkswaterstaat het hitteprotocol ingesteld. Automobilisten die met pech langs de snelweg staan worden dan zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Zo moet voorkomen worden dat ze te lang in de zon op het warme asfalt staan. De temperatuur op het wegdek kan oplopen tot 50 graden. En dan het weer in Zeeland. Tropisch warm met een maximumtemperatuur van 30 graden dus. Volop zon en een zwakke wind uit het zuidoosten. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

You're So Vain ging de tekst over James Taylor, of toch over Warren Beatty. Het is nooit helemaal bekend geworden. Carly Simon en op de achtergrond het achtergrondkoortje, dat werd gevuld door Mick Jagger. Dit is Omroep Zeeland. Sowieso in dit half uur deze hit. En misschien herken je hem al of niet. Straks het antwoord.

Sabrina Carpenter, laatst nog op dat grote festival in Amerika, Coachella. En daar deed zij een duet met Madonna. Zij begon bij een Disney-serie, Girl Meets World. En van dat acteren stapte zij over naar de muziek Espresso. Nou, mijn vraag aan jou de afgelopen minuten was, herken jij deze hit? En dat gaat natuurlijk over Men at Work from Down Under. De mannen met die potten en pannen aan het begin.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
16: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
20: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias de

Farruko, samen met Enrique Iglesias en Me Passé. Het is vandaag 26 mei, de dag na de tweede Pinksterdag. Ja, sommige mensen noemen dit de derde Pinksterdag. En Lenny Kravitz is vandaag jarig. Hij wordt 62.

meer op de sterrenverjaardagskalender vandaag. Stevie Nicks van Fleetwood Mac, 78 geworden. Van Fleetwood Mac inderdaad, ze zong liedjes als Dreams en Sarah. Maar als soloartiest heeft ze ook een paar hits gehad. Zoals Whenever I Call Your Friend met Kenny Loggins. Stand Back en ook nog Rooms on Fire. En

0: De Pasadena's brachten eind jaren 80 een ode, een eerbetoon aan de muziek uit de jaren 60, met name de soulmuziek. 26 mei is het. Is er bij jou een feestje omdat je jarig bent? Gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: En dan ga ik eens even kijken wat er zoal gebeurde op deze datum in de muziekwereld. Paul McCartney kreeg een eredoctoraat 18 jaar geleden in 2008... voor zijn bijdrage aan de moderne muziek. En dat kreeg hij van de Yale University. Gwen Stefani kreeg een zoon op deze datum 20 jaar geleden. Kingston James McGregor Rosdale. Gwen Stefani kennen we van de band No Doubt. En die band die is weer bij elkaar en ze treden nog steeds op. Zij ziet er trouwens wel heel goed uit hoor, voor haar leeftijd. Michael Jackson trouwde met Lisa Marie 32 jaar geleden in 1994. Dat deden ze in het geheim op de Dominicaanse Republiek.

Hello, you fool, I love you. En dan dat fluiten, zeer aanstekelijk. Het komt uit februari 1991 van het gelijknamige album. Toen de tijd cd'tje ook gekocht hoor, van Roxette. Joyride, een van de meest succesvolle platen aller tijden, hoor je nu in de muziekmiddag. Dat is Gotye en Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. De Zeeuwse scholen gaan niet in hoger beroep om de treinproef in Zeeland alsnog tegen te houden. De scholen stapten onlangs naar de rechter omdat de proef het treinverkeer in 2029 zeker 4 maanden lang ontregelt. Maar van de rechter mag dat doorgaan. In een gezamenlijk statement zeggen de scholen dat er te veel naar politiek en financiën wordt gekeken en te weinig naar de praktijk. Maar in de uitspraak zien ze te weinig ruimte om een ander besluit af te dwingen. De lerarenopleiding in Vlissingen wordt steeds populairder. De afgelopen jaren was er al een toename van het aantal nieuwe PABO-studenten. En ook voor komend schooljaar is er een voorlopige groei van 5%. En die groei is belangrijk vanwege het lerarentekort, zegt opleidingsmanager Rienke Dellebeke van de HZ.
2: Iedere bijdrage aan het lerarentekort is er één. Het is gewoon heel goed om te zien dat het beroep van leerkracht weer volop in de belangstelling staat en mensen daar ook de pracht van zien. Omdat dat de scholen gewoon ten goede komt. Iedere leerkracht draagt weer een beetje bij.
1: Volgens Dellebeke komt de groei onder meer door campagnes die het imago hebben verbeterd. Ook zijn de salarissen in het basisonderwijs gelijk getrokken met het voortgezet onderwijs. En het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Zeeland. Bij weerstation Westdorpen staat de temperatuur op 29,5 graden. In Wilhelminadorp is het 28,6 en in Vlissingen is het warmterecord verbroken met 27,8 graden. Omdat het zo warm is, heeft Rijkswaterstaat een hitteprotocol ingesteld. Mensen die met pech langs de weg staan worden zo snel mogelijk naar een tankstation of parkeerplaats gebracht. Dan hoeven ze niet in de zon op het asfalt te wachten. In Middelburg is de Schroebrug dicht voor scheepvaart. De brug kan door de hitte niet bediend worden, meldt de provincie. En de veiligheidsregio Zeeland laat weten dat het natuurbrandrisico in Zeeland is verhoogd naar de fase extra alert. En dan het weer. Tropisch warm dus. Maximaal 30 graden vandaag met zon en weinig wind. Morgen een matige wind uit het noordoosten en dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland verkeersinformatie met een melding over de Westerschelde-tunnel. De westbuis richting Terneuzen is tijdelijk afgesloten. Dat heeft te maken met de berging van een pechgeval. Uiterlijk om 2:50 is de tunnelbuis weer open. Daar sta je nu nog even stil dus en dan heb je ongeveer 13 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

is het bekende verhaal. Graham Nash verliet de Hollies. Hij verhuisde naar Amerika. En toen moesten de Hollies zich herpakken. En dat deden ze met deze hit Sorry Suzanne. Het was dus hun eerste hit na het vertrek van Graham Nash. Omroep Zeeland, de muziekmiddag met muziek uit Zeeland van Emma Heester.

Alex Warren Hughes uit Amerika, singer-songwriter, maar ook internet personality, bekend van zijn filmpjes op TikTok en Instagram. En van deze nieuwe plaat, mooi, Fever Dream. Sting, de Engelsman in New York.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Omroep Zeeland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
11: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
12: Ja, Echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
13: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

America, You Can Do Magic. Het liedje schreven ze voor hun toenmalige platenbaas. Toch wel een beetje slijmen en hielen likken wat ze deden. Nog een uurtje muziekmiddag op jouw radio. En straks een wereldhit van een wereldberoemde band. En het liedje dat maakte enorm veel indruk. Omdat de zanger van die band... net

Show Must Go On van het album Innuendo. Brian May, de gitariste, schreef dit samen met Freddie Mercury, terwijl hij zeer ernstig ziek was. Hij lag op zijn ziekbed. En in een middagje hebben ze samen de tekst en ook sowieso één couplet kunnen schrijven. En later heeft Freddie Mercury, zwaar verzwakt, dit nog wel kunnen opnemen. Prachtig en indrukwekkend, hè? The Show Must Go On van Queen.

hoofdpersoon in dit liedje is een vrouw die hard werkt, maar toch niet kan rondkomen. 1 november uitgebracht, 1976. Toen was ik net geboren. Toen was ik net een paar maanden op deze wereld. Ja, aan money, geen gebrek natuurlijk, hè, bij ABBA. Straks het Zeeuwse nieuws. Blijf luisteren, Omroep Zeeland. En in

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. De toiletgebouwen op de eilandjes in het Grevelingenmeer worden vervangen. Na jaren van discussie, onderzoek en financiële onderhandelingen zijn de werkzaamheden nu gestart. Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben de portemonnee getrokken. En dat was hard nodig, zegt Staatsbosbeheer, die eigenaar is van de eilandjes.
2: Het was echt flink verouderd en wij krijgen niet meer betaald voor het onderhoud als Staatsbosbeheer. Dus ja, daar hebben we andere mensen voor nodig. Dus gelukkig hebben we met de bochtpartners een oplossing gevonden.
1: Alleen de voorzieningen op de eilandjes worden aangepakt. Voor de toiletgebouwtjes aan wal is voorlopig geen geld. De oplevering van het multifunctionele centrum in Hoek is opnieuw uitgesteld. In het gebouw moeten onder meer een school, een bibliotheek en een dorpshuis komen. In juni 2025 is de bouw begonnen, maar in februari kwam het project alweer stil te liggen. De gemeente hoopte toen nog dat het nieuwe gebouw na de zomervakantie open zou kunnen, maar dat blijkt nu niet te lukken. Het ontwerp moet nog verder afgestemd worden met de gemeente voordat verder gebouwd kan worden. De aannemer gaat nu uit van opening begin 2027. En het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Zeeland. Bij weerstation Westdorpen staat de temperatuur op 29,7 graden. In Wilhelminadorp is het 28,6 en in Vlissingen is het warmterecord verbroken met 27,8 graden. Omdat het zo warm is, heeft Rijkswaterstaat een hitteprotocol ingesteld. In Middelburg is de Schroebrug dicht voor scheepvaart. De brug kan door de hitte niet bediend worden, meldt de provincie. En de veiligheidsregio Zeeland laat weten dat het natuurbrandrisico in Zeeland is verhoogd naar de fase extra alert. En dan het weer in Zeeland. Tropisch warm dus, maximaal 30 graden, zon en weinig wind. Morgen een matige wind uit het noordoosten en dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland verkeersinformatie met wat meldingen van de ANWB. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Stoom heb je 10 minuutjes vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Zonzeel en Made staat 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Dat kost je ongeveer 25 minuutjes extra. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn heb je een klein 10 minuten vertraging.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

0: Ja, ik kan me die hype nog wel herinneren hoor. Dat Paul Simon met zijn album Graceland uitkwam. En heel veel mensen in mijn omgeving hebben toen die LP en ook die singeltjes gekocht. Prachtig titelnummer.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit Zeeland van RJ. Hij is singer-songwriter. Hij komt uit Hulst. En laten we eens even luisteren naar zijn liedje Better Off Alone.
2: I could

0: love. Het is zo'n mooi liedje. Coldplay, All My Love. Mooie videoclip er ook bij. Met legende Dick Van Dyke. Straks naar vieren. Zeeland komt thuis met Michiel. Michiel, wat zit er in die uitzending?
1: Het gaat over het vervangen van de zwaar verouderde toiletgebouw op de eilandjes in het Grevelingenmeer. Mensen zijn er enthousiast over, maar er is ook kritiek op die plannen. Waarom hoor je zo meteen na vieren in Zeeland komt thuis? En zegt u het maar, staat vandaag in het teken van het mooie weer. En dan vooral dat in het water. Want het gaat soms maar net goed op het strand. De stroming die zwemmers kan meesleuren. De wind die kan mensen op luchtbedden de zee opblazen. Ja, vergeten we bij mooi weer soms de gevaren van de zee? Jouw mening die is welkom. Reageren op de stelling kun je alvast doen via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. En om 17:30 gaan we erover in gesprek. Dus inzicht u maar.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk. Want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag, het is 4 uur, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met 3 meldingen op de weg, de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 5 kilometer, daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten. A17 Rozenau richting Dordrecht, voor knooppunt het Klaverpolder 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En een kwartier sta je stil op de A59. Knooppunt het Zonzeel richting 's-Hertogenbosch voor Made 7 kilometer. Komt daardoor een ongeluk wat eerder vanmiddag is gebeurd. De weg is daar inmiddels wel weer vrij.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
21: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
22: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
23: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
24: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
14: De verouderde toiletgebouwtjes op de recreatieeilanden in het Grevelingenmeer worden eindelijk vervangen. Maar toch is er kritiek op die plannen. En waarom, dat hoor je zo. In Zeeland komt thuis. Het aantal studenten dat kiest voor de lerarenopleiding, dat groeit. Ja, weer records en überhaupt wat we deze dagen kunnen verwachten. John Haviga, onze weerman, die weet het. En we schakelen zo meteen met Amerika, onze Zeeuw in het buitenland, Ineke. Is het daar tropisch warm eigenlijk? En hoe gaat het met het leven daar? Haar verhaal horen we hier zometeen. Het is 4:05. Het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. Dat krijg je hier de komende 3 uur. En muziek van Stevie Wonder, Part-Time Lover.

0: Stevie Wonder en de Part-Time Lover. Dit is Omroep Zeeland. En naast blije reacties is er ook kritiek op het vervangen van de zwaar verouderde toiletgebouwen op de eilandjes in het Grevelingenmeer. De voorzieningen rondom het Grevelingenmeer, aan de vaste wal dus, die worden namelijk niet vervangen. En dat nu alleen die toiletgebouwen op de eilandjes worden vernieuwd, vindt ondernemer Rick Jendruus van het zeil- en surfcentrum Brouwersdam teleurstellend.
1: Nou, we zijn natuurlijk super blij dat de toiletgebouwen op de eilanden in ieder geval vervangen worden. En we hopen natuurlijk dat daarna snel ook de toiletgebouwen hier aan de Kablasbank vervangen worden.
2: Ja. Dit zijn net iets minder oude gebouwtjes, maar ook wel echt aan vervanging toe. Ze zeggen van, nou, we willen het wel vervangen, maar wat vrees jij?
1: Ja, deze zijn inderdaad een jaar of twee, 1 tot 2 jaar ouder. En we weten ook dat de wil er is, want we zijn goed in gesprek met Staatsbosbeheer. Maar we missen toch een groot stuk financiële middelen. En de vraag is of het dan echt doorgezet wordt. En daar zijn we wel echt heel bang voor dat dat dan helaas niet gaat lukken.
2: Nee, want wat heeft het voor gevolgen? Want de gebouwtjes zijn nu al niet helemaal lekker overal. Wat zijn de gevolgen van dat mensen niet dus gebruik maken van deze gebouwtjes?
1: Nou, de toiletten zijn echt drastisch verouderd. En zijn echt aan vervanging toe. En we zijn toch bang dat het toerisme verwacht ook dat hier toch wel iets fatsoenlijks staat. Hè. Mensen komen hier van verre van op vakantie. Die verwachten bepaalde faciliteiten. En die moeten op orde zijn. En we zijn anders toch bang dat mensen wellicht voor andere gebieden kiezen. Vakanties in de regio zijn wat duurder geworden. Dat weten we allemaal. Maar ja, dan verwacht de bezoeker ook een mooie faciliteit. En dan blijven ze ook zeker komen. Maar toch een stukje angst.
2: Ik begreep ook hè, dat er nu ook wel gewoon de behoefte overal wordt gegaan. Wat kun je erover vertellen?
1: Nou, zeker op de momenten, want in de winter zijn ze helaas ook nog gesloten. Dus buiten het seizoen. Maar je ziet ook dat het seizoen steeds langer wordt. De winters worden wat milder, dus het campertoerisme blijft er komen. Als ze dan dicht zijn, dan wordt de behoefte helaas in de bosjes of hier op het veld gedaan. Ja. Het vuilnis wordt naast de prullenbak gezet. Ja, en dat moeten we natuurlijk in zo'n prachtig natuurgebied absoluut niet willen. En zeker hier, dat kan natuurlijk niet.
2: Nee, dan kom je ineens een drol tegen.
1: Ja, en dat is natuurlijk geen welkom heten als een nieuwe toerist of gast of bezoeker, ook lokale mensen hier komen.
2: Hoe bang ben je nou dat deze huisjes niet vervangen worden?
1: Ja, de zorg is wel erg groot. Er wordt nu natuurlijk toch wat vervangen. Daar wordt veel geld aan uitgegeven. Ja, en dan is echt maar de vraag wat er overblijft. En ik vind toch de mensen die hier aankomen, dat is toch het eerste waar je eigenlijk tegenaan loopt. We spreken daar wel grote zorg voor uit, ja.
2: Ja. Hoe belangrijk is het dat er zo'n openbaar toiletgebouw is?
1: Nou, ik denk zeker als Nederlanders en als Brouwersdam, Kablasbank zijn we erg welkomhetend. We zijn heel blij, ook als omgeving, als lokale bewoner, toch met die toeristen. Dus ik vind dat superbelangrijk dat in ieder geval dat je als land en als gastland eigenlijk dus een basisbehoefte moet op orde zijn.
2: Ja, letterlijk.
1: Ja, letterlijk.
0: Dus Jikke en Drush van het zeil- en surfcentrum Brouwersdam in gesprek met onze verslaggever Michael Koomans.

0: Hier, laten we eens kijken naar het weer. Doen we met John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Deze toch behoorlijk warme dinsdag. Wat hebben we tot nu toe gehad aan temperaturen vanmiddag?
1: Ja, de maximum temperaturen, als er dan niks meer bij komt en we ervan uitgaan dat dit dan het maximum is, is uitgekomen op 29,8 voor Westdorpen, Wilhelminadorp 29,3 en Vlissingen 27,8. En wat je nu eigenlijk ziet is dat overal er een klein beetje wind vanaf de grote wateroppervlakte komt, vanaf zee. Bij Vlissingen is de wind bijvoorbeeld op dit moment de windkracht 2 uit het zuidwesten. Bij Wilhelminadorp in de buurt van Goes is de wind 3 knopen uit het noordoosten. En ook bij Westdorpen is de wind naar het noordoosten gedraaid. Dus hij is heel zwak, maar hij komt dus een klein beetje vanaf de wateroppervlakte. Dus dat betekent dat er ook niet zo heel veel meer bij komt, denk ik, Michiel. Alhoewel Woensdrecht op 30,9 is gekomen, net buiten de provinciegrens. En Stabroek kwam op 30,5 in België. Net iets bij de grens van Koewacht eroverheen, zeg maar. Dus heel dicht bij de tropische temperaturen. Afgerond zijn we er in ieder geval bij Westdorpen in de buurt gekomen.
0: Nou, precies. Oké, dat dus vandaag. Maar de komende dagen, wat kunnen we dan verwachten?
1: Nou, er was veel te doen over dat dit een bijzondere dag was, omdat het een dagrecord was voor de temperaturen. Nou, dat is het inderdaad geworden. Maar om nog even terug te komen op hoe bijzonder is dit nou als je het kijkt over een hele langere tijd. Hè, dan is dit natuurlijk in principe gewoon een dagrecord. Het station Vlissingen heeft in de maand mei in 1922 nog een veel hogere temperatuur gehad van 34,9. Ja, en dat is een temperatuur waar we dus bij lange na niet overheen zijn gegaan. En het station Westdorpen is een station wat veel korter aan het meten is. Dus die reeks is gewoon nog niet helemaal niet zo lang. Dus daar kunnen we ook nog niet heel veel zeggen over hoe uitzonderlijk het is. En ik denk dat dat ook wel aangeeft dat we wat dat betreft eigenlijk vandaag nog keurig binnen de all-time records zijn gebleven qua variatie. Ja. Maar wat natuurlijk wel bijzonder is dat er 2 weken geleden 12 graden is en dat we nu opeens de korte broek aan moeten. En dat we een beetje rustig aan moeten doen, zogezegd.
0: Nee, de verschillen zijn groot, zeg maar.
1: De verschillen zijn groot en ook met name de korte tijd waarin dit is opgetreden is best wel bijzonder. Hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Nou, wat je op dit moment waarschijnlijk gaat merken is dat de bewolking is er nog niet. En dat is morgen ook het geval. Vanavond en vannacht blijft het helder. Uiteindelijk zakt de temperatuur naar 18 graden. Morgen hebben we ook heel weinig bewolking. Maar de temperatuur die zal iets lager uitkomen. Dat komt door de matige noordoostenwind. Daar wordt de maximumtemperatuur 25 tot 28 graden bij. Ook donderdag wordt nog een hele mooie dag met maxima van 26 graden gemiddeld. Nog steeds die matige noordoostenwind die het toch wel vlak aan de waterkant nog een paar graden kouder maakt, omdat de watertemperatuur nog niet is opgelopen. En dan zien we richting het einde van de week op vrijdag en zaterdag geleidelijk wat veranderingen. Op zaterdag denk ik de eerste buitjes. En dat zouden ook wel eens een paar onweersbuitjes kunnen zijn. En voor wat betreft de temperatuur is het nog zo'n beetje 23, 24 graden, dus hier levert wat in. Maar is met 23, 24 graden nog steeds heel aardig en ook heel normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Ja, precies, oké, duidelijk. John Haviga, dank voor die uitgebreide uitleg. Gaan we eens even kijken wat er gebeurt op de weg. 4 vertragingen daar gemeld. Eerste op de A58. Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaat 4 kilometer, daar bijna 20 minuten. De A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. De A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer, daar een kleine 10 minuten. En de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Voor Made 7 kilometer, ook daar zo'n 10 minuten optellen bij je reistijd.

0: Adele en Easy on Me. Dit valt op in het nieuws vandaag, ook buiten onze provincie. Onder andere nieuws over DigiD. Maar eerst even naar het kabinet. Dat trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt minister Velbrief de vakbonden dan weer aan de tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, dan levert dat na 2033 uiteindelijk een financieel gat op van netto ruim 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen moet worden, dat wordt later beslist. Het kabinet is er met de intrekking van de AOW-leeftijd nog niet, vertelt deze verslaggever.
1: Het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3,5 miljard euro aan bezuinigingen op lange termijn opleveren. Nou, in die brief die vanmiddag gaat komen, schrijft minister Velbrief wel dat hij met de bonden wil gaan spreken over de bezuinigingen, maar het blijft voorlopig wel in de boeken staan, dus hij komt niet tegemoet aan alle eisen.
0: De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf gaat niet door. Staatssecretaris Aerts liet de deal onderzoeken door een bureau dat risico's voor de nationale veiligheid beoordeelt. En het eindoordeel, dat ligt er niet om.
2: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD, ja, hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. Ja, en dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. En daarvan zegt het BTI dus nu, dit is een risico voor het publieke belang. De staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door dat Amerikaanse bedrijf.
0: Nou, in de Tweede Kamer waren de zorgen er ook al. Het Amerikaans bedrijf dat claimt dat de Nederlandse gegevens helemaal niet in gevaar komen en noemt het besluit teleurstellend. Een ruimterots tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Amerikaanse of een Nederlandse amateur onderzoeker, zo moet ik het zeggen. Astrid Eeuwers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. En Eeuwers die voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Er zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders, zoals André Kuipers en Johan Cruijff. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen nemen we nog een kijkje iets verder buiten de provincie, bij Ineke, onze ziel in het buitenland. Londen de Klerk, die is er zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. Naar Akda en de Munnik, niet of nooit geweest.

0: Acta en de Munniken, niet of nooit geweest op deze warme dinsdag. Het is hier ook echt enorm warm. Maar we houden vol. De zee in het buitenland. We gaan zo meteen naar Amerika. We gaan eens kijken wat daar de temperaturen zijn. En het laatste Zeeuwse nieuws is aangeschoven. Lonneke de Klerk, die praat je zo daarover bij.
1: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 4:30. Je krijgt het van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De provincie heeft toch een aannemer gevonden om de Zeelandsbrug op te knappen. In eerste instantie wilde niemand de klus uitvoeren. En toen meldde zich een aannemer die veel te hoge kosten berekende. Nu is het gelukt. Vanaf september gaan de scheurtjes in het beweegbare deel van de brug gerepareerd worden. De brug is dan 6 weken afgesloten voor auto's. Fietsers en de hulpdiensten mogen nog wel over de brug. Het cruiseschip Hondius komt later dan gepland terug naar Vlissingen. De GGD in Rotterdam wil eerst inspecteren of het schip goed is schoongemaakt. Het schip van de Zeeuwse rederij Oceanwide kwam in het nieuws door de uitbraak van het Hantavirus aan boord. Daardoor kwamen 3 mensen te overlijden. Wanneer de Hondius vanuit Rotterdam vertrekt is nog onduidelijk. Op 13 juni staat de eerste reis van de Hondius weer gepland. De toiletgebouwen op de eilandjes in het Grevelingenmeer worden vervangen. Na jaren van discussie, onderzoek en financiële onderhandelingen zijn de werkzaamheden nu gestart. Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Goeree-Overflakke en Schouwen-Duiveland hebben de portemonnee getrokken. En dat was nodig, zegt Staatsbosbeheer, die eigenaar is van de eilandjes.
7: Het was echt flink verouderd en wij krijgen niet meer betaald voor het onderhoud als Staatsbosbeheer. Dus ja, daar hebben we andere mensen voor nodig. Dus gelukkig hebben we met de bochtpartners voor een oplossing gevonden.
6: Alleen de voorzieningen op de eilandjes worden aangepakt. Voor de toiletgebouwtjes aan wal is voorlopig geen geld. En de bouw van de multifunctionele accommodatie in Hoek heeft opnieuw vertraging opgelopen. In het gebouw moeten onder meer een school, een bibliotheek en een dorpshuis komen. Het project lag al eerder stil, maar de gemeente hoopte op oplevering na de zomervakantie. Dat blijkt nu toch niet te lukken. Het ontwerp moet namelijk nog verder afgestemd worden met de gemeente voordat er verder gebouwd kan worden. De verwachte opening is nu begin 2027. En dan het weer in Zeeland. Zonnig en warm met weinig wind. Vannacht koelt het af tot 18 graden en is het helder. Ook morgen weer een zonnige dag, 25 tot 28 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. We gaan eens kijken op de weg. 4 vertragingen op dit moment. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 5 kilometer. Daar zo'n 6 minuten. En verderop voor Bergen op Zoom nog eens 4 kilometer. Daar 5 minuten optellen bij je reistijd. Op de A17 sta je stil. Roosendaal richting Dordrecht voor Knopend Klaverpolder, 3 kilometer. Daar zo'n 7 minuten. En de A59 Knopend Zonzeel richting Sert-Hogenbosch voor Made, 6 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten.
5: Goedemiddag, Zeeland.

0: van Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Als je dat wil doen, met die warmte natuurlijk vandaag. Het gaat zo meteen over de PABO, want die aanmeldcijfers die stijgen. En zien we dan straks ook weer meer docenten terug voor de klas. Wordt dat tekort een beetje gedicht. Meer daarover zo meteen in Zeeland komt thuis. Eerst naar Amerika, naar Illinois. Onze Simone Buitenland heet Ineke. Ineke, good morning.
1: Ja, inderdaad. Goedemiddag jullie allemaal.
0: De mussen, die zitten daar nog wel op het dak?
1: Ja, het wordt hier ook wel warmer hoor. Dat is iets zeker. Lekker binnen zitten in de airco als het kan. Hè.
0: Nee, zeker. Dat is het beste voor iedereen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, iets bijzonders wat je zei, er gaat een record. Dus ze gaan proberen om een record te verbreken.
1: Ja, inderdaad. Dat was heel leuk om daarover te lezen. Ook een beetje in aanloop naar de WK. Maar het is dan dus de bedoeling dat aanstaande zondag, dat er dan zoveel mogelijk mensen van over de hele wereld gaan proberen om een voetbal 10 seconden hoog te houden. En het is de bedoeling dat tenminste 20.000 lieden daar aan meedoen. En dan kom je in het Guinness Book of Record. Dus dat is een beetje het plan.
0: Oké.
1: Ja, en hier in Neppenveld bij een van de winkelcentrums kun je dus ook aanmelden. Het is de bedoeling dat je dan dus aanstaande, even zien hoor, niet aanstaande, maar die week daarop, wat is het, de 6e?
0: Ja.
1: 6e juni, dat je dan dus paraat staat met je bal en dat je dan dus die bal hoog houdt. Ja, dat is de bedoeling. En dan wat tellen, hè?
0: Ja, precies, ja. En de tel niet kwijtraken, want dat wordt ook lastig anders.
1: Dat wordt natuurlijk ook lastig, ja, inderdaad. Ja, want dan denk je, 10 seconden moet toch lukken, hè? Maar ja.
0: Het moet maar gebeuren, natuurlijk. Maar wat is de verwachting? Hoeveel mensen moeten daar dan bij elkaar komen?
1: Nou ja, ik las erover dat dus in die grote steden, ja, daar wordt ook nogal wat reclame voor gemaakt. Hier zag ik het dus ook, maar ja, het is de bedoeling van over heel de wereld. En ik denk van ja, misschien een dingetje om dat dus publiekelijk te maken. Hè? Dat iedereen er een beetje over weet en mensen zin hebben om te komen en zo. Dus ja, ik ben benieuwd waar het op uit gaat lopen hoor.
0: En je hebt je aangemeld, uiteraard.
1: Nee, dat is het lijkt me enig om te zien, maar nee, dat hooghouden, nee, dat is mijn ding niet hoor, nee.
0: De balletjes hoog houden thuis, dat dan vooral. Ja, precies.
1: Ja,
0: verder zeg je, het is daar mooi weer, dus veel dingen ook buiten te doen.
1: Ja, dat is inderdaad heel leuk hoor, om dat te zien. Er komt een vliegenfestival aan en ik was daar de afgelopen jaren was ik daar naartoe om te kijken. En dat is enig om al die kleurtjes en al die vliegers te zien en allerlei standjes. En het is gewoon heel gezellig, muziek en zo. En, nou ja, en dan voor de mensen die van een wijntje houden, hebben ze hier in Neppenveld een soort van wijnwandeling georganiseerd.
0: Oh. Dat klinkt vervelend.
1: Verschrikkelijk, hè? Ja. Maar in ieder geval, je meldt je aan, dan ga je naar een restaurant om je glaasje op te halen, hè, je aan te melden. Nou, en dan krijg je een soort van een route mee, waarop je dan dus bij 13 restaurantjes een wijntje kan proeven.
0: Oh, kijk eens.
1: En ja, ondertussen loop je natuurlijk wel, dus het is lopen en wijn drinken. Ja,
0: ik ben benieuwd hoe je dan bij restaurant nummer 13 aankomt, toch?
1: Nou ja, ik vraag me ook inderdaad af hoeveel wijn of je krijgt. Maar ja, ik denk als je dat met een clubje doet, dan is dat natuurlijk best wel gezellig. Ja, maar ja. Je moest je wel heel snel opgeven. En ik zag ook inderdaad dat er niet zoveel plekjes meer over zijn. Dus het is wel een populair iets, denk ik.
0: Nee, precies. Oké, maar dat was te verwachten natuurlijk. Nou goed.
1: Ja,
0: Hou ons op de hoogte van alles wat daar speelt. Dus in Illinois, in Amerika. Ineke, onze ziel in het buitenland. Geniet van de week en dank je wel.
1: Jullie ook. Dag Zeeland. En rust eraan maar, hè.
0: Ja, dat komt goed. Dag Ineke.
1: Oké, groetjes. Doei.

Wet, wet, wet en a sweet little mystery. Het is 16:45, dit is Omroep Zeeland. Over 3 kwartier een nieuwe Zegt U Het Maar. Ik hoop dan dat je eventjes toch naar binnen komt om de radio aan te zetten. Mocht je dan toch nu buiten zitten of zo van plan bent om even naar buiten te gaan. Het gaat daar vandaag over het volgende. Want het gaat soms maar net goed op het strand. Hè. De stroming die kan zwemmers...

0: Amy Winehouse hoorde je in Rehab. Als je tijdens een college van de lerarenopleiding, de PABO van de HZ University of Applied Sciences, binnenstapt, dan zit dat lokaal aardig vol. En waar al jarenlang wordt gesproken over een lerarentekort, klinkt er in de collegezalen nu toch positief nieuws voor de toekomst. Het aantal studenten dat kiest voor die lerarenopleiding groeit. Verslaggever Eva van der Welen die nam een kijkje en sprak met eerstejaarsstudenten daar.
1: Jullie hebben van ons observatieformulieren gekregen. Die hebben jullie allemaal al kunnen zien. Die staan op Leur.
2: In een volle collegezaal zitten de juffen en meesters van de toekomst. Het is inderdaad te zien dat bijna alle tafeltjes en stoeltjes wel gevuld zijn met eerstejaars studenten die beginnen aan de opleiding de PABO om in de toekomst juf of meester te worden. Ja, en die cijfers stijgen. En dat is ook hier te zien in de collegezaal.
3: Waarom heb jij voor de opleiding PABO gekozen?
4: Nou, ik wist eigenlijk altijd wel dat ik met kinderen wilde gaan werken. En ik dacht eerst wat breder. Maar toen ben ik een keer mee gaan lopen op mijn oude basisschool bij mijn oude juf van groep 3. En dat vond ik eigenlijk gewoon heel erg leuk. Dus toen ben ik hier naar de open dag gegaan. En toen, ja, zodoende.
3: Wat lijkt je zo leuk aan dit vak?
4: Ik denk dat je op een hele positieve manier echt een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een kind. Want ze zijn eigenlijk gewoon heel blij dat je er bent. Ook al doe je niet zo heel erg veel. En dat

0: Gewoon heel lief hoe ze met je omgaan. Dus ja, dat vind ik gewoon heel erg fijn.
1: En waarom heb je voor de opleiding de PABO gekozen?
0: Nou, ik had in het begin eigenlijk nog geen idee wat ik wilde worden. Maar toen ik bij de open dag van de PABO ging kijken, vond ik het toch heel erg leuk. En ze vertelde het ook heel leuk en de opleiding deed me gewoon superleuk.
1: En wat lijkt je zo leuk aan dit vak?
0: Het lijkt me heel leuk om een bijdrage te leveren aan kinderen. En ze ook een onveilige omgeving te bieden. Want meestal, soms kunnen dat thuis niet gebeuren natuurlijk. En op school kan je dan toch als juf of meester gewoon een veilige omgeving bieden. En dat vind ik heel fijn.
1: Opleidingsmanager Rienke Dellebeke.
2: Bij de PABO zien jullie nu al een tijdje een stijging aan aantal leerlingen. Hoe verklaren jullie dat?
3: Ja, het is heel fijn dat we zien dat die aanmeldcijfers toch ieder jaar weer steeds een beetje stijgen. Er zijn heel veel verklaringen voor te geven. We denken dat het imago van het beroep echt wel geholpen heeft. Daar is heel veel aandacht aan besteed. De landelijke overheid heeft een campagne gedaan. En we zien gewoon dat het vak van leerkracht echt weer in de belangstelling staat. En bovendien is ook het salaris gelijk getrokken met het VO. En sindsdien zien we ook die lichte groei wel ontstaan.
1: Hoe is het eerste studiejaar bevallen?
0: Het eerste studiejaar is me heel leuk bevallen. Ik heb heel veel mensen leren kennen natuurlijk. En veel nieuwe vrienden gemaakt. En ik vind ook dat de vakken heel leuk zijn. En ze kan ze ook echt toepassen, zeg maar, op stage zelf. Dus dan krijg je in de les bijvoorbeeld iets te weten wat je zelf ook kan toepassen. Bijvoorbeeld een les die je kan geven of idee. Dus dat is heel fijn.
1: Dus zo na het eerste jaar ben je er nog wel zeker van dat jij straks ook echt voor de klas wil gaan staan?
0: Ja, zeker.
4: Student Lois Verbeek en Jaren van Veghel waren dat in gesprek met verslaggever Eva van der Welen.

0: versnellen en laat het licht aan. Dit is Omroep Zeeland. Het is bijna 5 uur op deze dinsdag. Bespreken we zometeen hoe het is vergaan vandaag met het ringsteken. In Oosterkapelle konden ze daar een beetje tegen die tropische temperaturen. Waar John Haviga zojuist nog laat weten trouwens, dat in Westdorpen toch die temperatuur nog is gestegen naar 30,1 graden. Echt een tropische dag was het daar dus. Het gaat ook over het hoger beroep wat er niet komt namens de Zeeuwse scholen. Ze gaan niet in hoger beroep om die treinproef in 2029 alsnog tegen te houden. Waarom dan niet? Ook daar zometeen meer over. En natuurlijk om 5:30, zegt u het maar, daarin gaan we het hebben over het zwemmen en de gevaren in de Zeeuwse wateren. Zometeen meer na 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
4: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
5: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer raaien.
6: Iso Energy. De lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur geweest, Omroep Zeeland, met de verkeersinformatie van de ANWB. Op de volgende plekken sta je stil. Op dit moment de A58 om te beginnen. Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaat 5 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten. De N256 Goes richting Zierikzee. Voor Wolfaardsdijk de afrit daar 3 kilometer. En zo'n 7 minuten optellen bij je reistijd. N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer. Daar 5 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom 10 kilometer. Daar ruim een kwartier. En de A16, ook daar sta je stil. Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. De laatste is de A59. Knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Voor Maden 5 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten. Omroep Zeeland. Nou, we gaan zo beginnen.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
4: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
5: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer raaien.
16: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
24: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
25: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenin.zeeland.nl.
26: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
26: Omroep Zeeland.
0: De Zeeuwse scholen gaan niet in hoger beroep om de treinproef in 2029 alsnog proberen tegen te houden. Waarom niet, dat hoor je zo in deze Zeeland komt thuis. Verder vandaag. Er is toch een aannemer gevonden die deze herfst de Zeelandbrug onder handen kan nemen. En op een tribune meekijken hoe in een recordtempo allemaal woningen de grond uitgestampt worden. Het kan in Goes. Hoe dat zit hoor je zo meteen ook in Zeeland komt thuis. Goedemiddag, 5 minuten over 5. In Oostkapelle, daar stond vandaag het traditionele ringsteken op het programma. Het waren tropische temperaturen, maar nog steeds streden de ringrijders voor de winst. Verslaggever Laurent Jumelet, die sprak met de ringrijders.
1: We zijn vandaag aan het ringrijden voor de derde Pinkster. Dat is traditie hier op het dorp. We hebben er bijna te lekker weer voor vandaag, maar het is nog vol te houden. Het is altijd een gezellige dag, dat we met z'n allen... Ja, het is eigenlijk gewoon bijna een feestdag voor ons. Het is natuurlijk raar dat je een derde feestdag hebt of zoiets, maar dat is wel leuk.
2: Ja, het is echt heel erg warm. Maar op zich, de paarden zijn wel wat gewend. Want als ze thuis in de wei staan, staan ze ook gewoon met deze temperaturen er. En we kunnen extra water geven. En we kunnen zelf ook extra water en zo drinken. Dus dan komt het wel goed.
6: Ja, want hoe zorgen jullie ervoor nou met deze hitte dat alles goed gaat voor de paarden?
2: Nou ja, eigenlijk alleen maar extra water geven. En natuurlijk goed blijven kijken naar je paard, of het gaat ja of nee.
7: Voor onszelf een biertje af en toe, hè. En de paarden water.
1: Het zweet loopt nu al in mijn sokken ongeveer. En ook de paarden zijn dan ook lekker warm, dus je moet ze veel vaker water geven. Staan ze lekker een beetje te suffen, maar zolang ze allemaal nog zin hebben, gaat het goed.
7: Vroeger was het ook warm als ze plan mochten werken. En ze hoeven maar 1 keer in de 30 beurt en een keer heen en weer. Dus dat gaat wel lekker.
6: En hoe vaak rijden die paarden dan ook 30 keer?
7: Ja, ook 30 keer. Alleen op het laatst moeten ze kampen, dus dan moeten ze nog een paar keer extra bij sommigen.
6: En hoe zorgen jullie nou een beetje goed voor jezelf vandaag?
2: Nou ja, we hebben daar een heel leuk terras met een bar, dus dat.
8: Het is ook gewoon jezelf er een klein stukje aan overgeven, schaduw opzoeken en lekker veel drinken.
1: Ja, veel meer dan gewoon veel drinken. En voor jezelf vooral ook smeren kan je niet doen. Dat, en vooral niet te druk maken op zo'n dag.
6: En zelf ook zonnebril op, een biertje om het lekker koel te houden volgens mij.
1: Ja, biertjes voor de gezelligheid. Ik probeer ook veel frisdrank te drinken, want anders dan red je het niet zo'n dag. Maar voor de rest gaat het wel goed.
6: Hoe zit hij nu een beetje in de wedstrijd?
1: Voor mij doen heel goed. Maar normaal bungel ik onderaan het klassement. Dus ik ben al lang tevreden met wat ik steek. Maar vooral de dag is leuk.
6: Hoe zitten jullie een beetje in de wedstrijd?
2: Zij beter dan mij. Ik heb een aantal jaar niet gereden, dus voor mij is het weer even wennen. Maar ik heb er wel al een paar, dus daar ben ik al tevreden over. Ja.
6: En u zit dus best wel lekker in de wedstrijd.
8: Zeker, maar we doen het vooral voor de gezelligheid.
6: Want wat maakt het ringrijden dan zo gezellig?
8: Ja, gewoon met z'n allen een dagje bezig zijn met volkoren, met sport.
6: En hoe gaat het tot nu toe met u?
7: Met mij? Ja, ik doe het voor de lol. Ik kan er geen zak van. Maar ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Als ik meer dan de helft heb, ben ik blij.
0: Ja, dat klinkt allemaal goed daar, dat ringsteken. En ze hielden die paarden en dus die ringstekers het een beetje koel op deze warme dag daar. De Zeeuwse scholen gaan niet in hoger beroep om de treinproef in 2029 alsnog proberen tegen te houden. Ik praat daarover met Rinus de Rijder. Hij is voorzitter van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Waarom niet?
10: Ja, dat is een hele goede vraag. Goedemiddag. We hebben daar goed over nagedacht. We hebben ook gekeken wat zijn de mogelijkheden. En al met al hebben we de afweging gemaakt om niet in hoger beroep te gaan. Omdat we zien dat de rechtbank, die heeft een heel groot vertrouwen uitgesproken in de staat. De staat moet dat wat ons betreft dus ook gaan waarmaken. Maar wij hebben daar goed naar gekeken, ook gezien de kosten die het met zich meebrengt in de tijd. Het onderzoek wat gedaan moet worden. We zouden aan moeten tonen dat jongeren of studenten dan mogelijk voor een opleiding buiten Zeeland gaan kiezen. Nou, dat zijn jongeren die nu nog 12, 13 jaar zijn, ja, dan moet je die nu de vraag stellen: wat ga je over 3 of 4 jaar doen? Dus we hebben besloten om niet meer in hoger beroep te gaan.
0: Maar met pijn in het hart lijkt me dan wel. Want jullie zeggen ook nog steeds, die gevolgen voor de studenten, die zien wij nog steeds straks.
10: Nou, dat is precies het punt. Hè. Dus het gaat niet zozeer om ons, maar met name pijn in het hart voor onze jongeren, voor onze studenten. Voor diegenen die daardoor gedupeerd worden, is het echt heel vervelend.
0: Toch hoor ik u zeggen, de overheid moet het nu, de staat die moet het waar gaan maken. Op wat voor manier dan straks?
10: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoorde net met heel veel enthousiasme dat interview over die ringrijden. Dus misschien dat we de studenten te paard kunnen sturen. Maar wij hebben alle alternatieven mee bedacht. Maar wij zien dat het heel ingewikkeld wordt. Als het met bussen moet, met de vertraging. En daar zit voor ons met name de pijn. Dat studenten die nu al een hele lange reistijd hebben, moet je voorstellen dat je student bent. Je woont in Stavenissen en je gaat naar de hogeschool in Vlissingen bijvoorbeeld. Dan ben je nu al een lange reistijd onderweg en dan kom je straks in Goes en dan moet je overstappen in een bus. Student die vanuit Goes naar Amsterdam wil, die is dan sneller op zijn plek. Op de stemming. Dus het is met name de vertraging en de verstoring die wij voor onze studenten en met name ook voor de kwetsbare jongeren en reizigers heel erg vervelend vinden.
0: Maar goed, dat hoger beroep, dat gaan jullie dus niet doen. Is dan hiermee de strijd klaar? Is dit afgerond voor jullie? Of blijven jullie wel bezighouden tot aan 2029... met alles wat er nou gaat gebeuren rondom die treinproef?
10: Ja, dat doen we sowieso. Kijk, wat wij vooral belangrijk vinden, dat we er alles aan gedaan hebben om het belangen van de studenten en leerlingen en medewerkers te bespreken en te vertegenwoordigen. Maar we zullen natuurlijk ook, zoals we dat nu ook bij de andere thema's doen, en zoals bij de Westerschelde-tunnel, heel constructief meedenken als scholen om te kijken, ja, wat kunnen dan oplossingen zijn. Dus dat doen we altijd. We leveren getallen aan als daar om gevraagd wordt. We kijken wat de impact is. We kijken hoeveel studenten er dagelijks over dat traject rijden of gaan rijden. Ja. Dus dat doen we nu al. En dat zullen we ook blijven doen, zeker.
0: Oké, okay, ja. Blijven daarvoor inzetten dus als Stichting Scholieren Vervoer. Rinus de Rijder, de voorzitter daarvan, dank eventjes voor de reactie. En een fijne avond.
10: Ja, zelfs. Dank u.

0: Robert Cray en Right Next Door. Het is 16:15 geweest. Dit is Omroep Zeeland. Zometeen eens even kijken wat er gebeurt op de weg op deze dinsdagmiddag. Maar eerst gaan we voor het weer zo naar John Havinga. Want het is nog nooit zo warm geweest als vandaag op deze 26 mei. 30,1 is de temperatuur geworden in Westdorp, nog richting het einde van de middag. Maar laten we vooral vooruitkijken. Want vandaag dat zit er alweer bijna op. John Havinga. Oh, waar is John Havinga nou? Zit vandaag niet mee. Even kijken, waar is John Havinga gebleven? Wat ik kan vertellen, wat we dus nog kunnen verwachten. Wat zit eraan te komen?
1: Nou, wat je op dit moment waarschijnlijk gaat merken is dat de bewolking is er nog niet. En dat is morgen ook het geval. Vanavond en vannacht blijft het helder. Uiteindelijk zakt de temperatuur naar 18 graden. Morgen hebben we ook heel weinig bewolking. Maar de temperatuur die zal iets lager uitkomen. Dat komt door de matige noordoostenwind. Daar wordt de maximumtemperatuur 25 tot 28. 20 graden bij. Ook donderdag wordt nog een hele mooie dag met maxima van 26 graden gemiddeld. De nog steeds die matige noordoostenwind die het toch wel vlak aan de waterkant nog een paar graden kouder maakt, omdat de watertemperatuur nog niet is opgelopen. En dan zien we richting het einde van de week, op vrijdag en zaterdag, geleidelijk wat veranderingen. Op zaterdag denk ik de eerste buitjes. En dat zouden ook wel eens een paar onweersbuitjes kunnen zijn. En voor wat betreft de temperatuur is het nog zo'n beetje 23, 24 graden, dus hier levert wat in. Maar is met 23, 24 graden nog steeds heel aardig en ook heel normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Oké, John Havinga, dankjewel. Op de weg eens eventjes kijken. De A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaad, 5 kilometer. Daar is je vertraging een kwartier. Diezelfde A58, maar dan de andere kant op richting Vlissingen. Voor Heinkensand 3 kilometer, daar 5 minuten. De N256, Goes richting Zierikzee voor afrit Wolfartsdijk, 3 kilometer, daar 10 minuten. De N57, Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten. De N59, Burghaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Dat is voor Nieuwekerk, 2 kilometer, daar 5 minuten. En ook op de A4 sta je stil. Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom, 10 kilometer en ruim een kwartier vertraging. Opluchting in het provinciehuis in Middelburg vandaag. Deputeerde Harry van der Maas heeft toch een aannemer gevonden die deze herfst de Zeelandbrug onder handen kan nemen. Een eerder contract met de combinatie BAM-SPI die ketste af op de kosten. En lang bleef het spannend of de geplande datum gehaald zou kunnen worden. En ja, dus vertelt een verheugde Harry van der Maas.
2: Ik ben heel erg blij dat ik kan melden dat we een deskundige aannemer hebben gevonden, QME. En die gaat voor ons vanaf 1 september de klus doen aan de Zeelandbrug. Dat wil zeggen de basculebrug, de beweegbare delen, die zullen door deze aannemer worden gerepareerd.
3: Kunt u ons even terugnemen? Er was al een aannemer, dat is niet goed gegaan.
2: Helaas niet goed gegaan omdat die aannemerscombinatie niet kon leveren wat ze wel beloofd hadden. We hadden zelfs een contract getekend. Dus dat betekent dat we nu bij een andere aannemer uitgekomen zijn en dat we afscheid hebben genomen van die andere combinatie.
3: Waarom kon deze combinatie of deze aannemer het wel?
2: Deze aannemer die kennen we ook vanuit verschillende andere projecten in Zeeland, maar ook buiten Zeeland. Zeer deskundig, ook gecertificeerd. Dus ik ben blij dat we QME hebben binnen kunnen halen voor deze klus. Ja, en waarom is het niet gelukt bij de andere? Ja, dat vind ik ook een beetje lastig om dat zo te zeggen. Laat ik het hierbij houden dat ik het jammer vind dat we uiteindelijk afscheid moesten nemen van elkaar. Waarbij misschien één ding ook wel meespeelde. Dat was dat we niet alleen de basculebrug wilden aanpakken, repareren, maar tegelijkertijd ook de asfaltwerkzaamheden. En dat bleek een mindere goede combinatie te zijn.
3: En die is nu losgehaald. Het bedrijf gaat nu alleen de basculebrug opknappen. Wat doet dat met de asfaltwerkzaamheden?
2: Ja, we richten ons nu op hetgeen wat echt moet gebeuren in het kader van veiligheid van de brug. En de veiligheid van de brug staat voor mij op nummer 1. Dus dat betekent de basculebrug, de haarscheurtjes en daar zwakke plekken, dat zal worden gerepareerd. Het asfalt kan nog wel even mee. En dat betekent dat we bijvoorbeeld in 2027 aan de slag gaan om opnieuw te asfalteren. En de gedachte die ik daarbij heb is dat we dat wat uitsmeren over een periode, zodat de verkeershinder voor de weggebruiker zo beperkt mogelijk is.
3: Als leek zou je dan zeggen van, goh, je hebt een bedrijf gevonden om die brug inderdaad op te knappen. Is er dan niet een ander bedrijf wat tegelijkertijd de asfaltwerkzaamheden zou kunnen doen?
2: Ja, maar dat hadden we juist gedacht te vinden. Die combinatie van twee aannemers, die zouden het wel even fixen met z'n tweeën. Maar het punt is natuurlijk, die moeten dan allebei op dat moment kunnen. En 1 september is toch al wel heel erg dichtbij. En ik vind het nu te spannend om nog op zoek te gaan naar iemand die ook in die periode het asfaltwerk kan doen. Want ik wil niet nogmaals het probleem krijgen dat het toch niet lukt. Dus daarom richt ik me nu op wat nodig is en wat wel lukt met deze aannemer. En dan pakken we de andere klus op een ander moment. De
0: afsluiting die begint deze herfst op 1 september. Op 12 oktober dan moeten de bewegende brugdelen weer in orde zijn. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers wel over de brug. En er wordt ook rekening gehouden met calamiteitenverkeer.

0: funny. Douwe Bob en Funny in Goes West. Daar verrijst op dit moment elke dag een nieuwe woning. Bijzondere bewoners en belangstellenden die kunnen vanaf de tribune meekijken hoe de huizen in recordtempo worden opgebouwd. De oude woningen in de wijk die maken plaats voor in totaal 148 nieuwe huizen. Die huidige huurwoningen worden gesloopt omdat ze zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Robert de Ridder, manager vastgoed bij Beveland Wonen, vertelt over die gebreken.
1: Er waren best wel veel problemen, zoals vocht, et cetera. Dus daarom hebben wij besloten om deze woningen te slopen.
2: En er komen dus nieuwe woningen voor in de plaats terug. Ik kan me voorstellen dat dit in fases gebeurt. Hoeveel woningen worden er per fase om en nabij opgeleverd?
1: Dat klopt. We hebben nu de eerste fase gesloopt. Daar komen nu 42 nieuwe woningen. Die zijn we nu aan het bouwen op dit moment. En vervolgens zijn er nog twee fasen. Dus de rest van de woning is onderverdeeld in die fase.
2: Waar verblijven de mensen die in die huurwoningen zaten nu op dit moment?
1: Voor alle mensen is tijdelijke huisvesting gezocht. Of mensen zijn uiteindelijk naar een andere plek verhuisd. Dus een aantal mensen kunnen weer terug verhuizen naar deze locatie als de woningen klaar zijn. En wonen in een tijdelijke woning op dit moment.
2: Heeft u ook nog contact met de bewoners? En hoe reageerden die op dit project?
1: Jazeker, we hebben al heel lang contact met de bewoners. Want het is een heel groot project, niet alleen dit onderdeel. Maar dit is een onderdeel van de hele aanpak van Goes West, die al best wel heel lang loopt. En er zijn diverse klankbordgroepen waar bewoners in meepraten over de totstandkoming van deze nieuwe woningen. Dus er is uitgebreid contact geweest met nieuwe huurders.
2: Wat ik opmerkelijk vind is dat er een tribune langs de kant staat die uitkijkt op het project. De werkzaamheden, waarom staat die er?
1: Nou, we hebben een tribune gebouwd omdat we deze woningen komen uit de fabriek. En die worden eigenlijk heel snel op de bouwplaats opgebouwd. En omdat het best wel interessant is voor mensen om te zien hoe dat proces loopt. En omdat het ook heel snel gaat, dachten we, dan kun je wel een tribune bouwen. En dan kun je gewoon zien hoe je eigen woning gebouwd wordt. Omdat normaal gesproken een bouwtraject, ja, dan duurt het bijna een jaar voordat een woning staat. Maar nu staat hij er in een dag, want elke dag wordt een nieuwe woning gebouwd. Dus dan is dat ook leuk om van een tribune een keer te bekijken hoe dat gaat.
2: Heeft u er al mensen op zien zitten? Of zijn er scholieren wezen komen kijken?
1: Ja, dat klopt. Het laatste, we hebben vorige week met een aantal studenten van de HZ hebben we deze woningen laten zien en toelichting gegeven op het project. En toen hebben we ook op de tribune gezeten om te kijken van, goh, hoe gaat dat nu in zijn werk? En ik begrijp ook uit de buurt dat er ook mensen op de tribune gaan zitten. Het is alleen nu zo tropisch dat het best wel pittig is om op de tribune te zitten. Maar er wordt wel gebruik van gemaakt.
2: Is het dan ook echt inderdaad uniek dat zo'n huis in één dag uit de grond gestampt wordt?
1: Nou, het is niet uniek, want het wordt al even gedaan, maar het is wel vrij nieuw. Dus de conceptuele woningen die uit de fabriek komen is wel een nieuwe ontwikkeling. Het is natuurlijk op andere plekken al eerder gedaan. We hebben geen primeur, maar het is wel een nieuwe ontwikkeling.
0: Alle woningen uit de eerste fase die zijn inmiddels gesloopt. Naar verwachting worden de eerste 42 nieuwe woningen in het derde kwartaal van dit jaar opgeleverd. Nou, Joëlis, die hoorde je dus in gesprek met Robert de Ridder van Beveland Wonen.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Het is Omroep Zeeland. Ja. Zit nog een klein beetje na. Half zes is het zometeen. Zegt u het maar op deze dinsdag. En landelijk dat Lerk is hoor. Laatste zeerste nieuws, dat krijg je zo.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping. Designed for life.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 17:30 geweest en het Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De provincie heeft toch een aannemer gevonden om de Zeelandbrug op te knappen. In eerste instantie wilde niemand de klus uitvoeren. En toen meldde zich een aannemer die veel te hoge kosten berekende. Nu is het toch gelukt. Vanaf september gaan de scheurtjes in het beweegbare deel van de brug gerepareerd worden. De brug is dan 6 weken afgesloten voor auto's. Fietsers en hulpdiensten mogen nog wel over de brug. Het cruiseschip Hondius komt later dan gepland terug naar Vlissingen. De GGD in Rotterdam wil eerst inspecteren of het schip goed is schoongemaakt. Het schip van de Zeeuwse rederij Ocean White kwam in het nieuws door de uitbraak van het Hantavirus aan boord. Daardoor kwamen 3 mensen te overlijden. Wanneer de Hondius vertrekt vanuit Rotterdam is nog onduidelijk. Op 13 juni staat de eerste reis van de Hondius weer gepland. In de wijk Goes-West is woningcorporatie Beveland Wonen druk bezig met de sloop van 154 huurwoningen en de bouw van nieuwe woningen. Vanmiddag was de officiële starthandeling van het project. En bijzonder is dat belangstellenden het hele proces vanaf een tribune kunnen volgen.
6: Deze woningen komen uit de fabriek en die worden eigenlijk heel snel op de bouwplaats opgebouwd. En omdat het best wel interessant is voor mensen om te zien hoe dat proces loopt. En omdat het ook heel snel gaat, dachten we, dan kun je wel een tribune bouwen. En dan kun je gewoon zien hoe je eigen woning gebouwd wordt.
5: Naar verwachting worden de eerste 42 woningen eind van dit jaar opgeleverd. En de bouw van de multifunctionele accommodatie in Hoek heeft opnieuw vertraging opgelopen. In het gebouw moeten onder meer een school, een bibliotheek en een dorpshuis komen. Het project lag al eerder stil, maar de gemeente hoopte op oplevering na de zomervakantie. En dat blijkt nu toch niet te lukken. Het ontwerp moet nog verder afgestemd worden met de gemeente voordat verder gebouwd kan worden. De verwachte opening is nu begin 2027. En dan het weer in Zeeland. Het wordt een zwoele zomeravond. Vannacht is het 18 graden en helder. Morgen is de wind matig uit het noordoosten en het wordt dan 25 tot 28 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel. Lonneke, eens even kijken op de weg met best wel wat vertragingen. Beginnend op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Voor de afrit Ierseke 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En verderop voor knooppunt Markiezaan 6 kilometer. Daar is je vertraging bijna 20 minuten. Diezelfde A58, de andere kant op, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Voor Heikenzand 3 kilometer, daar een kleine 10 minuten. De N256, Goes richting Zierikzee voor Goes de Poel. Daar 4 kilometer, 10 minuten is je vertraging. N57, Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Ouderhoorn de afrit. Daar 6 kilometer en zo'n 10 minuten. En de laatste in dit overzicht, dat is de A16, Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug 13 kilometer en bijna 20 minuten vertraging.
4: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Hele goedemiddag. We gaan zo meteen van start met Zegt u het maar. En ja, we moeten het toch hebben over dat lekkere weer. Want dan trek je erop uit. Beland je vaak nog wel eens op het strand. Maar het gaat daar soms maar net goed. Want de stroming in de zee, die kan dan zwemmers meesleuren. De wind kan mensen op luchtbedden de zee opblazen. Of zwemmers, die worden ineens door de kou bevangen. Omdat dan toch ineens die watertemperatuur een beetje tegenvalt. Zeker als je dan met 30 graden erin stapt. Afgelopen weekend ging het ook een paar keer mis op de Zeeuwse wateren. Ja, de stelling van vandaag waar je op kunt reageren. Juist op warme dagen worden de gevaren van de zee het meest onderschat. Misschien heb je zelf wel ervaringen met iets wat is misgegaan op het strand of bijna mis dreigde te gaan. Of wil je gewoon je mening delen over deze stelling? Bij deze ben je uitgenodigd. Je kunt bellen 0118-499-999. Juist op warme dagen wordt het gevaren van de zee het meest onderschat. Dikke paar minuten na geef je mening dus door te bellen of te appen. En dan hoop ik je zo te spreken in Zegt Het Maar. Eerst muziek van Teddy Swims. Dit is Guilty.

Guilty. Laten we van start gaan met Zegt u het maar. Waarin we het hebben toch wel over het gevaar van de zee en die Zeeuwse wateren. Het gaat soms maar net goed. Afgelopen weekend bijvoorbeeld ging het al een paar keer mis. Twee mensen die verdronken in Limburg en Overijssel gebeurde dat ook al. En in Frankrijk verdronken twee mensen door een gevaarlijke stroming van de Golf van Biscayen. 31 mensen die raakten in de problemen. Online op onze site zie je allerlei tips die de strandwacht geeft. Hij zegt bijvoorbeeld, let op de stroming. Zorg dat je iemand in de gaten houdt. Blijf kort in het koude water. En als je in de problemen zit, roep dan hulp in en hou de persoon in het oog. Ja. Vlissingen heeft dan trouwens ook nog een specifiek risico, omdat die vrachtschepen daar rakelings langs de kust varen en hoge golven en ook stroming kunnen veroorzaken. Goed, wat denk jij over dit onderwerp? Want de stelling die is als volgt. Juist op warme dagen worden de gevaren van de zee het meest onderschat. Even kijken wat er al binnenkomt online via de app. Onder andere Bernie die zegt, ik werk de zevende zomer op rij in Domburg. Ik weet precies waar ik op moet letten en wanneer ik wel de zee in kan en wanneer ik het niet moet doen. En ook, hoe ver? Blijkbaar kunnen veel toeristen de zee niet lezen en ze kennen het gebied niet. Max die zegt dan weer, ik kom uit Amsterdam en ik ging altijd met mijn moeder naar Zandvoort en zij heeft mij precies geleerd waar ik op moest letten. En ik leerde mijn kinderen ook. Maar ja, toen hadden we daar nog oog voor. Misschien is dat wel veranderd. Nou, ook jouw mening daarover welkom. En Mike die zegt, we leerden vroeger zwemmen en hoe je de zee moest lezen en respecteren. Simone die zegt nog, als kind mocht ik tot mijn knieën in de zee. Ik vond het toen niet leuk, maar het hielp wel. De zee geeft en de zee neemt dan ook weer. Goed, jouw mening over dit onderwerp, die is welkom. Juist op warme dagen worden de gevaren van zwemmen in de zee onderschat. Laat die mening achter. 0118 499 99. New truck, big

0: Marshmallow, Kane Brown en Miles O'Neill, dit is, zegt u het maar, op deze dinsdagmiddag waar het gaat over de zee. Het is zo warm en dan zoek je verkoeling op. Maar vergeten we op die warme dagen dan juist niet de gevaren van het zwemmen in de zee? Wordt dat dan niet een beetje onderschat? Ja, mening, die is welkom. We gaan naar Borselen. Meneer van Kaatshoven, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar, hoe denkt u erover?
1: Nou, ik zat erover te denken over het Rode Kruis die hier een beetje heel erg door elkaar lag door het opvangen van de mensen van de vluchtelingen.
0: Die ja?
1: Buiten moesten slapen. Dat is wel heel erg als ze buiten moeten slapen.
0: Zeker, ja.
1: Weet je hoeveel dakloze Nederlanders er buiten slapen? Iedere dag?
0: Ik durf het niet te zeggen, nee.
1: Dat bedoel ik, maar veel meer, hè. Dus wij zijn niet belangrijk in dit land. Hè? Alleen de mensen die hier geïnviteerd worden en die van alles beloofd zijn, huisvesting, geld, noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn de nieuwe elite, denk ik, of niet?
0: Maar ik probeer nog even de koppeling te zoeken naar het zwemmen in de zee. Wat heeft het daarmee te maken?
1: Nee, ik zou mooi goed luisteren. Ik woon al 77 jaar naast de zee.
0: Ja.
1: En dat hebben we altijd kunnen redden zonder allerlei angstmakerij van de media.

0: Wijs laten maken. Dat zijn misschien ook mensen die niet uit Nederland waren.
1: Het gaat ook met name over...
0: Heel veel Zeeuwen zullen er niet verdrinken worden. Mensen uit Noord-Holland ook niet en Zuid-Holland. Maar wij kennen de zee.
1: Het gaat vooral om ouderen, zeggen ze. Bijna 50% van die mensen zijn 60-plussers.
0: Ja. Maar er worden veel uit 60-plussers op de fiets ook wat gereden. Nee, 1200 per jaar, geloof ik. Dus...
1: Ja, dat zijn er ook veel, inderdaad. Maar heeft u het zelf wel eens meegemaakt dan? Dat u op het strand lag en dat er iets bijna mis ging in zee?
0: Nee. Ik weet alleen dat Jochie wat toen verdronken is te borstelen.
1: Ja.
0: En degene die hem wou redden, die kwam heet aan de zweet van het land. En die jumpte het water en die kreeg hartaanval en die was ook overleden.
1: Ja, dat hoop je niet mee te maken natuurlijk. Dat is verschrikkelijk als je het meemaakt. Nee,
0: maar dat gebeurt gewoon. Dat is de wereld. Je kan het zo veilig proberen te maken als het kan. Mm-hmm. Maar dan wordt het ook heel vervelend waarschijnlijk.
1: En tot slot dan nog eventjes. Wat denkt u, zijn we dan op de warme dagen, worden dan die gevaren van de zee, worden die dan een beetje onderschat? Of denkt u, nee, wij kennen de zee als je daar lang bij woont?
0: We hebben een anderhalve warme dag. En in de ene keer is er weer voor alles... Wordt je voorgeschoteld. De mensen moeten eens proberen om zelf weer eens een heel klein beetje te gaan denken. Niet gelijk al AI zitten teksten of weet ik hoe ze dat doen. Ik gebruik het niet, want ik ben uit van de generatie die zelf denkt. Maar je kan ook zelf denken.
1: Ja, precies. Oké, dus dat is de boodschap. Zelf een beetje nadenken en niet te gek dan doen. Dan komt het vanzelf goed.
0: Iedereen heeft een verstand gehad, een beetje.
1: Ja, vaak wel, toch?
0: Ja. Gebruik het. Het mag gewoon. Een hoop durven is het niet meer, maar...
1: Het is niet verboden.
0: Het gewoon gebruik.
1: Nee, precies. Nee. Ja. Oké, okay. Duidelijk. En meneer Verkaatshoven, dank eventjes voor bellen. Daar zegt prima. U bij. Een fijne avond. Dag. Even kijken, komt er nog een appje binnen van Kai? Die kan ik eventjes niet openen. Dat is heel vervelend. Er staat bij wachten op dit bericht. Dus ik wacht geduldig, Kai. Dan hoop ik zo meteen dat ik hem nog kan meenemen hier in zegt u het maar. Waarin het dus gaat over dat warme weer. Juist op warme dagen worden de gevaren van de zee het meest onderschat. Meneer Verkaatshoven zojuist al, die zegt, nou ja, wij kennen de zee toch wel. En gebruik je verstand dan vooral een beetje. Dat is zijn oproep. Je kunt bellen over dit onderwerp 0118-499-999. Laten we anders eventjes luisteren naar de strandwacht. Want meest recente verdrinkingsdoden in Limburg en Overijssel afgelopen weekend. Er staan de strandwachten toch wel extra op scherp. Vertelt dan ook Erik de Lange. Hij is hoofdstrandwacht in Vlissingen. En daar lagen en liggen natuurlijk de stranden nog steeds vol met badgasten.
2: Ja, dat is inderdaad ook op de post natuurlijk merkbaar dat het extra drukke dag is.
3: Nu staan we hier bij het strand in Vlissingen. Het is behoorlijk druk. Mensen in het water, heel veel mensen op het strand. Heel veel mensen aan de vloedlijn. Als we dan zo kijken, wat ziet u dan?
2: Nou ja... Wij letten op in de basis altijd van hoe diep mensen het water ingaan. We hebben bijvoorbeeld een boeienlijn parallel aan de vaartgul lopen. Op het moment dat mensen daar direct buiten komen, dan gaan we ingrijpen. Als we er nog bij kunnen, gaan we gewoon vanaf de kant waarschuwen. In het andere geval met een vaartuig die kant uit om de mensen terug te verwijzen richting de veilige zwemzone. Dat is een heel belangrijk item. Daar zijn we eigenlijk voortdurend mee bezig. Continu scannen, hoe zitten mensen in dat gebied? En ja, verder let je op allerlei onregelmatigheden. Kinderen die alleen op dat strand lopen. Ja, ga je toch even kijken van, hey, zit daar nog een ouder bij? Dat doen we allemaal door een verrekijker. Dus verrekijkers en wij, ja, dat zit onlosmakelijk met elkaar verbonden.
3: Nu zijn er dit weekend 2 mensen verdronken in Nederland. En ook 2 mensen aan de Atlantische kust in Frankrijk. Bent u dan extra alert?
2: Uiteraard ben je altijd extra alert. Zeker aan het begin van het seizoen. He, want wij komen natuurlijk vanuit een organisatie waar we natuurlijk in het voorjaar is hier niks te doen. Dus wij moeten ook zelf in de routine weer eventjes wat stappen maken. En ja, routine creëer je door gewoon van tijd tot tijd een situatie te hebben dat er risico's zijn. Nou, zo'n dag als vandaag helpt ons weer die routine op te bouwen.
3: Wat maakt dit strand gevaarlijk? Waar letten jullie op?
2: We hebben ook nog met een afgaande stroom, bijvoorbeeld hier aan de voorkant, rondom het Nollenhoofd. Ja, daar heb je ook al een gevaarlijke ebstroom. Maar met name even watergerelateerd.

0: een aflandige wind hebben, waardoor je met drijfvoorwerpen niet het water in mogen. Dan voeren we een oranje vlag. En daarmee wijzen we mensen bijvoorbeeld op, gaan niet met een lucht- of drijfvoorwerp het water in. Want als die wind er vat op krijgt, ja, voordat je het weet zit je midden in die vaargul. En die scheepvaart, ja, dat gaat niet goed samen.
1: Dus op de vlag letten.
0: Op de vlag letten is ook een groot advies. Maar de basis is als wij gewoon preventief goed dat werk inregelen, dat we op de preventiekant bewaken, ja, dan hoeven we ook niet zomaar ineens, als het eigenlijk al escaleert, nog in te grijpen. En dat is eigenlijk continu wat we doen.
2: Ja, al dus Erik de Lange, hij is dus de hoofdstrandwacht in Vlissingen. En we praten daarover, over die zee. Want juist op warme dagen worden de gevaren van de zee het meest onderschat. Ik zit nog even te kijken in de app, daar komt een reactie binnen. Helaas zal het grotendeel van de reageerders in Zegt-Uit-Maart wel weer onzin en betutteling vinden. Want men kan zelf wel nadenken. Maar helaas bewijst elk jaar weer het tegendeel dat er toch wel preventie nodig is. En zolang de mensheid bestaat, verzuipen ze. Het zal nooit veranderen, zegt Maria dan nog. Dus even kijken naar de telefoon. Dan gaan we naar Zierikzee. Kees Hansen, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, ik wilde ook nog graag even een reactie geven.
2: Ja, vertel.
3: Nou, we leren tegenwoordig van alles op school, maar alles uit een boekje. Ik denk dat het probleem van verdrinken niet zozeer zit bij de mensen die met de zee opgroeien en met de zee leven, maar meer met de toeristen die deze kant op komen. Mm-hmm. Die op de strand komen recreëren. En dan de gevaren van de zee gewoon onderschatten. Ik was al een beetje eens met de vorige beller net. We moeten er ook niet krampachtig over doen. Waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat mensen tegenwoordig gewoon alles uit een boekje leren en eigenlijk het gevoel niet meer bij die zee hebben.
2: En hoe kun je dat gevoel dan ontwikkelen?
3: Ja, kijk, weet je wat het is? Als je met je als kind opgegroeid bent bij de zee. Mm-hmm. Je wordt dan van generatie op generatie gewaarschuwd voor de gevaren van de zee, voor de stroming van de zee, voor de aflandige wind. Als je met een rubberbootje op het water gaat en je hebt aflandige wind, dan kun je eigenlijk niet meer een rubberbootje op het water, want je drijft zo af. Ja. Nou, dat zijn allemaal van die zaken die leer je van generatie op generatie. Ja, die kun je ook uit een boekje leren, maar meestal is de praktijk gewoon dan het beste om te leren. Dat is door te doen leer je. En ja, dan als je dus met de zee bent opgegroeid, dan leer je ook de gevaren van de zee. En dat doe je stapje bij stapje. En je kan het leren uit de theorie, maar ik weet één ding zeker, dat je het beter uit de praktijk kan leren dan uit de theorie.
2: Okay,
3: en ik denk dus dat heel veel mensen naar die zee toe komen en eigenlijk nog nooit een zee van dichtbij gezien hebben. En dan met de kindertjes komen en de kinderen zijn daar niet op gewapend op de gevaren van die zee.
2: Heeft u het wel eens meegemaakt dan, terwijl u op het strand was, dat er iets mis dreigde te gaan?
3: Nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik heb mijn kindertjes ook meegenomen naar zee. Mm-hmm. En ik heb ze ook in een rubberbootje laten varen. En soms ook wel eens gewoon het laten zien dat als je aflandige wind hebt, dat je dan niet kan varen met een bootje. Gewoon een eentje af laten drijven en dan terughalen.
2: Ja, precies. En dan op die manier dus eventjes leren van jongens, zo moet het wel, zo moet het niet. Die praktijk echt ervaren. Ja.
3: Precies. Nou ja, en dat is nogmaals, dat is niet in een boekje te leren.
2: En als je die luxe niet hebt, als je ineens die hier op vakantie bent en inderdaad de zee dan ineens van dichtbij zien, worden we genoeg gewaarschuwd met vlaggen en dat soort zaken?
3: Ja, ik denk dan dat je inderdaad een strandwacht, dat heel goed is om mensen bewust te maken over bepaalde gevaren die er eerst op dat strand.
2: Ja.
3: En dat er boeitjes gezet worden van, nou, tot dan zover kun je het water in, maar niet daar voorbij.
2: Nee, precies. Nee.
3: En ja, goed, dan wil het nog niet zeggen dat je altijd alles kan voorkomen, want er zullen mensen blijven verdrinken. Want ik hoorde net over 132 mensen die verdronken zijn afgelopen jaar. Maar ja, er zitten natuurlijk ook mensen bij die in het verzorgingshuis zijn en dementerende zijn en die op stap gaan. En die uiteindelijk in de sloot eindigen. Ja, dat gebeurt ook, hè.
2: Nee, zeker.
3: Die zitten er ook bij.
2: Ja, dat helaas wel, maar dat probleem, om het even samen te vatten, dat ligt dan dus bij die toeristen die de gevaren onderschatten. De praktijk, die moet het dan vooral leren, niet alles uit het boekje nemen, maar gewoon ervaren hoe die zee precies in zijn werk gaat. En dan zou het goed moeten komen.
3: Ja, maar dan zal je het niet kunnen voorkomen dat het toch af en toe dat het fout blijft gaan. Want ja, het is natuur. En natuur is onvoorspelbaar. Ja. Tal van vlak. En ja, dat zal altijd blijven gebeuren.
2: Okay.
3: Je kan er je best aan doen, maar meer dan dat kun je niet doen.
2: Nee, precies. Okay. Kees Hansen, dank nog eventjes om te reageren. En je zegt u maar een fijne avond gewenst. Rij voorzichtig.
3: Prima. Hey.
2: Bedankt, hè. Hoi. Kees Hansen uit Zierikzee was dat. Zijn we er doorheen door de tijd. Morgen een nieuw onderwerp. Vanaf 5:30 kun je dan meepraten. Ik heb zo'n vermoeden waar we het morgen over gaan hebben. Maar als je benieuwd bent naar het onderwerp, iets voor 12 hoor je dat in Goedemorgen Zeeland met Esme. Zometeen het winterorgel. Niet op de maandag, maar op de dinsdag nemen we even het laatste Zeeuwse muzieknieuws met je door Marcel van der Dries. Die praat je bij. Na 6 in Zeeland, kom thuis.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
7: Hey,
8: je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, het is 6 uur geweest. Omroep Zeeland en het staartje nog van de dinsdagmiddagspits. Op de A16 sta je nog stil. Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 5 kilometer. Een kleine 10 minuten. Diezelfde A16, maar dan de andere kant op. Rotterdam richting Breda voor knoop het Klaverpolder 7 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Ouderhoorn 5 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten ook op dit moment.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden. Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf. Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
16: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
18: 27 mei, demodag scootmobielen.
19: Comfort & More, van Godweg 2F, Middelburg.
20: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
24: Omroep Zeeland.
9: Ja, iets anders dan je bent gewend op de dinsdag. Maar goed, gisteren waren we dan nog een dagje vrij. Het windorgel zometeen. Marcel van der Driest. Natuurlijk met het laatste Zeeuwse muzieknieuws. Het John Haviga die weet alles over het weer. Wat kunnen we de komende dagen verwachten? Een zwemvereniging De Ganzen in Goes bestaat dit jaar 70 jaar. En het wordt groots gevierd. Ziel van de dag is voorzitter van die zwemvereniging Erwin Dingemansen. En zijn verhaal hoor je zometeen ook hier in Zeeland komt thuis. En er 6 minuten over 6. Goed dat je luistert. Je dinsdagavond die is begonnen. En muziek hoor je van Paul Young.

0: of the common people. Bijna 6:10, laten we eens kijken naar het laatste Zeeuwse muzieknieuws. Marcel van der Dries, die praat je bij in het Windorgel.
1: Project 75 komt naar je toe. Die double is niet dom en Alwin blijft lekker plakken. Project 75 is een Zeeuws-Vlaamse band die een mix biedt van poprock, Americana en alternative vibes. De bandleden stonden er al mee op het podium van Festival de Ballade en afgelopen Hemelvaartsdag op Potato Lands in Axel. Na 2 jaar zoeken is de bezetting compleet en werkt de band aan zelfgeschreven repertoire. Een van die eigen nummers is In My Dream, geschreven door Mike de Caluwe. Project 75 wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met hun muziek. Dus je komt ze binnenkort vast een keer tegen op een podium bij jou in de buurt.

Elke keer als de Vlissingse rapper D-Double met nieuw werk komt, reizen de views en streams meteen de pan uit. Ook zijn allernieuwste clip, Ben je dom, staat alweer genoteerd in de YouTube-hitlijst Trending voor Muziek. In de hip-hop-wereld staat hij bekend als de hardste rapper van Nederland. En ook als niet per se fan van het genre, is het niet moeilijk bewondering op te brengen voor zijn virtuoos taalgebruik en zijn taalvondsten.

0: Zanger Alwin uit Hoedekenskerke treedt regelmatig op. Niet alleen in Zeeland en de rest van Nederland, maar ook in Vlaanderen. Hij heeft een trouw publiek opgebouwd dat hij graag lekker laat meedijnen op zijn feestnummers. Maar ook wil boeien met liedjes die wat meer tot nadenken stemmen. Zijn nieuwste single behoort tot die eerste categorie, een walsje om bij in te haken. Geschreven in samenwerking met Emil Hartkamp en Norris Padidar. Het is gebaseerd op Alwins neiging om aan het einde van zijn optredens nog even lekker te blijven plakken.
1: Ook bij de optredens, ook als ik dan klaar ben, dan wil ik ook iedereen een handje geven bijvoorbeeld. Dus dan ben ik veel langer bezig dan ik eigenlijk gepland sta. Dus ja, vandaar eigenlijk, we gaan nog langer niet naar huis. Ja, dat is eigenlijk gewoon bijna autobiografisch.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Ed Sheeran hoorde je na Zizam. Het is kort over zes geweest. We gaan nog eens kijken naar het weer. Doen we het natuurlijk met John Haviga, waar we op de valreep dan nog die 30 graden hebben gehaald in Westerdorp. 30,1 is het daar uiteindelijk geworden. Maar John, vooruitkijken dan vooral. Wat kunnen we nog verwachten komende dagen?
1: Nou, wat je op dit moment waarschijnlijk gaat merken is dat de bewolking is er nog niet. En dat is morgen ook het geval. Vanavond en vannacht blijft het helder. Uiteindelijk zakt de temperatuur naar 18 graden. Morgen hebben we ook heel weinig bewolking. Maar de temperatuur die zal iets lager uitkomen. Dat komt door de matige noordoostenwind. Daar wordt de maximumtemperatuur 25 tot 28 graden bij. Ook donderdag wordt nog een hele mooie dag met maxima van 26 graden gemiddeld. Nog steeds die matige noordoostenwind die het toch wel vlak aan de waterkant nog een paar graden kouder maakt, omdat de watertemperatuur nog niet is opgelopen. En dan zien we richting het einde van de week, op vrijdag en zaterdag, geleidelijk wat veranderingen. Op zaterdag denk ik de eerste buitjes. En dat zouden ook wel eens een paar onweersbuitjes kunnen zijn. En voor wat betreft de temperatuur is het nog zo'n beetje 23, 24 graden. Dus hier levert wat in. Maar is met 23, 24 graden nog steeds heel aardig. En ook heel normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Oké, dankjewel. John Haviga. Twee vertragingen gemeld op de weg. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Daar zo'n 4 kilometer, 5 minuten optellen bij je reistijd. En de A16, daar sta je ook nog stil. Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 9 kilometer. Daar je vertraging iets meer dan 5 minuten.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Dit is Omroep Zeeland. Londen de Klerk die is er zometeen weer met een update van het Zeeuwse nieuws. Laten we eerst even kijken wat opvalt, ook buiten onze provincie. Beginnen we in Den Haag, want het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt minister Velbrief de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, dan levert dat na 2033 uiteindelijk een financieel gat op van, let op, netto ruim 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen moet worden, dat wordt later beslist. Het kabinet is er met de intrekking van de AOW-leeftijd nog niet, vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: Het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3,5 miljard euro aan bezuinigingen op lange termijn opleveren. Nou, in die brief die vanmiddag gaat komen, schrijft minister Velbrief wel dat hij met de bonden wil gaan spreken over de bezuinigingen, maar het blijft voorlopig wel in de boeken staan, dus hij komt niet tegemoet aan alle eisen.
0: In België, er zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus op een spoorwegovergang in Buggenhout. In het busje zaten volgens de politie in totaal 7 kinderen van het speciaal onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Alle dodelijke slachtoffers die zaten in het voertuig, vertelt deze correspondent.
2: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens, mensen die inloggen op...
0: Nee, dat is de DigiD, daar gaan we het zo over hebben. Deze correspondent in België hoor je dus over dat treinongeluk.
3: We weten dat het dus gaat om de 49-jarige bestuurder van dit minibusje wat op het spoor is terechtgekomen vanochtend om 8:08. En de 27-jarige begeleider van de groep scholieren die ook in de bus zat. En dus 2 tieners, 1 van 14 en 1 van 12 jaar.
0: Op het moment van de aanrijding waren de overlichtlichten rood en de slagbomen dicht, meldt de Belgische spoorbeheerder. De treinmachinist heeft de noodrem nog ingedrukt, maar daarmee kon de aanrijding niet worden voorkomen. Je hoort het al even, DigiD, die overname van een bedrijf. Achter het bedrijf, in ieder geval wat achter dan DigiD zit, door een Amerikaans bedrijf, gaat niet door. Staatssecretaris Aarts liet de deal onderzoeken door een bureau dat risico's voor de nationale veiligheid beoordeelt. En het eindoordeel, dat ligt er niet om.
2: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD, ja, hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. Ja, en dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. En daarvan zegt het BTI dus nu, dit is een risico voor het publieke belang. De staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door het Amerikaanse bedrijf.
0: En in de Tweede Kamer waren die zorgen daar al. Het Amerikaanse bedrijf dat claimt de Nederlandse gegevens helemaal niet in gevaar te laten komen en om te besluiten teleurstellend. En een ruimterots tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ze geeft haar lezingen over en ze voelt zich vereerd.
4: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: En ze komt in een rijtje te staan van niet de minste. Ruimterotsen die zijn onder andere vernoemd naar André Kuipers, de astronaut, en Johan Cruijff. En daar staat nu dus Astrid Eeuwis uit Nijmegen tussen. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Na Sammy.

0: Tina Turner, David Bowie. En tonight, het is 6:30 geweest. Het laatste Zeeuwse nieuws zometeen. Londen de Klerk, die praat je bij. En Erwin Dingemansen is onze Zeeuw van de dag. Zijn verhaal ook zometeen.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedenavond.
6: Goedenavond. De provincie heeft toch een aannemer gevonden om de Zeelandsbrug op te knappen. In eerste instantie wilde niemand de klus uitvoeren. En toen meldde zich een aannemer die veel te hoge kosten berekende. Nu is het gelukt. Vanaf september gaan de schuurtjes in het beweegbare deel van de brug gerepareerd worden. De brug is dan 6 weken afgesloten voor auto's. Fietsers en hulpdiensten mogen nog wel over de brug. Cruiseschip Hondius komt later dan gepland terug naar de thuishaven in Vlissingen. De GGD in Rotterdam heeft het schip geïnspecteerd en zegt dat het nog beter schoongemaakt moet worden voordat het mag vertrekken. De Hondius kwam in het nieuws door de uitbraak van het hantavirus aan boord, waardoor 3 mensen om het leven kwamen. Hoe lang de schoonmaak nog duurt is niet bekend. Op 13 juni staat de volgende reis van de Hondius op de planning. In de wijk Goeswest is woningcorporatie Beveland Wonen druk bezig met de sloop van 154 huurwoningen en de bouw van nieuwe woningen. Vanmiddag was de officiële starthandeling van het project. En bijzonder is dat belangstellenden het hele proces vanaf een tribune kunnen volgen.
7: Deze woningen komen uit de fabriek en die worden eigenlijk heel snel op de bouwplaats opgebouwd. En omdat het best wel interessant is voor mensen om te zien hoe dat proces loopt. En omdat het ook heel snel gaat, dachten we, dan kun je wel een tribune bouwen. En dan kun je gewoon zien hoe je eigen woning gebouwd wordt.
6: Naar verwachting worden de eerste 42 woningen eind van dit jaar opgeleverd. En de bouw van de multifunctionele accommodatie in Hoek heeft opnieuw vertraging opgelopen. In het gebouw moeten onder meer een school, een bibliotheek en een dorpshuis komen. Het project lag al eerder stil, maar de gemeente hoopte op oplevering na de zomervakantie. En dat blijkt nu toch niet te lukken. Het ontwerp moet nog verder afgestemd worden met de gemeente voordat verder gebouwd kan worden. De verwachte opening is nu begin 2027. En dan het weer in Zeeland. Het wordt een zwoele zomeravond. Vannacht is het 18 graden en helder. Morgen is de wind matig uit het noordoosten. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Goedenavond. Zeeland komt thuis.

Max en Annie Grammer in The Thing I Love. Dit is Omroep op Zeeland rond 7:15. Blik weer terug op de dag van onze zilveren dag, Erwin Dingemansen. Het is feest namelijk bij de zwemvereniging De Ganzen in Goes. Meer erover, je hoort het zo.

0: deze dinsdagavond Omroep Zeeland, waar we gaan naar onze Zeeuw van de Dag. Erwin Dingemans, een goede avond.
1: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd allereerst met zwemvereniging De Ganzen in Goes.
1: Ja, dank. 70 jaar. Een hele mijlpaal.
0: Nou, dat is nog wel zo wat inderdaad. We moeten zomaar eens hebben over hoe dat precies gevierd gaat worden. Eerst even een gewetensvraag. Want als je nu naar het weer kijkt, 30 graden is behaald vandaag in Westdorpen. Wat zeg jij dan? Duik je liever de zee in of ga je dan toch naar het zwembad in Goes?
1: De zwembad in Goes is altijd dezelfde temperatuur. Of het nou winter of zomer is, warm is het. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar als je lekker naar buiten kan, dan moet je vooral lekker naar buiten gaan.
0: Ja,
1: zo is het ook.
0: Ja. 70 jaar De Ganzen, hoe is dat ontstaan? Want je bent geen 70 volgens mij?
1: Nee. Verre van. Nee,
0: precies. Wat weet je er dan van? Wat is allemaal gebeurd in die 70 jaar?
1: Er is een heleboel gebeurd. Binnen de vereniging is er een boek over het ontstaan van de vereniging en de hele historie met hoe het ooit begonnen is. Die heb ik ooit wel eens doorgebladen, maar om nou te zeggen, ik kan alle details daarvan opdiepen. Nee, dat gaat te ver.
0: Wat is jouw meeste bijgebleven dan van de jaren dat jij daar aanwezig bent?
1: Ik ben ooit begonnen bij de vereniging omdat mijn dochtertje op zwemles zat en die vrij snel door de ABC heen fietste. En toen vroegen we aan haar, wat vind je nou, zwemmen zo leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. Nou, dan zijn we bij een club begonnen. En dan rol je erin. En dan ga je zeg maar eerst eens een paar keer meezwemmen. En dan ga je met de kleine kindjes zwem je mee. En als ouder zit je aan de kant. En op een gegeven moment kun je ook wat dingen doen. Hè. Dan ga je bijvoorbeeld even helpen. En op een gegeven moment word je trainer. En voor je het weet ben je de voorzitter van zo'n vereniging.
0: Ja, maar het dus loopt toch wel heel gek inderdaad. Dat je ineens de voorzitter bent.
1: Ja, precies.

0: En daar zei ze ja op. Oh, dus ja, dat is echt wel een super gaaf evenement wat we met de club gaan vieren natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus nou hopen we dat ze ook een mooie tips kan geven aan de zwemmers. Dat ze hier en daar eens iemand kan zeggen van joh, als je nou dit is net even wat anders doet of wat beter doet. Dat we daar wat mooie tips mee kunnen pakken.
1: Leuk zeg. Oké, maar dat dus ja. Na de zomer. De regiokampioenschappen die worden afgelopen weekend en ook het komende weekend gezwommen. Hoe zitten jullie zwemmers daar dan in, vergeleken met de rest?
0: Nou, wij zijn op zich een kleine vereniging. We hebben een kleine 100 leden. En niet iedereen zwemt wedstrijden. Hè. Dus we hebben een hele grote groep recreanten. We hebben een hele grote groep jeugd die gewoon lekker traint, maar geen wedstrijden zwemt.
1: Mm-hmm.
0: Met de wedstrijdselectie zijn we daar met een kleine 10 man naartoe gegaan.
1: Oké.
0: Maar als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een club als PSV, toch echt wel een van de grootste zwemclubs van Nederland. Ja, die staan daar met 100 man aan de wedstrijd.
1: Het verschil dus, moet er wezen toch soms?
0: Het verschil moet er zijn, zo is het ook. Ja.
1: Je
0: moet je er wel voor kwalificeren, dus het is op zich. En als je mee mag doen, is een prestatie op zich.
1: Ik kan het zeggen, ja.
0: En er zijn toch ook gewoon echt medailles gewonnen. Dus dat is echt wel heel leuk.
1: Ja, absoluut.
0: Hey,
1: nou precies, nu 70 jaar, hoeveel jaar zit jij daar nog bij? Ook in de toekomst?
0: Ja, ik ben nu een jaar of 3-4 voorzitter. Dus ik hoop nog wel een aantal jaren bij de club betrokken te zijn. Dus, en zolang de kinderen het leuk vinden, dan zeker.
1: Nou, precies. Oké, mooi. Hè? Erwin Dingemans, onze zilveren dag. Dank om dat verhaal te delen. En gefeliciteerd nogmaals met de ganzen in Goes, de zwemvereniging 70 jaar. Erwin, fijne avond.
0: Dankjewel. Jo, fijne avond.

0: voor Goodbye Omroep Zeeland. Wat heb je gemist vandaag hier op de radio? Nou, de gezamenlijke provincies en gemeenten willen per jaar 1,5 miljard euro extra van het Rijk. Voor onderhoud van bruggen, tunnels, sluizen en kades. Door het hele land is er achterstallig onderhoud. Zoals bij de Zeelandbrug en tot voor kort de Tolsebruggen. Zonder extra geld dreigen langdurige afsluitingen, zegt de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas.
1: De stormbal hijsen dat we met elkaar hier een grote opgave hebben. En inderdaad, we zetten daar wel een paar stevige uitroeptekens achter deze kreet.
0: Nou, hij spreekt namens alle gemeenten en provincies. Dat vanochtend bij Remco in Zeeland wordt wakker. Tijdens het spelletje Wat is het in Goedemorgen Zeeland wordt altijd een vraag beantwoord over het Zeeuwse nieuws. Nel die had dit keer wel een heel vreemd antwoord.
2: Hoe heet de nieuwe boot van de reddingsbrigade op het Banjaardstrand?
3: Goedemorgen, Nel.
4: Goedemorgen.
3: In West-Soeburg.
4: Ja.
3: Hoe heet de boot?
4: Jelle.
2: Oei.
3: Je zit wel in de buurt, maar ik denk dat je twee letters verkeerd hebt. Je mag nog een poging. Je mag nog een tweede poging wagen. Het leek wel alsof iets anders.
2: Het is wel een vreemde naam.
4: Nee, er was geen ontvluchting van onderaan.
0: De boot heet Jesse, trouwens. Om het goede antwoord dan nog even. Met Jelle zat ze er niet heel ver naast. Hij vernoemt naar Jesse Koeman. Hij is medeoprichter van de Domburgse reddingsbrigade. Een mooi eerbetoon aan hem is dat. En het gaat soms maar net goed op het strand. De stroming die kan zwemmers meesleuren. De wind kan mensen op luchtbedden de zee opblazen. Of zwemmers die worden ineens door de kou bevangen van het water. De afgelopen weekend ging het een paar keer mis in het water. Juist op warme dagen worden de gevaren van de zee het meest onderschat. De stelling waar je op kon reageren vandaag in Zegt u het maar. Kees Hans uit Zierikzee, die reageerde.
5: Kijk, weet je wat het is? Als je met je als kind opgegroeid bent bij de zee. Mm-hmm. Je wordt dan van generatie op generatie gewaarschuwd voor de gevaren van de zee, voor de stroming van de zee, voor de aflandige wind. Als je met een rubberbootje op het water gaat en je hebt aflandige wind, dan kun je eigenlijk niet meer een rubberbootje op het water, want je drijft zo af. Ja. Nou, dat zijn allemaal van die zaken die leer je van generatie op generatie. En ja, die kun je ook uit een boekje leren, maar meestal is de praktijk gewoon dan het beste om te leren. Dat is door te doen leer je.
0: Oké, door te doen leer je van de jongs af aan en uit de praktijk. Al dus Kees Hansen in Zegt u het maar. Morgenochtend Remco om 6 uur weer met het laatste Zeeuwse nieuws.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Klopt.
1: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
5: Comfort en Moor, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: Allianz Direct.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
15: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
14: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep.
2: Zeeland.
13: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. Then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In De Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd. Let me say the same.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyber...